0: Hallo, daar Robbie.
1: Robbie, Vincent van Q-Music van de radio, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Robbie, past het nu om even te bellen?
0: Ja.
1: Ah, oké. Okay. Ja. je klinkt nogal verward, Robbie. Misschien ligt het aan mij of er is zoveel lawaai.
0: Ja, ik ben momenteel op werk. Ik ben 2 seconden...
1: Ja, doe rustig. Nee, ik wacht wel even. Doe kalm.
0: Okay.
1: Hallo?
0: Ja?
1: Ja, Robbie. En zet de Bluetooth misschien even uit. Neem de telefoon in de hand.
0: Ja. Ja hoor, ik ben nog een beetje,
1: hè? Ja. Ja, tijd, hè. We hebben tijd.
0: Ja, beter?
1: Veel beter. Nu versta ik je. Dag, Robbie. Hallo.
0: Goedemorgen. Hallo.
1: Zeg, gisteren heb ik gewed met Johan uit Australië. Die denkt dat Wout de mol is. En ik denk dat Isabel de mol is. Jij hebt informatie over de mol, Robbie.
2: Ja, Maxim, dat is namelijk mijn neef.
1: Maxim is jouw neef?
2: Ja, de zoon van mijn oom.
1: Ah ja, oké, de zoon van jouw oom, dat is Maxim.
2: Ja.
1: Dus jullie zijn neven en nichten, en ik bedoel, jullie zitten samen aan de kindertafel als er feestjes zijn met de familie.
2: Inderdaad.
1: Ja, oké. Okay. Denk jij?
2: We hebben kort volgende een paar communies en ja. Ja, gaan we samen zitten.
1: En dan is hij er zeker bij. Denk jij dat Maxim de mol zou kunnen zijn?
2: Nee, okay. Maxim niet.
1: Maar heb je het al gezien, de afleveringen?
2: De laatste 2 moeten nog bekijken. Maar we gaan ook samen naar de finale.
1: Ah ja.
2: We zijn maar ongeveer 76 personen die er naartoe gaan voor Maxim te steunen.
1: Wauw.
2: Dus ja, inderdaad.
1: En vind je dat hij zich anders gedraagt dan normaal gezien?
2: Nee, Maxim is Maxim. Ja. En zijn reacties op het geld dat verloren was, is ja.
1: Wie denk jij dan dat de mol is, Robbie?
2: Ik persoonlijk denk de bankierster, Isabel.
1: Isabel, zoals ik. Ik denk ook, ja. Isabel. Ja. Oké. Okay. Goed, laat ons hopen dan dat het Isabel is, want dan win ik van Johan. En dus niet Wout, maar dus Maxim kunnen we ook al uitsluiten. Dus is het, ja, er blijven dan niet zoveel mensen meer over. Ja. Goed.
2: Hij zegt er niks over. Hij zegt zijn vader, mijn onkel, die hebben een contract moeten tekenen.
1: Ja.
2: Dat er niks van gezegd wordt, nee.
1: Oké, okay, ja, dus zijn vader wist ook dat hij zou meedoen aan de mol en daarom heeft hij een contract moeten ondertekenen.
2: Ja.
1: Robbie, goed. Dat is dan weer een stap dichter bij de winst natuurlijk, hè, want ik hoop te winnen van Johan over iets meer dan een week, zullen we het dan weten. Dankjewel, Robbie, voor de informatie en fijne ochtend.
2: Met plezier, tot ziens.
1: Jojo.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Dus volgens de familie is Maxime niet de mol. Dat betekent dat de mol dus nog drie mensen kan zijn. Julie, Wout of Isabel. Eén van die vier valt nu zondag af. En dan is er volgende week de finale met de drie overblijvende kandidaten, waarvan dus één iemand de mol is. Als Julie de mol is, dan wint niemand. Ja, in mijn weddenschap. Dus als Wout de mol is, dan moet ik Johan uit Australië trakteren op koffiekoeken. Als Isabel de mol is, moet hij mij trakteren. Maar Australië is ver, hè? Goh. Beste vrienden, het is vrijdag en ik ben blij dat je luistert. Voor de laatste vroege ochtend van de week. Dus wie is er wakker? Wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

Als je luistert op dit moment, dan ben je vanzelf een vriend of vriendin van de vroege ochtend. Je hebt geen lidkaart nodig, alleen maar oren. En ons motto is, begin de dag met een dansje, dus dat gaan we doen ook. En je bent niet de enige.

0: Het is vrijdagochtend. Oh, een heel erg goedemorgen. 4:15 is het.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Dankjewel voor alle berichten. We zijn met veel mensen wakker. Johnny uit Heist op den Berg, die is wakker. Die zegt alweer de laatste werkdag van deze week. En een dagje dichter bij het Q Beach House. Ja, oké. Dat is waar, Johnny. Maar dat is nog lang, hè. We gaan pas open op zaterdag 27 juni. Dat is nog even. Kurt uit Gent zegt goedemorgen, Vincent. Het enige nadeel van de bakkerij is dat het veel te warm is. Groetjes aan iedereen van bakkerij Freemout. Cedric uit Maasmechelen die vraagt goed geslapen vannacht, Vinny. Wel ja, Cedric, ik heb goed geslapen. Ik ben geen enkele keer wakker geworden. Ik heb geslapen vanaf het moment dat ik in slaap ben gevallen tot op het moment dat de wekker ging. Wim zegt goedemorgen, Vincent. Het is vrijdag voor ons een lang weekend, want maandag en dinsdag gaan we naar Paradisa met een overnachting tussen de tijgers. Maak er een fijn weekend van, hè. Oh, wauw. Een overnachting tussen de tijgers. De enige, ik heb ook ooit overnacht in Paradisa, maar dat was op de kinderboerderij. Dus dan overnacht je tussen de geiten en de schapen. Ietsje minder indrukwekkend. Ook nog een berichtje van Caroline.
2: Goedemorgen, Vincent en lieve vrienden van de vroege ochtend.
0: Hallo.
2: Het is eindelijk weer vrijdag. Oh, dat is toch wennen, hoor. Zo'n lange week van 5 dagen. Volgende week zijn we weer verwend.
0: Absoluut.
2: Fijne vrijdag en fijn

0: Ik heb verkeersinformatie gekregen van Gerard.
1: Goedemorgen, Vinnie en de vroege vrienden. Uitkijken op de E17 in Beervelde zijn aan het werken.
0: Oh.
1: Richting Antwerpen. Dus doe voorzichtig, jongens. En het is bijna weekend.
0: Ja! Ik ben gisteren gaan lunchen met een heel goede vriend. Was lang geleden dat ik hem nog gezien had. En het gaat goed met hem. Het is een tijdje minder goed gegaan. Hij komt uit een scheiding. Hij was zijn job verloren. En nu gaat het weer beter. Hij heeft een nieuwe job. Hij brengt veel tijd door met zijn zoontje. En ik dacht dat hij gelukkig was. En dat is hij ook. Maar hij zei ook, de laatste maanden zijn wel heftig geweest. Want zonder job en in een scheiding. Ik had het gevoel dat ik eenzaam was, zei hij. Dat ik niemand had om op terug te vallen. Ik heb niet echt een groep van vrienden of vrienden die ik al heel mijn leven ken, die me door en door kennen. En dat snapte ik wel, omdat onze levens een beetje gelijkaardig zijn. Hij is net als ik op een bepaald moment verhuisd naar de stad, weg van het dorp waar hij is opgegroeid. En dan verlies je natuurlijk heel makkelijk je vrienden uit het oog, je jeugdvrienden. En dan ga je misschien ietsje meer leven voor je werk dan voor je vrienden. Hij zei dat hij dat wel miste, vrienden uit zijn jeugd. Mensen die snappen waar hij vandaan komt, wat hij heeft meegemaakt. En dat brengt me bij de volgende vraag. Heb jij nog vrienden uit je jeugd? Vrienden die je al je hele leven kent? Dus laat dat even weten in de Q-app. Heb je nog vrienden die je al je hele leven kent? Q.

0: Vrienden die je al je hele leven kent. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt één vriend die je al je hele leven kent.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe oud waren jullie toen jullie elkaar hebben leren kennen?
1: Bij ons was dat met het instapklasje, zoals ze dat noemen. Dat was 2,5 jaar.
0: Ah ja, dat is de klas nog voor de eerste kleuterklas.
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: En toen hebben jullie elkaar leren kennen en daarna nooit meer uit het oog verloren?
1: Nee, dat klopt. Het is zo af en toe wel een beetje geminderd met het gezin en dergelijke. Maar toch, ja, het blijft gewoon, tot nu toe, blijft het gewoon zoals het was.
0: Wauw, wat is zijn naam?
1: Jeff.
0: En hoe vaak zien jullie elkaar nog tegenwoordig?
1: Minstens toch 1 keer per maand, denk ik wel.
0: Mooi! Dat is heel veel.
1: Ja, toch wel.
0: En wat gaan jullie dan doen samen?
1: Meestal is dat nu met het gezin. Maar vroeger was het echt wel met het uitgaansleven en dergelijke. Dat hebben we samen zelf ontdekt. Dus,
0: Ja. Oké. Okay. En daar heb je veel aan, veronderstel ik, aan zo'n vriend van het leven.
1: Ja, toch wel, toch wel. Dus, want als je hem nodig hebt, als we elkaar nodig hebben, dan kunnen we direct elkaar bellen, dat wel.
0: Heel cool dat je zo'n vriend hebt. Dankjewel voor het verhaal, Wim, en fijne ochtend. Groeten aan Jeff.
1: Oké, hetzelfde.
0: Yo.
1: Oké, goedemorgen.
0: Dag. En totaal ongerelateerd, maar ik heb ook een vraagje gekregen van Annemie.
2: Hey Vincent.
0: Ja.
2: Wanneer komt Pokémon?
0: Ah ja, goede vraag. Dat is natuurlijk 5 voor 5, altijd Pokémon.

0: 5 Seconds of Summer en Lost Frequencies komt eraan. Eerst even naar Jan uit Hemiksem. Dag Jan, goedemorgen.
1: Goeie Marien.
0: Jan, jij doet nog straffer dan Wim van daarnet, want jij kent je beste vriend al van bij je geboorte.
1: Ja, dat klopt. Onze ouders waren vrienden en dan zo samen opgegroeid.
0: Oh ja, en hoeveel jaren verschillen jullie dan? Of hoeveel maanden, weken, dagen?
1: 17 dagen verschil.
0: 17 dagen? Oké, dat is echt een broer voor jou, Jan.
1: Ja, zoiets.
0: En wat doen jullie nu nog samen?
1: Ja, samen afspreken met gezin, zo barbecuen in de zomer. Ja, en dus ook gewoon af en toe bij elkaar langs gaan, spelletjes spelen.
0: Hoe lang zijn jullie al beste vrienden?
1: 41 jaar.
0: 41 jaar, een vriend voor het leven is dat echt, hè? Wauw. Ik ben eigenlijk best wel jaloers. Ik heb ook wel een vriendin, die ik ook al ken van bij de, ik denk de eerste kleuterklas. Daar spreek ik nog regelmatig mee af. Dat is zo om de paar maanden. Maar heel fijn dat dat nog kan, dat dat bestaat. Dus dankjewel Jan voor het verhaal. Fijne ochtend, man. Salut, hè.
1: Ja, voor u ook, hè. Dag.
0: En dan nog even naar Patricia uit Heerlijk. Dag Patricia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt nog veel vriendinnen die je al je hele leven kent.
2: Ja, ik heb nog 4 vriendinnen die ik ken van het eerste leerjaar. Dus ja, ik ben de 56, dus we kennen elkaar 50 jaar.
0: 50 jaar, maar dat is dit jaar dan exact 50 jaar. Dat moet gevierd worden.
2: Ah ja, wat ja, dan hoog dacht
0: ik. Ja, dat is toch gewoon. Hebben jullie een groeps-WhatsApp?
2: Ja, we hebben een tijdje geleden een keer een poging gedaan voor een klasreunie te doen, maar het is dan uiteindelijk niet doorgegaan.
0: Ja, maar nee, een klasreunie. Ja, en je moet vooral afspreken met die 4 vriendinnen die je al 50 jaar kent. En dan moet je natuurlijk een WhatsApp-groep maken. En dan moet je gewoon eens even een datum afspreken. En dan is gewoon gezellig gaan eten.
2: Oh, ja, maar dat hebben we al gedaan. Dat hebben we al gedaan.
0: Ah, heel goed. Ah,
2: ja, een van de vriendinnen is mijn beste vriendin. Dus die zie ik wekelijks.
0: Wekelijks? Wauw.
2: Ja.
0: Waarom dan? Staat dat vast in de agenda?
2: Oh ja, we zien elkaar elke zaterdag, ja.
0: Hey, maar heel cool. Heel cool. Wat doen jullie dan?
2: Zij werkt thuis een poeltafel, dan gaan we dikwijls daar gaan poelen.
0: Tof. Heel tof. Dankjewel voor het verhaal, Patricia. Fijne ochtend, fijne werkdag.
2: Fijne
0: weekend.

Goedemorgen, het is 8 mei vandaag en dat is een vrijdag. Eindelijk vrijdag. Wat gebeurt er allemaal vandaag? Het is vandaag de dag van de heftruckchauffeur, dus aan alle heftruckchauffeurs proficiat. Het is ook de internationale Rode Kruisdag. De Giro begint vandaag, de Ronde van Italië. Er wordt gevoetbald in de Jupiler Pro League vanavond. Standaard speelt tegen OH Leuven. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je bent samenjarig met onder andere Julie Vermeijren, de dochter van Jacques, wordt vandaag 28. Enrique Iglesias, de zanger, wordt 51. Ah, en er is ook nog een bekende Brit die vandaag 100 jaar wordt. Ik zal zo meteen vertellen wie dat is. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele.

Brit David Attenborough wordt vandaag 100. Dat is de man die natuurdocumentaires inspreekt. Ja, 100 jaar en die is nog altijd aan het werk. Heel zot. Die opent zijn ogen elke dag en denkt: I'm good. Dit is Jelly Roll, back your music.

0: oktober zijn we bezig met een verhaaltje. Bjorn, het lieve heersbeestje, heeft al heel veel meegemaakt in zijn korte leven. Op dit moment is hij naar het ziekenhuis gebracht. Dit zijn de vijf meest recente zinnen.
1: In het ziekenhuis werd Bjorn per ongeluk geopereerd door een plastisch chirurg.
2: Bjorn liet zijn ogen open en wist niet wat hij zei.
3: Bjorn had van de chirurg 2 grote borsten gekregen.
4: Zijn borsten waren werkelijk gigantisch.
5: Nee, maar serieus. Ze waren echt gigantisch.
0: Hoe gaat het verder na deze operationele plotwist? Dat is een vraag die Kenny uit Lint kan beantwoorden. Zometeen zijn zin.

0: ochtend verzinnen we één zin. Het verhaal gaat over Bjorn het lieve heersbeestje. Bjorn is per ongeluk geopereerd door een plastisch chirurg. En die heeft hem 2 gigantische borsten gegeven. Kenny uit Lint, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Vandaag is het aan jou. Jij mag de volgende zin verzinnen. Doe maar.
1: Het eerste wat Bjorn deed, was uiteraard voelen.
0: Ah ja, dat zou ik ook doen. En ik denk, jij ook, Kenny. Bij deze de zin. En dan horen we maandag hoe het verder gaat. Dankjewel, Kenny, voor deze zin. Een fijne ochtend. Salut, hè.
1: Ja, fijne ochtend. Salute.
0: Cindy, goedemorgen.
2: Ah, goedemorgen, Vincent.
0: Dankzij welke radiozender word je elke vroege vrijdag wakker met de Pokémon Teamsong?

0: over vijf. Goedemorgen, het nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedemorgen.
2: De UGent stelt de pro-Palestijnse bezetters voor een ultimatum. Als ze deze ochtend de gebouwen niet verlaten, zullen ze juridische stappen ondernemen. Volgens de Unie is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. Gisteravond breidde het protest nog uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. De Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van drie bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hooggerechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de finales van de Europa League voetbal en de Conference League zijn bekend. Het Engelse Aston Villa neemt het in de finale van de Europa League op tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0 nadat het de heenwedstrijd verloor met 1-0. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte het Franse Strasbourg met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. De dag start met zonnige perioden, daarna wel wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Vrijdag en iedereen is blijdag. Nu bij Q, Majestic en Boney M. Dit is Rasputin bij Q Music.

10 over 5, Lintse de postbode is elke dag op post en op dit moment al onderweg om kranten te bezorgen aan mensen met een krantenabonnement. Ze vertelt je zo meteen over naaktfietsers en over handdoekleggers. Eerst gaan we zingen met z'n allen, hè.

0: En Leslie uit Bilze. Dag Leslie.
1: Goedemorgen.
0: Ik moest je terugbellen. Dat had ik beloofd gisteren, toch?
1: Dat klopt. Ja, nee,
0: ah, je wist het nog. Ah, helaas.
1: Ja.
0: Ik wist niet of je het nog wist. Jammer genoeg. Weet je dan ook nog wat ik beloofd had?
1: Dat je liedje ging zingen voor mij. Speciaal voor mijn 60ste verjaardag.
0: Exact, ja. Vandaag word je 60 jaar. Heb je een favoriet verjaardagslied?
1: Gewoon Happy Birthday to You is zeer welkom.
0: Oké, daar ga ik. Happy birthday to you. Hey, happy birthday to you. Hey, happy birthday, dear Leslie. Hoe moet ik het doen zoals Marilyn Monroe op het einde? Happy birthday to you.
1: Geweldig, ik vind het echt waar. Geweldig, dank u wel.
0: Weet je al iets meer over de verrassing van je kinderen?
1: Nee, nog niet. Maar ik heb me vergist. Dat feest is morgen. Dus morgen is het niet.
0: Dus vandaag nog echt gewoon een super depressieve dag omdat je 60 wordt. En dan morgen feesten.
1: Ja, maar vandaag wordt een leuke dag met mijn vriend. We gaan shoppen, we gaan naar Duitsland. We gaan leuke dingen doen, lekker eten.
0: Allee.
1: Alles.
0: Naar Duitsland. Tschüss, viel Spaß. Bye.
1: Dankeschön. Wiedersehen.

0: Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb bij Q-Music. Lindsay de Postbode, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat ga je doen dit weekend?
1: Wij gaan van Tika naar Plankendaal. Oh. Dat is een tijdje geleden, altijd leuk, vind ik.
0: Ja, dat is dan gaan kijken naar de ooievaars, maar ook naar de olifanten. Kaimoek, onder andere, die woont in Plankendaal. Hè? Ja. Kaimoek. Ken je Kaimoek nog?
1: Leuk,
0: dat is een leuk olifantje.
1: Ja, ja.
0: Ondertussen al echt een beer van een olifant. Goed, maar je bent natuurlijk nu nog bezig met de krantenronde en je hebt de kranten ook al gelezen. Wat staat erin vandaag?
1: Duits gezin die zijn afgelopen zomer op vakantie geweest naar Kos, het Griekse eiland. Daar ging de vader elke morgen om 6 uur een plaatsje gaan zoeken voor zijn handdoeken. En hij vond dat niet. Geen een van de dagen vond hij een plaats om zijn handdoeken of de stoelen eigenlijk te reserveren. Hij was daarvoor gaan klagen bij het hotelpersoneel, bij de touroperator. Maar ja, die vonden dat ze er eigenlijk niks van konden doen. Hij heeft dat voor de rechter gebracht. En hij heeft daarbij gelijk gekregen. Hij heeft een groot deel van zijn vakantie gewoon terugbetaald gekregen.
0: Wow.
1: Omdat er geen handdoeken vrij waren.
0: Maar wat een precedent. Ja, dus omdat er geen stoelen vrij waren. Dus hij kon nergens meer gaan zitten. Zo was het, hè? Toch?
1: Ja.
0: Dus dat betekent dat als je zelf op vakantie gaat naar zo'n hotel waar iedereen al een stoel gereserveerd heeft aan het zwembad met een handdoek, dat je dan naar rechter kan stappen en dat je dan een deel van je geld terugkrijgt. Oh.
1: Maar ja, als dat iedereen dat gaat doen.
0: Ja, voilà, inderdaad. Dan moeten hotels actie ondernemen, denk ik. Want dat is toch een miserie. Ja. Je moet eigenlijk al om 5 uur 's morgens opstaan op vakantie om je handdoek op een stoel te gaan leggen, zodat je nog een plaatsje hebt aan het zwembad in de zon.
1: Ja, geen verlof dan, hè. Want wij moeten altijd al zo
0: Nee,
1: verlof.
0: Exact. Wat een stress. Wat een zenuwen die je dan krijgt op je vakantie. Wat staat er nog? Je zou het hebben over naaktfietsers.
1: Ja, dat klopt. Een goede 7 jaar geleden hadden 2 vrienden de afspraak gemaakt dat ze naakt rond de kerktoren zouden fietsen als Wout van Aert ooit Parijs-Roubaix zou winnen. Ja, natuurlijk, dit jaar was dat dan zover. En die 2 zijn direct naar huis gereden als zij over de meet is gereden. Die hebben hun kleren uitgedaan en die zijn rond de kerk beginnen fietsen, waardoor dat er nog niet zoveel volk dat natuurlijk gezien had, want iedereen zat nog voor de tv. Maar nu heeft Wout van Aert daarover verteld bij Sporza, in mijn interview. En nu natuurlijk zijn de beelden en de foto's bekend geraakt.
0: En? Is het mooi? Ja. Lang? Groot? Dik?
1: Een blote kont.
0: Een blote kont.
1: Dat zie ik. Okay. Ja.
0: Ja, ook, dus, al mooi, hè? Toch? Ook al mooi.
1: Wow, kijk, voilà. Hey. Morgen is met te beginnen. Ja.

The price tag. Morgen is het de dag van Europa. En ik heb het denk ik van mijn vader geërfd. In de eerste plaats voel ik mezelf Europeaan, zeg ik ook altijd. Pas daarna Belg, Brusselaar. Ik vind Europa top. Dat er een gebied is met allemaal verschillende landen die toch samenwerken, omdat het nu eenmaal niet anders kan. Dat je dingen op grotere schaal kan uitrollen. En dat je met dezelfde munt kan betalen in een land hier ver vandaan. Handig. Ik kan zo in pakweg Italië of Denemarken of Griekenland rondlopen en denken, ah, ook dit is mijn thuis. Ook hier is het Europa. Je moet zeker eens naar Brussel, naar het Huis van Europa. Dat is een gratis museum, heel groot, over de geschiedenis van Europa. Een geschiedenis van landen zonder gemeenschappelijke geschiedenis. En toch, we hebben meer gemeenschappelijke geschiedenis dan we denken, echt waar. Ja, de dag van Europa is morgen.

De Dag van Europa is trouwens een beetje verwarrend, want er wordt bedoeld de Dag van de Europese Unie. En Europa en de Europese Unie, twee verschillende dingen. Engeland is geen lid meer van de Unie, maar uiteraard wel nog van Europa.

1 over half 6, het weekend begint. En hoe vroeger je vrijdag start, hoe vroeger je weekend begint. En dan komt de vraag, wat ga je doen dit weekend? Ik heb 2 do-tips. Eentje voor vanavond in Antwerpen en eentje voor morgenavond in Brussel. Ik ga het je vertellen na Offenbach en Miles Away. En dit is Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love.

0: succes.
1: Pompie.
0: Ik voel me de max.
1: Wij ook.
2: Altijd als we in de gamma zijn.
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
2: Oh my god.
0: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
2: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
3: Geven ze korting?
0: 30% op alle verf.
2: Dan pak ik 10 potten mee.
0: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
2: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
8: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
8: Ja, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.

0: Goedemorgen, het is vrijdag 8 mei 2026. Wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? De Vlaamse feestdag is op 11 juli, de Waalse feestdag op de derde zondag van september en de Brusselse feestdag, die is vandaag. Ook bekend als het Irisfeest en dat wordt gevierd. Als je niet weet wat doen dit weekend, er is morgenavond een gratis festival op het Paleizenplein met onder andere Henri PFR en Medusa. Vandaag is een belangrijke dag voor Average Rob, want vanmiddag om 12 uur gaat zijn frituur officieel open. Dus vanaf vandaag kan iedereen naar de Keizerlei in Antwerpen voor fritten van Average Rob. En wordt het mooi en zonnig weer vandaag en in het weekend? Dit is wat Emiel daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag start met zonnige perioden, daarna wel wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden.
2: Welkom, lieve vrienden.

Beste vrienden, het is vrijdag en vrijdag is de mooiste dag van de week. Want op vrijdag heb je nog 2 dagen weekend in het vooruitzicht. En het wordt een fantastisch weekend met vanavond de eerste liveshow van The Voice. En Olivia Dean in Vos Nationaal, ga je zo meteen nog horen. Morgenavond bazaar in de Lotto Arena. En zondag moederdag.

0: Christophe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ben je nu op dit moment, Christophe?
1: Goh, nu aan het terugkeren van Gent, van de Overpoort.
0: Gent, Overpoort, daar ben je gaan feesten.
1: Ja, daar gaan feesten.
0: Was er een reden?
1: Ja, voor mijn 30ste ging ik te gaan vieren.
0: Hé, hey, proficiat met je 30ste verjaardag.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, heel goed. Was leuk?
1: Ja, ja, zekerlijk. Het was de moeite waard.
0: Ja, meisjes of jongens binnengedaan?
1: Goh, niet binnengedaan, maar toch geamuseerd met een paar meisjes.
0: Ah, of met een paar meisjes? Allee, man. Hè? En het telefoonnummer is uitgewisseld of Instagram handles?
1: Nee, juist maar met één.
0: Ah, met eentje? En ga je haar nog eens opnieuw een bericht sturen of niet?
1: Maar ik heb al gestuurd, dat ook al teruggeantwoord.
0: Oei, ja, maar ja, je mag ook niet te wanhopig overkomen, hè, Christophe?
1: Ja, nee, maar ja.
0: En met hoeveel zitten jullie in de auto op dit moment?
1: Met drie.
0: Met drie, met de twee vrienden?
1: Één broer en dan mijn neef.
0: Ah, oké. Okay. Broer en neef, waar moeten jullie nog naartoe?
1: Terug naar Poperingen.
0: Hey, oké. Okay. Nog een eindje rijden, maar doe het veilig, hè, Christophe. Allee, ik bedoel, met de auto rijden, hè. Niet met dat ene meisje. Ah, ook met dat ene meisje natuurlijk. Hè.
1: Ja, nee, mijn broer is Bob. Dus dat
0: je broer is Bob. Oké, okay, heel goed. Hey, Christophe, slaap wel, hè.
1: Ja, gelukkig, hè.
0: Yo. Hey.

Head, Michael Jackson, de favoriete artiest van Linda van Milk Inc., heeft ze gisteren gezegd bij Maarten en Dorothee. Zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Dus stuur je goedemorgen en alles wat je wil zeggen nu door in de Q-app. Alles kan en alles mag. Olivia Dean treedt vanavond op in Force Nationaal in Brussel. Dus ik draai haar met heel veel plezier nu bij Q-Music.

0: Het weekend van de vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Steven zegt, hey Vinnie, langs deze weg veel succes aan alle bloemisten met het drukke moederdagweekend. Ook een berichtje van Luc.
2: Goedemorgen Vincent. Zo net mijn twee kameraden Tony en Monique afgezet aan de luxhaven in Eindhoven. En nu alweer terug op weg naar het zellige, gezellige Dilse Stockholm. Oh. Terug naar huis, misschien nog eventjes in bedje kruipen een uurtje.
1: En ook nog een berichtje van Kurt.
3: Good morning vrienden van de vroege ochtend. Het is weekend.
1: Een berichtje van Jochen.
4: Het is weekend.
1: En een berichtje van Sascha.
5: Bye.

0: weer. Fijne vrijdag iedereen. Groeten, Sascha uit Hamburg.
1: En een berichtje van Deborah.
2: Ik ben al wakker en fris en fruitig. En ik ben nu onderweg naar het rusthuis om de bewoners te gaan soigneren. Ik wens aan iedereen een fijne dag. Dag!
1: Kijk jongens, het weekend kan beginnen. Ik heb het gevoel dat je er klaar voor bent. Nu, Max en

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Goedemorgen, 6 uur nieuws krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. Het aantal langdurig zieken stijgt minder snel dan gedacht. In totaal waren er vorig jaar zo'n 576.000 mensen langer dan een jaar afwezig. Dat is minder dan de regering geschat had, zegt het RISIF. Het gaat wel om een stijging tegenover het jaar ervoor, maar die stijging is voor het eerst in jaren minder sterk. Bij werknemers onder de 65 jaar was ze zelfs al jaren niet meer zo klein. Doordat de regering begin dit jaar maatregelen liet ingaan om langdurig zieken sneller aan het werk te krijgen. Ons land heeft nog niet beslist wat er moet gebeuren met die twee Belgen op het cruiseschip waar het hantavirus circuleert. De risk management groep van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar heeft geen beslissing genomen, zegt collega Demi van den Eeden.
4: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De risk management groep gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
3: Die twee landgenoten hebben voorlopig geen symptomen en de risk management groep die zit vandaag opnieuw samen. En in het voetbal speelt het Engelse Aston Villa de finale van de Europa League tegen het Duitse Freiburg. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Zonnige periode vandaag, maar ook een lokale bui. Het wordt tot 20 graden. Morgen veel zon en tot 23 graden. En zondag weer buien en een paar graden frisser.
2: En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
5: Music. Joren Linssen.
2: Ciao, vrijdag is zoals een confettikanon met openingsuren. Nog even wachten en het weekend kan ontploffen. Goedemorgen.

0: Tussen Jackstyle en Johan. Turn the lights off. Berichtje van Eva uit Brecht. Yes! Vrijdag en voor mij begint het weekend al. Zojuist de laatste nachtshift gehad. Tjaukes, bikes, Eva. Ja, tjaukes, bikes, dat zeiden we gisteren hier al tegen Maarten en Dorothee, want die zijn er vanochtend niet. Zij stomen hun drie kandidaten en zichzelf klaar voor de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen vanavond op VTM te zien. Daar zitten ze in de stoel naast de one and only Koen Wouters. Dus vandaar groet ik de dingen samen met jou. Later vanochtend horen we Maarten en Do sowieso nog. En je kan ook nog tickets scoren voor de eerste liveshow van The Voice vanavond. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Maar eerst, die vrijdag 8 mei. Wat staat er allemaal te gebeuren in de wereld?
1: Het is vrijdag 8 mei.
0: Nou, wel, ik kan u vertellen, ons land is populair. Wat zeg je nu toch, Joren? Ja, ons land is populair voor criminelen. Ik ga je uitleggen hoe het komt. Uit een nieuw Brits rapport blijkt dat we in België er amper in slagen om winsten van criminelen af te nemen. Dus 10 miljard euro aan criminele opbrengsten per jaar, daar wordt er maar 2% van in beslag genomen. En zeker als de criminelen de bank kunnen vermijden, lopen ze weinig risico. Dat is toch ongelooflijk, wat een soort van piramidesystemen en zo dat er worden opgezet. Ja, een nieuw veiligheidsplan, nationaal veiligheidsplan, moet ervoor zorgen dat de misdaad niet meer zo hard loont. En voetbalgod Jan Vertonghen confisceren, dat lukt blijkbaar ook niet zomaar, want nu is het ook effectief officieel. Vertonghen gaat deze zomer niet mee naar het WK voetbal. Zijn agenda laat het niet toe. Hij loopt al enkele maanden stage bij de Belgische Voetbalbond. En de bond had hem graag nog meegenomen naar dat WK als een soort van tussenpersoon, vertrouwenspersoon eigenlijk, tussen de spelers en de staf. Maar van de 5 à 6 weken dat het WK duurt, zou Vertonghen door andere verplichtingen maar 10 dagen beschikbaar zijn. Ja goed, wie weet wat de toekomst nog brengt natuurlijk, maar ja, het gaat niet meteen gebeuren, Vertonghen op het WK. Allee, het is al een keer gebeurd in het verleden, maar nu langs een andere kant zou leuk zijn. En de koers trekt dan weer naar Italië. Vandaag start de 109e editie van de Giro d'Italia in Bulgarije. In Bulgarije. Ja, ja, kijk, het start daar en het eindigt in Italië natuurlijk. In Spanje wordt ondertussen ook nog in Spanje wordt ondertussen ook nog La Vuelta Femina gereden. Lotte Kopecky die heeft gisteren geen tweede ritzege gepakt, maar dat was volledig volgens plan, want in de sprint van de vijfde rit had ze duidelijk nog een beetje overschot. Maar ze liet bewust haar ploeggenote Misha Bredewold als eerste finishen. Dat hadden ze 's ochtends zo afgesproken. En Lotte, die houdt woord en ook wel de rode leiderstrui voor rit 6 vandaag. Ik vind ook wel, zo ploegmaten onder elkaar, dat verdient ook wel eens een dikke smakkert van Misha aan Lotte. Zo van, bedankt. Fijn, fijn dat we ons aan de afspraak hebben kunnen houden. Of dat vinden ik en Katy Perry allebei. Dit is

0: Endrecht. Katy Perry, goedemorgen.
1: Wat zit er in de show vandaag? Dat is de vraag.
0: Berichtje van Zanna uit Berlaar, die zegt: ik heb speciaal mijn wekker gezet op mijn vrije dag om de Q-liftoff te kunnen winnen. Nice, Zanna. Dat vind ik nu nog eens dedication. Dat vind ik goed gedaan van jou. Ja, Berre staat klaar in de playlist. Die geeft volgende week donderdag een hoogstaand concert, hoogstaand niveau, want hij doet het live vanuit onze Q-luchtballon. En jij kan erbij zijn bij die Q-liftoff. Later vanochtend spelen we opnieuw voor een plekje in een van de verschillende luchtballonnen die meevaren. Nog in de show, Aaron Blommaert heeft een nieuw nummer uit, Tranen van Goud, een duet met de Nederlandse zangeres Zoe Levi. En hij stelt het voor na 8 uur hier in de show. En gisteren was het prijs bij 4 op een rij, dat is Going Out with a Bang, dat heeft Dorothee wel begrepen, want over een uurtje kan je opnieuw 1000 euro shoppingbudget scoren, niet met Dorothee, want die zit bij The Voice. Wel met Delphine van het nieuws, die neemt het over van haar, met jouw 4 associaties met die van haar. Dan win je. Zo simpel is het. Stuur 4 op een rij in de Q-app als je wil meedoen. En ik sla zo meteen ook even het dagboek van Maarten en Dorothee bij The Voice van Vlaanderen open. Want vanavond is het dus showtime met de eerste liveshow. En de vraag is, hoe lopen die eerste voorbereidingen eigenlijk?
2: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Auto 5. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
5: Auto 5.
6: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
9: Ixina.
8: Ixina, ja aan je dromen.
10: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
11: Laat ze see you shine.
12: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profel.be.
15: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Joren Linssen.
18: I don't know.

0: Enrique Iglesias. Hij nodigt je uit om een dansje te placeren. Met een goede reden. Want hij is jarig vandaag. De koning van de Spaanse hits wordt 51, dames en heren. Enrique, feliz cumpleaños.
1: Het dagboek van Maarten en Dorothee.
0: Vanavond de eerste grote liveshow van The Voice van Vlaanderen met Maarten en Dorothee. Ze hebben de voorbije weken talent opgepikt dat afgeschreven werd door andere teams, maar onterecht, want in de comeback stage kregen ze een tweede kans. Ze staan met drie talenten in de liveshow, waaronder Timon.

0: En Finn, die heeft maandag zijn plek veroverd. Met een geweldige versie van Nothing But Thieves. Ja, en zij nemen het vandaag op, met Maarten en Dorothee natuurlijk, tegen de kandidaten van de andere coaches. Mathieu Terijn, Joost Klein, Laura Tesoro en Koen Wouters. En er wordt vandaag nog volop gerepeteerd, heb ik uit goede bron.
1: Hallo!
2: We staan op de plek waar iedereen net voor de liveshow nog eens goed zijn stem kan.

0: We brengen straks Finn, Simon en
1: Amelie.
0: Zeker nog even naar hier, nog eens opwarmen. Maar hoe zot is het dat twee van de drie mensen, dat daar zelfs geen enkele coach voor heeft gedraaid bij de Blind Auditions.
2: Ja, zot. We zijn echt heel trots. Echt heel trots.
0: En oh, ik vind het zo spannend, de live shows.
2: Ja.
0: Ik ga mij moeten focussen op naar het podium kijken en niet zo naar de andere coaches. Zo van, zien jullie wel? Zo komt helemaal
3: goed.
0: Dat was echt zo.
3: Dat is mooi.
0: Harmonized.
4: Ook zo'n beetje het gevoel van in... Dan in een klooster te zitten of zo. Enfin, wat geeft dat vanavond? Zie je wel bij VTM. Gisteren hadden Maarten en Dorothee nog een voormalige coach van The Voice te gast. Dat was Reggie, samen met Linda, om het nieuwe nummer van Milk Inc. aan je voor te stellen. En Reggie krijgt het precies nog steeds warm en koud tegelijk als hij aan The Voice terugdenkt.
0: Heb je nog tips voor ons voor, ja, of voor onze talenten voor die eerste liveshow?
5: Nee, voor jullie wel. Het kruipt echt onder uw vel. Ik weet dat, toen ik daar zelf coach was, ik kreeg die Voice niet uit mijn systeem. Ik leefde zo mee met die kandidaten. Nou, dus probeer het te bikken.

0: los te laten, want ik pakte dat echt mee naar huis. Ik heb ook dat jaar, denk ik, bijna niks voor mijn eigen singles uitgebracht of zo. Dus dat was echt... Ik leefde een beetje te fel mee met die
1: maar
0: mensen.
1: Ik heb dat
0: dus
1: nu al. Dat ik, normaal ga ik slapen en dan doe ik mijn ogen dicht en ik ben vertrokken. En nu ben ik echt nog vaak aan het denken aan... Ah ja, het is waar, we gaan morgen dat nog repeteren. En dan en is iedereen oké en lukt het allemaal. En dat, ik denk dat het al te laat is. Het zit al.
2: Heeft het gezondheid wel overleefd, hè, denk ik, de Reggie. Ja, ja. Want anders had hij een beetje van zijn eigen medicijn nodig. Muziek. En daarover gaat het in het nieuwe nummer.
0: Vooral ook muziek voor onszelf. Het medicijn, als we op het podium staan, dat is echt wel, dat helpt wel. Wij doen de mensen hun zorgen vergeten. En wij zijn zelf dan ook even, onze, als we shit hebben, zijn we ze even kwijt.
3: Ja, wij hebben de dankbaarste job, hè. Wij maken mensen gelukkig.
1: Maar heeft dan ook de titel, ja, Medicine en de hit, ook daar iets mee te maken?
0: 100%.
1: Oké.
3: Ik vond dat wel een goede opvolger voor Na Unstoppable. Omdat, ja, dat was zo over het heden, over het verleden, over het heden, over de toekomst, over dat wij blijven doorgaan, over dat wij muziek blijven maken. En muziek is voor ons, dat is even belangrijk. Dat is wie wij zijn. Dat is de voeding voor onze ziel. En wij willen dat ook geven aan de mensen als die naar onze shows komen. En ja, voilà.
2: Je kan nog zoveel over muziek praten. Je moet dat vooral ook laten horen. Gaan we nu doen. Dit is Milking.

0: Luisteraar Jelle zegt, wat een 90s vibes. Het is de nieuwe van Milkink, Madison. Als dat geen goed nieuws is, groet je nieuwe muziek van Milkink en het zal niet hun laatste zijn. En nu het toch over medicijnen gaat. Delphine, goed nieuws over het aantal langdurig zieken.
1: Ja, dat aantal stijgt wel nog altijd, dat is al jaren zo. Maar voor het eerst in jaren vertraagt die stijging. Dus we lijken richting een piek te gaan. Dat komt wellicht doordat de regering sinds dit jaar de werkloosheidsuitkering beperkt. In de tijd zat dat ook al aangekondigd. Maar ook doordat langdurig zieken al een paar jaar systematisch bij een controlearts moeten. En dokters zoeken ook vaker dan vroeger naar alternatieven zoals deeltijdswerken in plaats van je volledig thuis te zetten. En sport, de finales van de Europa League en de Conference League voetbal zijn bekend. Het Engelse Aston Villa speelt in de Europa League tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Dat de heenmatch verloren, maar minder fors. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 na gelijkspel in de heenmatch. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte het Franse Strasbourg met 0-1 en Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. En we krijgen zonnige periode vandaag, maar ook een lokale bui. En het wordt 20 graden.
0: Twee files van 5 minuten of langer. We gaan op de Antwerpse ring beginnen richting Nederland. Daar staat de langste file tussen Ligrellelaan en Antwerpen-Oost. Daar is een ongeval gebeurd. Je verliest een kwartier. En 5 minuten op de binnenring van Brussel tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningsloo. Ze is er vanochtend dan wel niet bij, Dorothee, in levende lijven. Ze heeft wel, zoals elke ochtend, een doordenker.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Dorothee's doordenker.
5: Wees jezelf, tenzij je een ochtendhumeur hebt.

0: Alex Warren, Fever Dream, de herige nummer 1 van de Q-top 40. Of hij dat plekje kan vasthouden, dat hoor je in een nieuwe editie van de top 40 vanaf 1 uur deze middag met Q-DJ Timo Pirella. En waar komt de Q-topschijf van deze week binnen? Dat is Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Ze komt binnen, maar waar? Ja, kan ik nog niet verklappen, daarvoor ga je moeten luisteren. Je hoort ze sowieso nog voor het nieuws van 7 uur. Allemaal nog muziekinfo die de komende 24 uur volgt. Maar wat wist jij 24 uur geleden nog niet en nu wel? Belangrijke vraag waar ik een antwoord op zoek. Je mag dat even laten weten in de Q-app. En als jij nog niet wist dat Maarten en Dorothee vanochtend niet waren? Ja. Hoe komt dat? Ja, gastjes, kom maar eens uitleggen, hè. Hoe komt het dat ze er niet zijn?
1: Hè? Yo, Q-Music.
2: Wij zijn Timon,
3: Amélie
1: en Finn.
3: En wij zijn de reden waarom Maarten en Dorothee er niet zijn vanmorgen op de radio.
1: Ja, want wij hebben ze natuurlijk nodig om ons te coachen voor The Voice van Vlaanderen vanavond.
2: Echt keiveel goesting in.
4: Q-Music. Maarten en Dorothee in The Voice van Vlaanderen. Vanavond 8:55 op VTM.
5: Q sounds better with you.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
8: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
9: Wienerberger. Goh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
10: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
13: Van Haren, Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.

0: laatste 5 uur als Q-topschijf gaan nu in. Want vanaf 1 uur is er een nieuwe Q-top 40 en wordt er ook een nieuwe gekozen. Taylor Swift, Elizabeth Taylor en Reggie had gisteren bij Maarten en Dorothee alleen maar lovende woorden voor TT.
1: Als ik ooit zou dromen van wie dat ik ooit als collaboration in de studio wil hebben, ja, Taylor is de beste, in mijn genre denk ik, songwriter dat er is. Hè. En ja, op dat gebied ben ik echt fan van haar métier.
2: Maar hoe bereik je Taylor Swift?
1: Ja, niet.
3: De laatste Vlaming die erin geslaagd is, was Tom Dice.
4: Ah, echt?
2: Ah, serieus? Die heeft ooit haar voorprogramma gedaan.
4: Ah, ja.
2: Toen ze nog echt niks voorstelde.
4: Ah, wel, ja, maar dus via Tom Dice dan, hè?
2: Ja.
4: Wel, ja.
1: Ik denk het makkelijkste is om een remix maken en zo opgemerkt worden.
4: Ja,
1: dat is wel een paar keer. Luxury heeft dat onlangs gedaan.
2: Ah, ja.
1: Dus het kan wel. Dus
4: ja.
1: Misschien moet ik TTS remixen.
2: Ah, ja.
0: You heard it here first. Dus er komt, lieve vrienden, een remix van Reggie van Taylor Swift.
5: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Astrid uit Machelen, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Joren.
0: Wat hadden de afgelopen 24 uur voor jou in petto?
6: Dat ik mijn vast contract mogen tekenen heb.
0: Maar proficiat, wat doe je van job?
6: Dank u wel. Ik werk voor een bedrijf, Landry Solution, die verhuur doet van hotellinnen en het verwisselen van matten in bedrijven. En het verwisselen van matten in bedrijven, dat is mijn job.
0: Oké, goed. En hoe voelt het om plots van de ene op de andere dag als vaste medewerker uit je bed te rollen?
6: Heel super. Heel content. Happy.
0: Ja, dat kan ik geloven. Dat is ook... Weet je, een vast contract, dat is toch altijd... Ah, zekerheid. Hè?
6: Ja, zeker als alleenstaande mama is dat toch wel een zekere zekerheid.
0: Ja, absoluut. Heb je het al gevierd?
6: Nog niet. Het is van het weekend moederkesdag, dus we gaan dat dubbel vieren.
0: Ah, wel, het zal wel. Heb je zo al een idee? Heb je zo enig idee wat er voor jou gearrangeerd is van de kinderen?
6: Ze zullen waarschijnlijk wel een verrassing hebben, maar we gaan iets klein gaan eten dat ik heb georganiseerd.
0: Ja, moeders doen dat vaak zelf, hè. Die van ons ook.
6: Ja, echt waar.
0: Ja, nee, het is moederdag, kom maar allemaal ontbijt. Oké, ja, leuk. Fijn. Ja, wel, kijk, een mooie vooruitzichten en zolang het samen is, dat is het allerbelangrijkste, toch?
6: Ja, dat is waar.
0: Ja, wel, kijk, Astrid, geniet ervan van je weekend en vooral van dat vast contract, want je hebt het verdiend. Fijne ochtend nog, hè.
6: Dank u wel, salutjes.
0: Wakker worden met Daft Punk. Dit is One More Time in de ochtend.

0: blijft toch een ongelooflijk, magnifiek kunstwerk. One More Time, Daft Punk. Ja,
1: vier op een rij.
0: Lukt het One More Time bij vier op een rij? Gisteren hadden Seppe, Dendermonde en Dorothee in elk geval de perfecte match bij vier op een rij. Zo klonk het toen.
2: We zijn onder ons, ik geef je vier woorden en ik hoop dat je vier dezelfde associaties als Dorothee hebt zometeen. We beginnen met droom.
3: Slapen.
2: Pen.
3: Schrijven.
2: Buurman.
3: Huis.
2: Menu.
3: Eten.
0: Oké.
2: Alright. Droom.
4: Slapen.
2: Pen.
3: Oké.
4: Schrijven.
2: Buurman.
4: Huis.
2: Ligt uw haar goed voor het Instagram-filmpje?
4: Maar Maarten.
5: Nee, maar zeg het maar. Allee, gewoon.
2: Menu.
4: Ja, ik hoop eten.
2: Ja! Ja, ja, ja.
0: Seppe is 1000 euro shoppingbudget rijker, vrienden. Om 20 over 7 spelen we opnieuw, maar dan met Delphine van het nieuws. Kijk al even richting haar. Ja, komt het goed? Ja, piece of cake, echt waar. Zij neemt het vandaag dus een dagje over van Dorothee, dus je moet met haar associëren. En misschien moet ik, moet ik iedereen even op de hoogte stellen. Gisteravond in mijn programma tussen 7 en 10 heb ik... ik ga zeggen hoe het is. Iedereen die stuurt bij vier op een rij, Joren is de beste. Ik heb gezegd, dat maakt een meer kans. Just so you know. Niemand was hiervan op de hoogte, maar dus... Doe er mee. Doe er je ding mee. Wie weet helpt het wel. Zo meteen na 7 uur spelen we.

0: Je hoort de Lost Frequencies bij Q-Music. Ja. Ik moet even naar Christophe uit Leuven, want ja, ik moet eerst iets weten voor ik verder kan met de show. Christophe, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Christophe, ik wou even, gewoon voor de zekerheid, hè, ben ik niet te veel op de radio op dit moment?
1: Nee, totaal niet eigenlijk. Hoe meer jullie horen, hoe beter.
0: Oh, dat is keilief. Superlief. Ja, alleen maar ik dacht, ik was hier gisteravond al en dan vanochtend weer, dus ik wil niet dat zo'n overkill wordt of zo, maar dat is voor alle duidelijkheid niet.
1: Nee, dat is heel fijn eigenlijk.
0: Okay,
1: dus
0: dat
1: is niet
0: om
1: te werken.
0: Amai, fijn. Fijn dat jij luistert ook, Christophe.
1: Voilà, kijk, met alle plezier.
0: Kijk, het had niet hetzelfde geweest als jij nu niet aan het luisteren was. Dat is gewoon zo.
1: Ah, dat is ook heel fijn om te horen.
0: Kijk, hoe ziet je dag eruit, man?
1: We hebben de hele dag vergaderen, jammer genoeg.
0: Oh, vreselijk. Mijn hoofdpijn naar huis straks.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar tussendoor wat verplaatsen en tussendoor dat Q-Music luisteren, dus dat gaat wel beter worden.
0: En genoeg luchthappen, hè, en af en toe iets drinken en zo, komt helemaal in orde. Hey, fijne vrijdag, man. Geniet van je weekend straks.
1: Dankjewel, Joren. Bye-bye.
2: Straks bij Joren Linssen.
0: Ja, ik doe het natuurlijk ook voor Maarten en Dorothee, mijn twee dikke vrienden van Q. Zij stomen op dit moment hun kandidaten klaar voor de eerste liveshow van The Voice. En... ik moet nog iets vertellen. Ik heb nog een duo-ticket voor die liveshow in de aanbieding. Hoe tof is dat? Dus dan kan jij het team van Maarten en Dorothee van op de eerste rij bezig zien. Vanavond. We regelen dat misschien zo meteen wel met elkaar. Na 7 uur.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
0: 7 uur, goedemorgen. Hier is Delphine.
6: Goedemorgen. Ons land is een hotspot voor georganiseerde misdaad. Een nieuw Brits rapport toont dat ons land er amper in slaagt om misdaadgeld in beslag te nemen. En dat dat geld hier makkelijk kan witgewassen worden. Ons land focust op drugs en criminelen, maar een crimineel geld blijft in omloop, zegt collega Jeffrey Dujardin.
7: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen, maar tegelijkertijd hebben we ook gewoon een doorgeefluik om het geld dat verdiend wordt met criminele activiteiten door te sluizen naar andere plekken. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken, om zo eigenlijk ja, hun geld wit te wassen.
6: We zouden bijvoorbeeld meer moeten controleren op cashgeld in de havens en de luchthavens. In totaal waren vorig jaar zo'n 576.000 mensen langer dan een jaar afwezig op het werk in ons land. Dat is een stijging van zo'n 26.000 tegenover het jaar ervoor. Maar als je geen rekening houdt met de toestroom door de hogere pensioenleeftijd, dan was die stijging voor het eerst in jaren minder sterk. En dat komt wellicht onder meer doordat de regering begin dit jaar de werkloosheidsuitkering beperkte in de tijd. Ons land heeft nog niet beslist wat er moet gebeuren met die twee Belgen op de cruise waar het hantavirus circuleert. De Risk Management Groep van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar heeft geen beslissing genomen, zegt collega Demi van den Eten.
8: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
6: Die Risk Management Group zit trouwens vandaag opnieuw samen. De importtaxen van 10% die de VS heft op bijna al haar invoer zijn onwettig. Dat oordeelt een rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. President Trump voerde die taxen in nadat zijn eerdere taxen door het Hoge Rechtshof werden afgevoerd. De VS moet die 3 bedrijven nu het gemiste geld terugbetalen en daardoor zullen er wellicht nog meer bedrijven naar de rechtbank stappen. De VS en Iran hebben elkaar dan weer beschoten vannacht in de zeestraat van Hormuz in de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de VS nadat Iran schepen van hen beschoot. Iran zegt dan weer dat de VS het staakt het vuren had geschonden door Iraanse schepen aan te vallen. Amerikaans president Trump heeft Iran een vredesvoorstel gedaan, maar Iran heeft nog niet gereageerd. En sport, het Engelse Aston Villa speelt de finale van de Europa League tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0 na een lichter verlies in de heenmatch. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 na gelijkspel vorige week. En in de finale van de Conference League gaat het tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Rayo klopte het Franse Strasbourg en Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk. Zonnige periode vandaag, maar ook kans op een lokale bui. Het wordt 20 graden. Morgen veel zon, dan tot 23 graden. En zondag weer buien en een paar graden frisser.
0: En zo is het 3 over 7. Vier files op onze snelwegen waar je 5 minuten en meer verliest. We beginnen op de Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 41 minuten. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 12 voorbij. En richting Antwerpen op de A12 tussen Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid, 6 minuten. Ook nog bumperen op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. 5 minuten aanschuiven daar.
2: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, goedemorgen. Misschien ben jij al wakker, maar komt je body nog wat achter? Laat die dan ook maar wakker schudden met Topic en Nico Santos.

0: berichtje van Yati uit Geel. Zeg, hoe laat is het vandaag voor de luchtballon? Hè, Joren? Kalm, Yati, kalm. Het komt eraan. Het is alleen nu nog niet.
1: Ja, alleen nu nog niet. Meer kan ik niet zeggen, maar goed.
2: Het is vrijdag 8 mei.
0: We moeten het eens hebben over de Lotto, dames en heren. Want leren schakelen met de hand, 1 op 5 begint er niet meer aan. Steeds meer nieuwe chauffeurs die kiezen voor een rijexamen met een automatische versnellingsbak. Op 10 jaar tijd ging het van 3% naar 20%. Die dus slaagt met een automaat. En die mag dan ook alleen maar automatisch rijden. Maar dat vinden dus steeds minder mensen een probleem. Ik vind dat wel nog altijd de charme van zo een rijbewijs halen. Een praktisch, dat je ook nog leert schakelen. Dat zet ook de deur open naar af en toe eens op beperkte plekken weliswaar. Niet op de autostraden of de openbare weg, maar bijvoorbeeld eens te patineren. Ik zeg zomaar iets. Het kan allemaal als je schakelt. Het kan niet met een automaat. Zo jammer. Bon, even iets anders. De affiche van de finale van de Champions League, die kenden we eerder deze week al. Arsenal speelt die tegen de PSG, de finale. En nu kennen we ook de affiches voor de finales van de Europa League en de Conference League. In de Europa League mag onder andere Rode Duivel Yuri Tielemans zich met zijn ploeg Aston Villa opmaken voor de finale tegen Freiburg. Dat hoorde je zojuist al bij Delphine in het nieuws. Op 20 mei gaat hij door en één week later, 27 mei, eind deze maand, dan speelt Leipzig tegen Crystal Palace. En dat is dan de finale van de Conference League. En vandaag wordt in Bulgarije het startschot gegeven voor de Giro d'Italia. En ook de Bulgaarse wegen leiden naar Rome, vrienden, want daar is de finish op 31 mei. Wat mogen we verwachten van die Giro dit jaar? Daarvoor hebben we sportjournalist Stijn Vlaming. Die heeft het even samengevat voor ons.
3: Hey, dag Joren. Wel, geen Wout van Aert en geen Remco Evenepoel, maar wel in totaal 16 Belgen, veel helpers. En ook één kopman, Arno Deli. Hopelijk is hij wel helemaal genezen, Deli, want die was ziek door koeienstront, echt waar. Door het slechte weer tijdens een koers in de Ardennen hebben de Lee en toch ook nog wel wat andere renners opspattende koeienvlaai ingeslikt. En daardoor zijn ze wat ziek geworden. Dus hopelijk is de Belg van Lotto helemaal hersteld en start hij met veel ambitie in de Giro. En de topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken.
0: Dat is toch ongelooflijk. Dus bij elke job heb je toch zoiets van, daar denk je niet aan. Want ja, wielrennen is natuurlijk ook een job. Koeienstront in de mond. Heerlijk. Zanna vraagt, mag je met een schakelrijbewijs ook een luchtballon besturen? Ja, Zanna, ik weet het. Het komt eraan. Straks in de show. What do you want for me? Een luchtballon dus. Hey.

0: Adam Lambert in de ochtend van Q Music. Ja, nog even een rechtzetting, een paar mensen sturen. Het is Rayo Vallecano. Die speelt tegen Crystal Palace in de finale van de Conference League en niet Leipzig. Ja, dat zei ik toch? Heb ik Leipzig gezegd? Ja, jongens. Hallo, ik heb 2 uur geslapen vannacht. Give me a break. Zeg, en het schakelen maakt ook wat los. Céline uit Houthalen-Helchteren die zegt... Wij hadden gisteren schoolreis en ik moest een aantal kinderen van mijn klas meenemen naar daar. Een van de kinderen vroeg... Wat is die staaf daar in jouw handen? Oké. Kinderen kennen schakelen ook niet meer. Ja, dat is duidelijk. En Kevin uit Vilvoorde zegt... Manueel kunnen schakelen is handig voor op vakantie. Veel huurauto's zijn manueel. Ja, dan kan je dat ook aanduiden. Hè. Kan je zeggen van automaat, maar dan kost dat alweer meteen een pak meer. Kim uit Galmaarden die zegt... Mijn zoon is manueel aan het leren rijden. Hij heeft het niet zo voor automatisch. Ah, lekker oldschool. I love it. Zeg, niet oldschool, maar last minute. Dat is misschien wel het woord van het weekend. Want misschien moet jij nog heel last minute een cadeau regelen voor Moederdag, nu zondag. Ik kijk even naar heel het team van de ochtendshow. Jij niet, hè? Ja, jij niet, ja, inderdaad. En ik denk dat er nog veel mensen zijn, nog heel veel mensen, die nu zoiets hebben van, ah ja, juist, dat is ook nog zo'n feestdag dat we moeten vieren. Geen enkel probleem, er is Vincent Live. En bij Vincent Live is het altijd fun. Of fun.
1: Fijn. We gaan focussen op Moederdag, nu zondag. En heel wat mensen zijn op zoek naar een leuk Moederdag cadeau. En ja, we dachten onze slogan, let's have some fun. Met een kleine aanpassing is dat, let's have some fun. We gaan haardrogers weggeven bij Vincent Live. Er was even verwarring in de app van Q-Music. Toen ik zei, je moet gewoon onze slogan nemen en het laatste woord verzweetsen, dachten heel wat mensen dat we een phone gingen weggeven, een smartphone. Maar dat is wishful thinking, het is een fun, een zweuts. Dus een deuklunk. Ja. Neut een underklunk.
2: Nee.
1: Neut de oven smeurt fun, maar de oven fun. Let's have some fun.
0: De virus is toch dat polyglot, is ongelooflijk. Delphine van het nieuws, kijk even naar... Heb jij een cadeau voor... ja, ook al helemaal in orde, prachtig.
3: 4 op een rij.
0: Ja, zo meteen hoor je haar ook. Dan doet zij de 4 woordassociaties. Dus een moederdagcadeau heeft zij al. Die 1000 euro zou ook moeten lukken. 1000 euro shoppingbudget in de aanbieding bij 4 op een rij. We spelen zo meteen na Shakira en Zoo.
4: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
5: Met echte astronauten en shows van onder andere...
6: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remu, Martijn Peters...
4: En ook met Lieve Schij...
5: En Hetty Helsmortel.
4: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
5: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
7: Strap in.
8: Star Wars keert terug naar het grote scherm.
7: This is the way.
8: Beleef The Mandalorian en Grogu bij Kinepolis.
7: It's time.
8: Ga mee op avontuur met de legendarische premiejager en Grogu. Kom op 20 mei naar Kinepolis. En ontvang een unieke Mandalorian poster. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
9: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
10: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo site voor slimmerikken.
9: En rapperikken.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
12: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
11: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
13: Kom deze zomer naar Circus Camille. Het wordt fantastisch met nieuwe songs en attracties, maar ook met...
14: Manu van Akker.
15: Ruud Beekmans.
16: En Maxime.
13: Oh my god, ik heb er zoveel zin in.
17: Circus Camille, vanaf 29 juli in Oostende. Tickets en info clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
18: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
19: Mijn haren omhoog?
18: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
19: Ah ja, dus mijn factuur?
18: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
20: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
21: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
2: Stemmen vanavond bij VTM, want het is de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. En VTM 2 zit met een getrainde huurmoordenaar in de Transporter Refueled. Vanavond bij VTM en VTM 2.
14: Shakira. Hey, I'm Shakira.
15: Joren Linssen.
16: Goeiemorgen.

0: Voice van Vlaanderen. En ik heb ook gerepeteerd maanden aan een stuk voor...
1: Vier op een rij.
0: Ik moet gewoon vier woorden zeggen. En de rest is aan Delphine van het Nieuws. En aan Gadia uit Heisselbergen. Gadia, goedemorgen. Gadia, goedemorgen. Dat is uw ambetant, zeg. Hallo. Gadia. Ah, daar ben je. Oh, chanske, chanske. We hebben hier zo hard op geoefend, Delphine en ik, de voorbije weken. Dus ik dacht, als het nu niet lukt, dan is het spijtig. Want dan hebben we moeite gedaan voor niks. Zeg, Gadia, jij speelt zo meteen mee met vier op een rij. Hoe klaar ben je daarvoor?
2: Zo klaar als maar kan zijn, okay. Ja.
0: Prachtig, prachtig. Jij gaat zondag ook langs bij je mama. Heb je al een cadeautje voor moederdag?
2: Wij gaan gewoon gezellig samen zijn met de kindjes, met mijn mama. Gewoon het gezellig samen maken.
0: Ja, je zegt zelf met de kindjes, dus je hebt zelf ook kinderen. Verwacht je iets van hen?
2: Ja, mijn zoontje zit in het eerste kleuterklasje en hij is heel geheimzinnig aan het doen erover.
0: Oh, heerlijk. Zo schattig. Zo ontwapenend. Delphine, je hebt er ook twee, hè?
3: Ja.
0: Wat verwacht jij?
3: Ik verwacht ook iets, want ik heb aan hun handjes zowel verfrestjes gespot. Dus ik denk dat er ergens een knutselwerkje met geverfde handen aankomt.
0: Maar verwacht ook niets van uw partners, dat die dat dan regelt. Is dat dan ook niet zoiets dat je verwacht?
3: Ja, maar het hoeft niet met geverfde handen te zijn.
0: Nee, dat begrijp ik. We gaan spelen. 1000 euro shoppingbudget. Wie weet wel voor extra cadeautjes. Het zou zomaar kunnen. Kan je zelf ook eens in de bloemen zetten, hè, Gadia?
2: Ja, klopt.
0: Oké, okay, Delphine die gaat nu luisteren naar Q-Fout Radio. Dan is het tussen jou en mij en de vier woorden. Daar gaan we met het eerste woord. Mes.
2: Vork.
0: Verhaal.
2: Lezen.
0: Rustig.
2: Druk.
0: En sticker.
2: Plakken.
0: Ja. Ik wil niet jinxen, maar met mij had je vier op een rij gehad. Ik had ze gezegd. Maar goed, ja. Delphine, ja, we zijn al klaar, jong. We zijn al klaar.
3: Alright, spannend.
0: Goed. Ja, zeg dat wel. Kom aan, we kunnen het. Hè. Mes.
3: Vork.
2: Ja.
0: Tweede woord is... verhaal.
3: Lezen?
0: Ja. Oh. We zitten al in de helft.
3: Ja.
0: Ik zei dat we geoefend hebben, hè, Gadia. Ik zei het, hè. Ik zei het.
2: Perfect.
0: Ja. Rustig.
3: Snel.
0: Ah.
2: Helaas.
0: Helaas.
3: Wat had ze gezegd?
0: Druk.
3: Ah, ja.
0: Ja, ja, druk gezegd ook, hè, Gadia.
2: Ja, klopt.
0: En dan sticker.
3: Plakken?
2: Sorry. Geen probleem.
3: Bijna. Ja, het was wel echt heel dicht bij elkaar, hè. Het was een ander tegengestelde voor de rest. Ja, allemaal hetzelfde, ja. Toch.
0: Maar Gadia, hoe is jouw kussen op dit moment?
2: Wel oké.
0: We gaan zorgen, Gadia, dat dat nog beter wordt. Want jij krijgt van ons als troostprijs de Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen van Beterbed. Wat zeg je daarop?
2: Super, dankjewel.
3: En gelukkig ook nog die knutselwerkjes voor moederdag.
0: Ah ja, dat
3: weekend.
0: Ook. Ja. Voilà. Oh, twee moeders in de studio en aan de lijn. Heerlijk. Zeg, fijn weekend en geniet van moederdag. Dag, Gadia.
2: Voor jullie hetzelfde.
0: Bye-bye.
4: Better with you.
5: Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.

0: Heb ik al gezegd dat ik nog een duo-ticket heb voor The Voice? Heb ik dat al gezegd?
1: Je hebt het al gezegd,
0: ah, oké, maar dan zeg ik het nog eens. Hè. Straks kan je het winnen hier in de show. Het is bijna 7:30. Het blijkt in ons land makkelijk om geld wit te wassen, Delphine.
1: Ja, dat vinden criminelen blijkbaar. Een nieuw Brits rapport toont dat ons land er amper in slaagt om misdaadgeld in beslag te nemen. Dus we focussen op bijvoorbeeld drugs en de dealers zelf. Maar het criminele geld dat zij in omloop brengen, dat kan makkelijk onder de radar blijven en ook makkelijk wit gewassen worden. In sectoren met veel contant geld, zoals de horeca, de bouw of kleinere handelszaken, er zou zo'n 10 miljard euro onder de radar blijven en zo kunnen internationale netwerken natuurlijk blijven werken. En dan naar de VS, want de importtaxen van 10% die de VS heft op bijna alle invoer naar de VS, die zijn onwettig. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank geoordeeld nadat 3 bedrijven een klacht hadden ingediend. President Trump die voerde die taxen zelf in nadat zijn eerdere taxen door het Hooggerechtshof onwettig waren bevonden. En de VS moet van die rechtbank nu die 3 bedrijven het gemiste geld terugbetalen, waardoor er wellicht nog veel meer bedrijven naar de rechtbank gaan stappen.
0: Voor het weer gaan we naar onze goede vriend en weerman Frans Dubocage.
2: Frans, dat kom je daar op?
0: Geen idee. Ja, lamai, dan zou je een heel goede slagerzanger zijn. Frans Dubocage, ja, met zijn nieuwe hit. Ja. Nee, Frank, goedemorgen. Zeg, is jouw huishouden al bezig met het cadeautje voor Moederdag?
2: Ik zou het echt niet weten, om eerlijk te zijn. Dus ik heb hen ook gezegd van, het is jullie mama. Want ja, ze zeiden van, moet jij niet van cadeau zorgen voor mama? Ik zeg, nee, ja, het is mijn vrouw. Dus jullie moeten daarvoor zorgen natuurlijk. Maar ik moet wel zeggen, we zijn op weekend. Dus, en het is zonder hen. Dus ja, ik weet niet in hoeverre dat het effectief tot een cadeau zal komen.
0: Maar dan, wel. Dan heb je eigenlijk wel voor een heel mooi Moederdag cadeau gezorgd. Je kan het ook zo inpakken, hè?
2: Dat is waar.
0: Ja,
2: dat is waar. Ja, inderdaad.
0: Zeg, wat brengt het weer vandaag?
2: Ja, het is meestal grijs op dit moment. Hè. Dus veel wolken, alleen het uiterste westen van het land. Dus het westelijke deeltje van West-Vlaanderen. Daar zie ik dat de zon er wel doorkomt. En de verwachting is dat het meestal bewolkt gaat blijven. Heel misschien zelfs is ook een enkel buitje mogelijk. In het beste geval gaat dat wolkendek wel eventjes breken. Dat is gisteren ook gebeurd. Dus dat kan zeker en vast dat we eventjes de zon te zien krijgen. Maar er gaat altijd toch bij momenten redelijk wat bewolking aanwezig zijn. Nu, het wordt al zachter in vergelijking met gisteren. Boeken we toch een 2-tal graadjes winst. Dus we komen uit op 18, misschien plaatselijk 19 graden vandaag.
0: Oké, en dit weekend?
2: Wordt het zachter, hè? Dus dat is een feit, 20, 21 graden. Aan de kust weliswaar altijd wat frisser, graad of 15. Morgen wordt een mooie dag, met zonnige perioden, wat stapelwolken die in de loop van de dag in het binnenland gaan ontstaan. Maar blijft dus overal droog. En zondag hebben we dan een tweedeling. Het is eigenlijk zo dat er buien tot ontwikkeling gaan komen, maar die blijven net ten zuiden van de taalgrens. Heel raar, je zou denken van, dus dat is misschien iets noordelijker. Nee, de weerkaarten die hebben dan effectief wel die taalgrens in gedachten. Dus ten zuiden daarvan gaat het wisselvallig worden met felle buien bij momenten. Ten noorden daarvan, en dat is dus in Vlaanderen, gaan we het droog houden met af en toe wat zon. Dus daar ziet het er allemaal net iets beter uit.
0: En waar ga jij juist op weekend?
2: Ik ga naar Nederland, dus ik zit ook aan de goede kant.
0: Je hebt dat weer goed geregeld. Ja, heel goed. Ja. Zeg, geniet ervan en tot over een uur.
2: Ja, tot straks.
0: Op dit moment verlies je op 5 plekken, 5 minuten of meer, Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout daar is een ongeval gebeurd, daardoor 3 kwartier aanschuiven. Tussen Sint-Anna-Linkroeven en Antwerpen-West, 20 erbij. Richting Antwerpen, A12, tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid, 26 minuten aanschuiven. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 18. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen, 10 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Sounds better with you. Joren Linssen.

0: Maarten en Dorothee die stomen zich op dit moment klaar voor hun moment met finalisten Timon, Amélie en Finn. De liveshow, de allereerste van The Voice van Vlaanderen, zie je vanavond op VTM en VTM Go. En achter de schermen van zo'n groot programma valt van alles te beleven en ook te horen. En daarom spelen we de komende weken elke vrijdagochtend...
1: De Noris van Vlaanderen.
0: Maarten en Dorothee die hebben mij een geluid bezorgd van achter de schermen bij The Voice. En als jij dat geluid herkent, dan maak je ook kans op een duo-ticket voor de liveshow van vanavond. Oké, we gaan er meteen in vliegen. Dit is The Noise. Oké, dat is duidelijk. Gesnurk. Ja. Ik dacht, er komt nog iets anders, maar goed, nee. Van wie is deze snurk? Laat het weten in de Q-app. Wie volgens jou achter deze snurk slash noise zit? De noise van Vlaanderen. En die luchtballon gaan we ook nog doen, hè, vanochtend.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Crazy Deals!
2: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
3: Amai, dat is echt wel zot.
2: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
3: Is dat ook open op Hemelvaart?
2: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
5: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.

Vanavond bij VTM, de allereerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. Met het team van Maarten en Dorothee. Zij hebben de voorbije weken talent opgepikt dat afgeschreven werd door andere teams. In de comeback stage krijgen ze een tweede kans van Maarten en Do. En nu sluiten nog drie talenten aan bij de eerste grote liveshow. Je hebt dus onder andere Timon. En ook Amélie.

0: In de liveshow vanavond nemen zij het op tegen de kandidaten van Mathieu Terijn, Joost Klein, Laura Tesoro en Koen Wouters. Vandaag wordt er natuurlijk ook nog volop gerepeteerd, want zo'n show maakt zichzelf niet. En Maarten en Dorothee die nemen ons met plezier mee achter de schermen.
1: De Norris van Vlaanderen.
0: Wie hoor je snurken in de backstage van The Voice? Inge uit Erpskwerps, een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Joren.
0: Wat denk jij?
2: Ik denk de presentator, Aster.
0: Aster?
2: Want die heeft veel te doen met sport en zo, en dan nog kindjes. Dus dat zou wel goed kunnen dat hij in slaap valt.
0: Ah ja, op die manier. Ah ja, oké. Okay. Maar heb je wel goed over nagedacht. Aster, oké, goed. We gaan luisteren naar het goede antwoord. En daarvoor moeten we Maarten en Dorothee er even bij halen. Oké, luister mee, Inge. Luister mee.
3: Hallo, dag Joren, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hallo. We hebben Aster en zijn mana horen snurken, maar we gaan die flink laten slapen. Maar we hebben wel een wakkere Mathieu Terijn gevonden. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Hallootjes. Aster, die doet vaker zo eens een dutje, hè?
5: Ik heb dat ook al zien gebeuren hier in de backstage, ja.
3: Ja, en dan gaat hij vaak zo onder een jas liggen.
4: Ja.
3: En ja, zo een hoopje slapende Aster. Doet jij dat soms zo dutjes?
5: Ik slaap 's nachts. Ik ben heel slecht. ik ben heel slecht overdag dutter. Dat lukt mij niet. Mijn brein gaat ook wel uit 's avonds. Dus ik kan heel makkelijk slapen. Ik val in slaap. Maar vanaf dat ik wakker ben, dan ben ik ook echt wakker.
3: Ik zie het ook.
5: Ja. Ja.
3: Maar zo bij een concert van Bazaar of zo, ook nooit zo even nog in de kleedkamer dutje.
6: Ja, je hebt zo van die militaire dutjes. Hè. Zo benen omhoog, 7 minuten en dan hup.
5: Ik zou het willen kunnen, maar ik kan het dus niet. Ik krijg mijn brein niet uit in een ruststand. Maar zo 20 minuten powernap, ik heb dat ook al gelezen, dat zou opportun zijn. Maar
3: tussen nu en vanavond gewoon ene sprint richting liveshow.
5: Absoluut.
3: Ja, oké. Okay. Wat is het plan? Hoe zit het met Team Mathieu?
5: Ja, Team Mathieu is wel echt... ik heb een heel filmische eerste liveshow.
4: Oh.
5: Ja, ik ben heel blij met mijn scenografieën en met mijn zangers. En met mijn...
3: Kom, stop, want straks beginnen wij al te twijfelen. Zo van, oh, je bent ons aan het zot maken. Het was aan het zot maken, goed vertoemen. Hè.
6: Maar ik vraag mij af, overleeft Mathieu deze week? Want je hebt toch ook nog Lotto Arena's die eraan komen, Jesus Christ.
5: Klopt, ja, morgen en overmorgen. Oh. Ja. Ja. Maar ja, volle gas, hè. En volgende week kunnen we bijslapen.
3: Ja, dan gaan we een dutje doen.
4: Ja.
5: Dan ga ik een uitgebreid dutje doen. Ja, kom dan maar eens langs.
0: Inge?
2: Ja?
0: Ja, je bent erbij, altijd juist.
2: Yes! Stop!
0: Ja, ze hebben
2: mijn dochter Jutta gaat kei blij zijn.
0: Is waar, ga je met je dochter?
2: Ja, ze is 16 geworden maandag en ik had eerlijk gezegd nog geen cadeautje, dus fantastisch.
0: Maar komt dat even goed uit. Ja, je bent er gewoon bij samen met jouw dochter. Utah heet ze toch, hè?
2: Utah, ja.
0: Oké,
2: okay,
0: 16.
2: Zoals de Amerikaanse staat, ja.
0: Maar geweldig. Heb je daar ook naar vernoemd? Ja, natuurlijk heb je daar naar vernoemd. Dus ook, ik bedoel, ja. Oké, okay, goed. De eerste liveshow van de Voice van Vlaanderen met jouw dochter. Is zij een grote fan van het programma? Want het klinkt alsof dat jij...
2: Ja,
0: echt waar?
2: Nee. Ja, we kijken elke week, ja.
0: Oké, okay, en nu een belangrijke vraag. Wie is haar favoriete team? Inge?
2: Ze twijfelt tussen Maarten en Dorothee.
0: Ja, dat was het. Ja, meer moeten we niet horen. Dankjewel, Inge. Fijne ochtend nog. Geniet ervan vanavond. Salut, hè.
2: Ja.

Baby Rexha in de ochtend van Q-Music. Zojuist zijn we overgeschakeld naar de backstage van The Voice van Vlaanderen. Astrid Zijmana was daar aan het snurken en Inge het Erpskwerps kon dat achterhalen. Daardoor gaat zij naar de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. Dietrich uit Steenokkerzeel die vraagt dan weer... Ja, Mathieu Terijn, die hebben we zojuist gehoord. Die was bij Maarten en Dorothee, die is wel wakker. Kun je een keer aan Mathieu vragen hoe laat dat zijn concert begint? Want wij hebben ervoor nog match. Ah wel, 9:15 zou het beginnen, morgen. Het is in de Lotto Arena te doen, hè. Oeh, spannend voor de guys. Volgende week spelen we opnieuw The Noise van Vlaanderen. Vrijdagochtend luisteren. En s'avonds kan jij op de eerste rij zitten. Van The Voice, bij Maarten en Dorothee.

0: Zometeen bij Joren Linssen.
1: Een nieuwe kans om samen met de Q-luchtballon van de grond te gaan. Daar wordt ongelooflijk veel voor gestuurd in de Q-app. Tussen nu en 9 uur gaat het gebeuren, vrienden. Gaat het gebeuren, ga ik een nieuw duo-ticket buiten gooien. En ik sla ook even een dagboek van Maarten en Dorothee bij The Voice van Vlaanderen open. Want vanavond is het showtime met de eerste live-shows. Hoe lopen die laatste repetities? En zometeen in de show, de man met wie ik ooit een gênant moment heb meegemaakt. En het was 100% mijn fout. Aaron Blommaert in de show, hij stelt je nieuwe muziek voor, Tranen van Goud. En je hoort ook Marshmallow en Kane Brown. Yeah, let's go put some miles
2: on it. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Goedemorgen. 8 uur nieuws krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Ons land slaagt er niet in crimineel geld op te sporen. Een nieuw Brits rapport toont dat ons land er amper in slaagt om dat in beslag te nemen. En dat dat geld hier makkelijk kan witgewassen worden. We focussen op drugs en op dealers zelf, maar een crimineel geld blijft in omloop, zegt collega Jeffrey Dujardin.
5: Ons land is in eerste zin een invoerland, de hele haven van Antwerpen. En in de banken is er veel controle, maar crimineel probeert met net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
4: En als wij hun geld niet vinden, dan kunnen criminele organisaties gewoon blijven werken. Een op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat nu met een automatische versnellingsbak en leert dus niet meer handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOCA dat de examencentra coördineert.
6: Omdat er op de markt steeds meer automatische of wagens met automatische versnellingsbakken te koop worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen dan automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatisch voertuig hebben.
4: Als je op je examen automatisch schakelt, dan krijg je een code op je rijbewijs, zodat je ook niet manueel mag schakelen. De importtaxen van 10% die de VS heft op bijna alle invoer naar de VS zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. Amerikaans president Trump voerde die taxen in nadat zijn eerdere taxen onwettig waren gevonden door het Hoge Rechtshof. De VS moet die 3 bedrijven nu hun gemiste geld terugbetalen en daardoor zullen wellicht nog meer bedrijven naar de rechtbank stappen. De temperatuur van het zeewater was opvallend hoog in april. Wereldwijd gemiddeld 21 graden volgens Klimaatdienst Copernicus. En enkel in april 2024 was het zeewater nog iets warmer. Dit jaar kwam het net zoals toen door het natuurfenomeen El Niño dat er nu aan zit te komen. Wetenschappers vermoeden dat er daardoor de komende maanden ook nog hogere temperaturen, extreme droogte en hevige regen kunnen volgen. En het Engelse Aston Villa speelt de finale van de Europa League voetbal tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0 na lichter verlies in de heenmatch. Freiburg won van het Portugese Praga met 3-1 na gelijkspel vorige week. En we kennen ook de finale van de Conference League voetbal. Die gaat tussen het Spaanse Rayo Vallecano en Crystal Palace. Rayo klopte het Franse Freiburg en Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk. Op de meeste plaatsen is het grijs, het blijft bewolkt vandaag, meestal droog wel met maxima rond 20 graden. Morgen veel zon, zo'n 22 graden en zondag weer buien dan bij zo'n 20 graden.
1: 8:02. Goedemorgen. 11 files op onze snelwegen, waar je 5 minuten of meer verliest. We beginnen op de E34 richting Antwerpen tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever een 30 minuten aanschuiven. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier. En 7 op de A12 tussen Wilrijk, Vallaar en Antwerpen-Zuid. Dan gaan we naar de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. 6 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 erbij. En 18 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar staat een defect voor. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 10 minuten. 6 minuten bumperen op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En op de E429 tussen Tubeke en Bergische Steenweg 7 minuten. B202 tussen Ring Anderlecht en de N266 5 minuten. En op de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Evergem en de Brugse Vaart 7 minuten aanschuiven. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
2: Music.
0: Joren Linssen.
1: Ciao, ga jij volgende week donderdag met ons en Berre mee van de grond? Dat gaan we te weten komen dit uur. En uw Marshmallow, goedemorgen.

0: je in de schuit van Marshmello en King Brown zit. En je hebt er veel miles on it vandaag, dan gaat het waarschijnlijk druk worden. Het is vrijdag en de ochtendspits is volop bezig.
1: Het is vrijdag 8 mei.
0: En om 1:30 vanmiddag leggen werknemers van de Vlaamse autokeuringscentra een uur lang het werk neer. Ze gaan protesteren tegen de soepelere regels die Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder wil invoeren voor de autokeuring. Dus dan ga je nog langer moeten aanschuiven, want het zijn toch altijd lange wachtrijen daar. En ons land is populair bij criminelen. Wat zeg je nu toch, Joren? Jawel, uit een nieuw Brits rapport blijkt dat we in België er amper in slagen om winsten van criminelen af te nemen. Van 10 miljard euro aan criminele opbrengsten per jaar wordt er maar zo'n 2% in beslag genomen. Dus je kunt denken wat we met die andere 98% zouden kunnen doen. Ja, en het gebeurt vooral wanneer criminelen de bank kunnen vermijden. Dus wanneer het gewoon met cashgeld is en zo van die dingen. Nieuw internationaal veiligheidsplan moet ervoor zorgen dat de misdaad niet meer zo hard loont. En voetbalgod Jan Vertonghen, ja, die kunnen we ook niet confisceren. Dat lukt ook niet. Confisceren? Ik ging ook een keer een moeilijk woord gebruiken. Ex-Rode Duivel gaat niet mee naar het WK deze zomer. Zijn agenda laat het niet toe. Jan Vertonghen, die loopt al enkele maanden stage bij de Belgische Voetbalbond. En ja, ze hadden hem graag meegenomen naar het WK als vertrouwenspersoon tussen de spelers en de staf. Maar het zit er dus niet in. En gisteren in de show bij Maarten en Dorothee, Reggie en Linda van Milkink met hun nieuwe... Music is my medicine, my medicine. 90's banger. Uitgebracht in 26. En vanochtend worden we al opnieuw getrakteerd op nieuwe muziek. Vers van eigen bodem. Aaron Blommaert, goedemorgen.
2: Hallo, en deze muziek is gewoon recht uit 2026. Ja.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, jongen, echt waar. Je hebt nieuwe muziek uit. Eerst en vooral, hoe gaat het met jou?
2: Zeer goed met jou.
0: Ja, wel, nu moet ik daarop antwoorden, want ooit hebben we dus een gênant moment meegemaakt op Q-pop. Wij kwamen elkaar tegen en jij vroeg aan mij, ça va? En ik ben gewoon doorgelopen. Wat super raar was eigenlijk. Ik nergens op slag.
2: Ja, dat is niet erg, want tegenwoordig, ja, ça va betekent eigenlijk gewoon hey. En het was ook zo, daar gaan we ook niet flauw over doen, ik was ondertussen aan het vloggen en zo. Ook dat is 2023 was het op dat moment. Ja, dus ik moet zeggen, met zo'n camera op je neus, dan reageert soms iemand al eens raar.
0: Ja, en vloggen is zo 2023. Ik ben blij dat je het zelf opwerkt.
2: Echt,
0: Maar, jouw nieuwe album, jouw debuutalbum, Oorsprong, dat is super 2026. Het komt volgende week uit. Proficiat daarmee.
2: Ja, dankjewel, dank u.
0: Hoe lang heb je eraan gewerkt?
2: Nou ja, in C zou je kunnen zeggen dat je er in 2023, want toen heb ik mijn eerste single ook uitgebracht, ben begonnen. Maar ik ben vorig jaar, zeg maar, heb ik daar toch een goede 6 maand, 8 maand misschien zoiets over gedaan. Omdat ik pak al mijn vorige singles ook mee. Maar ik had zoiets van, ja, als ik een album maak, ja, dan wil ik niet een album daar uitbrengen waar dan mensen dan 1 nieuw nummer op vinden.
0: Ja, nee.
2: Dus het is een album met 15 nummers op, wat vrij veel is voor een album. Maar ik vind, ja, als mensen voor iets betalen, als mensen naar iets willen luisteren, dan is er echt wel, er zit wat vlees aan aan bod zo.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, het wordt ook meteen een greatest hits album.
2: Ja, voilà. De best of.
0: Ja, heel leuk. Heel leuk. Zeg, en ben je een uitsteller van nature?
2: Oei, dat hangt echt af van wat ik moet uitstellen of wat ik moet doen.
0: Ah, wel, als je zegt, ja, er staan 15 nummers op, dan kan ik me voorstellen, er moet toch zo 1 nummer zijn waarvan je zegt, ja, dit heb ik toch echt heel lang laten liggen. Hier kon ik even niet aan verder werken. Er moet toch eentje zijn?
2: Ja, eigenlijk het nummer waar dat ik vandaag heb uitgebracht met Zoe Levi is eigenlijk een nummer dat meer dan een jaar geleden is geschreven vooral. En dan bleef dat heel lang liggen, omdat ik een album wou schrijven. Zoe Levi ondertussen een hit had te pakken in Nederland. Dus die had helemaal geen tijd meer voor mij.
0: Ja, je moet je plek kennen, hè. Dat is hij.
2: Voilà. En dan zijn wij terug samengekomen en hebben wij beslist van oké, we gaan dat doen. En dat wordt ook ineens de focus track van mijn album.
0: Ja, want uitstel is geen afstel, dat is heel fijn om te horen. Maar hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen, Zoe en jij?
2: Die heeft mij erin geluisterd. Ik ben geframed, Joren. Want ik kreeg gewoon een sketchy bericht op zondagavond. 9 uur Amsterdam, studio, leuke producers. Zorg dat je er bent. En ik was zo, wow, Dit is zo sketchy. Dit is zo, dit kan, ik kan echt, ik zou kunnen ja, ontvoerd worden, ja. Weliswaar in Amsterdam. Dus ik dacht, daar moet ik naartoe. en dat heb ik, nee, voor alle duidelijkheid, nooit doen. En mensen, als je zo'n bericht krijgt, echt niet op ingaan. Zeker tegenwoordig. Maar,
0: don't try it at all.
2: Kijk, bij mij is daar toch een mooi nummer uitgekomen. Want ik wist helemaal niet dat Zoe daar ging bij zijn. Ik begin aan een nummer te schrijven over de kalender. Brengt mij steeds verder van jou. Heel romantisch. En ineens komt daar een meisje mee in de singing, alleen de singing booth mee staan. En ik denk, wie is dat? Wat komt hier doen? En dat was dus Zoe. Ik wist zelfs niet dat hij kon zingen. Ik kende die echt niet.
0: Mo.
2: Ja. Dus vandaar. En ik vond dan dat hij ongelooflijk goed klonk. En wij samen, ja, dat zorgde voor ons allebei wel met zo'n klein beetje kippenvel moment. Dus wij dachten, oké, ja, dan was het meant to be.
0: Ja, het was ook goed voeder ook. Want ja, je moet ook gedacht hebben, als je daar in die singing booth stond, van wat kom jij hier doen? Wij zijn met een singing booth, toch?
2: Ja, ja. Ja, exact. Maar ja, vooral omdat soms is het zo dat je op een plek komt, je kent dat wel zo, en mensen stellen zichzelf voor en die verwachten ook al dat je weet wie dat je bent. Nu, het kan aan mij gelegen hebben, want ik ben zo iemand die mijn mails niet helemaal goed leest.
0: Oh, feel you,
2: of toch,
0: ja,
2: niet tot op het einde. En ja, het was hun idee om met mij een duet te schrijven, wel degelijk, maar bij mij was het zo dat ik dat niet direct van plan was, omdat ik vond dat je daarmee wat iedereen de trend volgt. Maar kijk, ik ben bezweken en ik doe gewoon mee, hey, met alle dus duetten.
0: Ook wel fijn dat je niet ontvoerd bent ondertussen, want dat zou ook nog gewoon een ding kunnen zijn. Had wel echt nieuws gepakt, hè? Zo een ontvoering van Aaron Blomhaart. Dat
2: had ik iets gescoord, Joren. Dat wil je niet weten.
0: Maar nu ook, want dit gaat echt, wat een hit heb jij te pakken. Wil je hem zelf aankondigen?
2: Ja, dat is goed.
0: Oké, take it away.
2: Lieve Q-luisteraar, geniet ervan. Het is zeker niet fout, want hier is Aaron Blomhaart en Zoe Levi met Tranen van Goud.
3: Ik telde.

0: De eerste keer op Q Music, Tranen van Goud. Het nieuwe nummer van Aaron Blommaert zojuist in de show met de Nederlandse zangeres Zoe Levi. Helena uit Wervik stuurt: ik kan niet wachten om deze live te horen. Ja, dat gaat er ongetwijfeld van komen. En Quinten uit Belzele zegt: wat een waanzinnig muzikaal talent is Aaron toch. En Gregory uit Oostende zegt: kijk Joren, zo laat je een baard groeien. Och jongen,
1: het dagboek van Maarten en Dorothee.
0: Ik sta gewoon goed zonder baard. Nee. Maarten en Dorothee die hebben een vaste stoel in de studio van Q-Music omgeruild voor een fancy exemplaar in The Voice van Vlaanderen. Als coaches van de Comeback Stage zitten ze vanaf vanavond voor het eerst naast de andere coaches tijdens de eerste liveshow. Het is ook een extra brede stoel, heb ik gezien, want ze moeten er alle twee op kunnen. Dus het is een totaal niet in schil contrast met hun team. Integendeel. Het accordeert zeer mooi. Ze hebben ook echt een dik team. Achter de schermen wordt er momenteel nog volop gerepeteerd om de laatste finishing touch aan de optredens te leggen. Doe meteen eens luisteren hoe het daar klinkt.
2: Yo, Q-Music.
3: Wij zijn Timon,
4: Amélie
2: en Finn.
4: En wij zijn de reden waarom Maarten en Dorothee er niet zijn vanmorgen op de radio.
2: Ja, want wij hebben ze natuurlijk nodig om ons te coachen voor The Voice van Vlaanderen vanavond.
3: Echt keiveel goesting in.
1: Q-Music. Maarten en Dorothee in The Voice van Vlaanderen. Vanavond 8:55 op VTM. Q sounds better with you.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Oh, zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Q. Music.

0: Zij staat vanavond in Vors Nationaal. Dat concert is helemaal uitverkocht en nog bijna 20.000 mensen hopen op een ticket via Ticketswap. Dat lijkt onmogelijk en dat is het volgens mij ook. Sorry als ik de bubbel even doorprik. Excuses. Wie ernaast grijpt, kan de frustratie morgen gaan afketsen in Mezijk. Want daar vindt morgen het Belgisch kampioenschap steentjes ketsen plaats. Met honderden deelnemers. En de winnaar mag ons land gaan vertegenwoordigen op het WK in Schotland. Dus het moet niet zotter worden. Na een BK steentjes ketsen is er dus ook een WK. Voor de zekerheid, het gaat niet om het aantal sprongetjes die je maakt, maar wel de afstand van je worp. Blijkbaar. En vanavond is er ook ander top entertainment voorzien op VTM. De eerste grote liveshows van The Voice van Vlaanderen. 15 zangers verspreid over teams van 5 coaches strijden voor de titel van The Voice van Vlaanderen. Als coaches van de comeback stage hebben Maarten en Do afgelopen weken talent opgepikt dat doorheen de wedstrijd door de andere coaches werd afgeschreven. En hun 3 talenten maken nog kans op de winst. Zo klinkt het daar backstage trouwens.
1: Hallo!
2: We staan op de plek waar iedereen net voor de liveshow nog eens goed zijn stem kan opwarmen.
1: In de hal
2: van VTM.
1: Van VTM.
2: Dus we brengen straks Finn, Timon en
1: Amelie.
2: Zeker nog even naar hier, nog eens opwarmen. Maar hoe zot is het dat 2 van de 3 mensen, dat daar zelfs geen enkele coach voor heeft gedraaid bij de Blind Auditions.
3: Ja, zot. We zijn echt heel trots. Echt heel trots.
2: En oh, ik vind het zo spannend, de liveshows.
3: Ja.
2: Ik ga mij moeten focussen op naar het podium kijken en niet zo naar de andere coaches. Zo van, zien jullie wel? Zo komt helemaal
1: goed.
2: Amai, dat was echt zo.
3: Dat is mooi.
2: Harmonized.
0: Als je woorden zoals harmonized gebruikt, dan bij een echte coach van The Voice van Vlaanderen. Vanavond dus om 20:20 bij VTM. En nu de vrouw met de langste wachtrij dit jaar in ons land. Maar hier hoef je er niet voor aan te schuiven. Dit is Olivia Dean bij Q. So

0: en Medusa. 8:30 op de klok, we gaan naar Delphine, want schoollaptops worden plots een pak duurder.
1: Ja, 1 op de 3 scholen moet ze nog bestellen voor volgend jaar. Onderwijsminister Demir legde €575 op de tafel als een referentieprijs. Maar zo goed als alle modellen gaan daar dit jaar vlotjes over. En dat komt doordat laptops sterkere geheugenchips nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat we vaker met AI werken, dat vraagt veel rekenkracht. En die specifieke chips die worden schaarser en dus ook duurder. Leveranciers van schoollaptops hadden al chips ingekocht, waardoor de prijzen nu al nog meevallen, maar die raken stilaan op, dus die prijzen gaan stijgen. En dan komt er ook nog eens bij dat er minder subsidies worden gegeven voor die schoollaptops. Dus dat zal je voelen op de schoolfactuur. En iets anders, 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat nu met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus niet meer handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Simpelweg omdat er meer automatische auto's zijn. Jongeren leren ermee rijden omdat hun ouders dat hebben en dus niet meer kunnen leren schakelen. En ook rijlessen voor automatisch schakelen die duren minder lang, dus je kan zowel wat sneller je rijbewijs halen.
0: Voor het weer gaan we naar Weerman Frank. Goedemorgen.
2: Dag Joren, goedemorgen.
0: Toen ik jou een paar weken geleden belde, toen ik Maarten en Dorothee verving, ja, misschien al maanden geleden zelfs, toen was jij op weekend in Amsterdam en nu ga je opnieuw naar Nederland. Is dat je favoriete vakantieland, zo voor korte tripjes?
2: Nee, niet direct. Dat is wel heel toevallig. Ja, maar ik zat in Amsterdam omdat mijn vrouw daar werkte. Dus
0: Oké.
2: Ze had een kamer voor twee, dus ik dacht van, ik rij gewoon een paar dagen naar Ginder. Een beetje genieten van Amsterdam.
0: Natuurlijk.
2: En nu is het in Leiden, maar dat heeft een andere reden. Dat is dat ik heb me ingeschreven voor de marathon van Leiden met een aantal. Ik had heel lang geleden al een kamer geboekt. Maar ik ben ondertussen gekwetst, dus ik kan hier niet lopen. Maar de kamer is er wel, dus gaan we sowieso natuurlijk wel op weekend.
0: En nu mag jouw vrouw eens mee met jou dan, op die manier?
2: Ja. Mijn vrouw mag mee, inderdaad. Okay, ja. Zij loopt ook niet, dus dat is handig. Want dan kunnen we met ons tweeën toch nog samen iets doen, terwijl de rest dan de marathon doet.
0: Ja, voilà, kijk. Ga je dan vanavond niet naar de eerste liveshow kijken van je goede vrienden Maarten en Dorothee van The Voice?
2: Dat zou kunnen, ben ik niet helemaal zeker. Maar in principe volg ik dat niet volledig. Dus dat niet.
0: En herbekijken kan ook altijd de Frank op VTM Go, dat weet. Zeg, het weer vandaag, zullen we het daar eens over hebben?
2: Ja, wel, het is zo dat in het uiterste westen van het land de zon aanwezig is. Ik dacht van, ik zag dat wel op het satellietbeeld, maar ik heb ook eens gekeken naar de webcambeelden, bijvoorbeeld van de pannen van Oostende. Daar is het volop zonnig. Dit terwijl in 95% van ons land het gewoon bewolkt is. Dus die verschillen zijn er wel. Verwachting is dat uit die bewolking eventueel heel plaatselijk weliswaar nog een buitje kan vallen deze ochtend. En de verwachting is ook dat het wolkendek een beetje gaat breken. Dus een paar opklaringen op andere plaatsen is zeker mogelijk. Nu, de constante is wel dat die bewolking sowieso altijd redelijk dominant zal zijn. En qua temperaturen gaan we erop vooruit. Hè. Dus ten opzichte van gisteren 18, 19 graden wordt het maximaal vandaag.
0: En morgen?
2: Ja, het weekend zit goed. Hè. Dus het wordt zachter, 20, 21 graden. Morgen blijft het droog met afwisselend zon en wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee zal het volop zonnig zijn. Daar wordt het niet warmer dan 15 graden, maar elders 21 graden. Zondag hebben we dan een noord-zuidverdeling. In Vlaanderen blijft het droog met af en toe wat zon in het zuiden van het land. Dus de zuiden van de taalgrens, daar gaat het wisselvalliger worden. Daar ontstaan dan buien en wordt het ongeveer 20 graden. En volgende week wordt het opnieuw een pak kouder, hoor. 13, 14, misschien 15 graden nog maar. Maandag snel droog, dinsdag ook nog droog en vanaf woensdag vrees ik ervoor dat het echt wel zeer wisselvallig wordt met buien. Elke dag gaan die ontstaan.
0: Ja, ik had deze week gelezen van Meteo Vista had ergens voorspeld, het wordt een zeer warme maand mei, maar dan moeten we toch serieus ons best gaan doen om dat nog klaargespeeld te krijgen.
2: Ja, daarom Joren, zeg ik altijd van lange termijn verwachtingen, ik ben daar niet voor. Dus vandaar, dus dat wijst nog eens op het feit dat het allemaal niet correct is in principe.
0: Oké, bedankt om het er nog eens op te wijzen en veel plezier met Leiden, met korte ei, weliswaar, met korte ei. Geniet van je weekend. Dag Frank, tot maandag. Salukes. 11 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten aanschuiven, 12 erbij tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. 12, dat heb ik al gezegd, hè, defect voertuig. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem, 10 minuten aanschuiven. Komt daarom dat de weg is afgesloten. En dan gaan we richting Antwerpen kijken, E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkroever, een kwartier. kwartier. Op de E313 tussen Randst en Wommelgem 12 minuten. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 10 erbij. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningsloos 7 minuten aanschuiven. 5 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Wippelgem en Brugse Vaart 7 minuten. E40 richting Brussel tussen Sterbeek en Sint-Stevens-Woluwe nog 6 minuten aanschuiven. En tot slot E429 tussen Tubeke en Bergische Steenweg 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Onderweg in de playlist David Guetta en J-Lo. Na de J-Lo van Q-Music met haar doordenkers.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Dorothee's doordenker.
6: Wees jezelf, tenzij je een ochtendhumeur hebt.

0: Bij Q Music sturen we al bijna 25 jaar lang elke dag muziek de ether in. Maar vanaf volgende week is dat niet meer het enige wat wij de lucht insturen.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon.
0: Even zo likken aan de duim en dan zo op de rechterschouders. Want wij zijn trotse eigenaar van een gigantische, knalrode luchtballon. Waar je ballonvaarten mee kunt maken. Volgende week gaat onze Q-luchtballon voor de eerste keer de lucht in. Met als hoogtepunt een exclusief concert van Berre in de lucht. Je moet je dat even voorstellen. Op honderden meters zweven boven de grond met een select clubje mensen. Gezellig genieten van het uitzicht en live muziek van hoogstaand niveau. Dat is meta. Dat is zot. Laat even van je horen in de Q-app als jij het wel ziet zitten om volgende week zo een keer goed van de grond te gaan. Dan kan ik dat zo meteen misschien voor jou wel regelen. Na Adele. En de mannen die het zeer druk hebben dit weekend met een show in de Lotto Arena. Bazaar.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: frisse hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
10: Q Music.

0: Bazaar met Mathieu Terijn, een van de coaches, de collega-coaches eigenlijk van Maarten en Dorothee in The Voice. Er zitten drie talenten in zijn team. En vanochtend in de show verklapte Mathieu dat zijn optredens heel filmisch gaan zijn. En na de liveshow snel in bed, want morgen en overmorgen staat Mathieu met Bazaar in de Lotto Arena voor filmische optredens. Daarom hoor je morgen ook extra veel Bazaar op de radio, want Q loves Bazaar, zo zijn we wel.
1: Het Q Liftoff Concert in de Q Luchtballon.
0: Als alles goed gaat, gaat onze knalrode Q Luchtballon over minder dan een week in de lucht met een heleboel luisteraars en met een privéconcert van Berre. I see how beautiful this life is. Jij kan dat privéconcert in de lucht bijwonen door mee te spelen met ons toepasselijk spel. Herken welke Q-hit gezongen wordt op de melodie van 99 Luftballons. Gael uit Destelbergen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom wil jij absoluut mee met onze Q-luchtballon?
2: Vooral omdat het met Berre is, want mijn vriend en ik hebben een liedje speciaal voor ons van Pointless van Louis Capaldi. Oh. En we hebben altijd gezegd, als iemand dat perfect en goed kan nazingen met dezelfde emoties, dan is dat wel Berre. Dus moest ik dat willen, dan zou ik dat wel vragen.
0: Ja, want Louis Capaldi en Berre hebben zo wat hetzelfde stemtimbre, hè? Die komen hetzelfde register. Het gaat over dit nummer toch, hè?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En wat betekent dat voor jullie, Gael?
2: Ja, dat is gewoon, ik ga nu ook al blij zijn. Dat is gewoon, die tekst is gewoon zo voor ons en... Ik heb dat de eerste keer op de radio gehoord op Q als ik van hem wegreed en ik heb dat direct doorgestuurd. En sindsdien kunnen wij alle twee niet naar dat liedje luisteren zonder te wenen.
0: Oké, okay, dus als Berre het volgende week dan zingt, speciaal voor jullie? Allee, ik kan niks beloven, hè, maar dan is het ook met de nodige tranen.
2: Ja, sowieso.
0: Oké. Okay. Maar dan weten we dat al, dan pakken we tissues mee. Dat komt helemaal in orde. Voilà. Dat kan er nog net bij, die luchtballon, in die mand. Oké, okay, goed, maar ja, je hoeft daar wel nog één iets voor te doen. En dat is, je hoort de tekst van een bekende Q-hit op de melodie van 99 Luftballons. We zoeken dus de titel van de hit waarvan je de lyrics hoort. Oké, okay, ben je klaar?
2: Ik denk het.
0: Oké, okay, goed, daar komt-ie. Goed luisteren, daar komt-ie.

0: En het zit er al op, Gael. Vertel, welke hit heb jij herkend? Welke tekst van een bekende Q-hit?
1: Ik weet het echt niet. Het is van Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
0: Ben je daar heel zeker van?
1: Nee, maar...
0: Maar ik zou toch gewoon... Ik zou toch gewoon bij je eerste gedachte blijven. Want het is juist! Zeker wel. Gael, jij mag mee met de Q-luchtballon volgende week. Proficiat.
1: Dank je wel.
0: Ja, je mag iemand meenemen. Ik veronderstel dat dat jouw vriend wordt.
1: Ja.
0: Je moet nu even nog gaan nadenken. Hoe ga ik Berre overtuigen om een nummer te zingen dat niet van hem is? Want hij wil natuurlijk wel gewoon zijn eigen nummers zingen. Dus hoe ga je dat aanpakken?
1: Maar ja, zoals je zegt, Berre is een beetje zoals Lewis Capaldi, dus die gaat dat wel als een compliment zien, denk ik.
0: Dus je moet het gewoon, zeg het op die manier en dan komt het helemaal in de chakos, jong. Ah, wel perfect. Dan zien wij jou donderdag aanstaande voor een eerste ballonvaart met de Q-luchtballon. Wordt een once-in-a-lifetime experience. Tot dan, Gael!
1: Tot

veel mensen in de queue heb. Die zo'n beetje ambetant zijn van oh, weer naast die Q-liftoff van de Q-luftballon. Luchtballon gegrepen. Straks bij Vincent Live een nieuwe kans, een nieuw dubbelticket. En nu gaan we naar het foute uur met onder andere. Nadia, is het parti? Hij hoort ook L'amour toujours van G. D'Agostino. En leuk nieuws vanochtend, want Shakira brengt volgende week een WK-song uit. Heeft hij dat al niet gedaan? Zeker wel. Na Waka Waka komt ze nu met Dai Dai.

0: volledige versie. Dit was het voor nu.
1: Straks bij Joren Linssen. Verdubbel je loon in 60 seconden.
0: Sarah uit Sint-Niklaas is administratief medewerker op de dienst Leegstand. Zij helpt mee leegstaande panden op te sporen om er verslagen van te maken. Kan ze straks haar loon verdubbelen en haar bankrekening wat voller krijgen? Je hoort het. Rond 9:30 in het Foute Uur.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
8: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
7: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
0: Goedemorgen, 1 over 9. Nieuws krijg je van Delphine.
9: Goedemorgen. Schoollaptops dreigen een pak duurder te worden doordat laptops sterkere geheugenchips nodig hebben, bijvoorbeeld omdat we vaker met AI werken. Dat vraagt veel rekenkracht en die sterke chips worden schaarser en dus duurder. Onderwijsminister Demir stelde €575 in als referentieprijs voor een schoollaptop, maar zo goed als alle modellen gaan daar nu al vlotjes over. En een derde van de scholen moet zijn schoollaptops voor volgend jaar nog bestellen, dus het ziet er naar uit dat je dat zal voelen op je schoolfactuur. 1 op de 5 mensen die een rijbewijs willen halen, doen dat met een automatische versnellingsbak en leren dus niet meer handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOCA dat de examencentra coördineert.
10: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatisch voertuig hebben.
9: Rijlessen voor automatisch schakelen duurt ook minder lang, dus je kan zo wel sneller je rijbewijs halen. En als je dit jaar een pleister van het Rode Kruis hebt gekocht, dan heb je geholpen aan een recordopbrengst dit jaar. De actie heeft meer dan €4 miljoen opgeleverd, goed voor zo'n 414.000 verkochte pleisters. In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. Op de meeste plaatsen is het grijs, blijft bewolkt vandaag, meestal droog, wel bij maximaal rond 20 graden. En morgen veel zon, 22 graden. Zondag dan weer buien opnieuw bij 20 graden.
0: Het hadden er dus 414.001 verkochte pleisters kunnen zijn.
9: Joren, toch?
0: Nee, ik wou dus betalen met de kaart, want ik had geen cash mee en bakske werkte niet.
9: Oh.
0: Oh, dat is zo jammer. Dus als ik er nog aan ene kan geraken, Rode Kruis, bij deze, ik bied het aan.
9: Ik ben er zeker van dat je gewoon ook een storting kan doen en dat ze dat nog kunnen regelen.
0: Misschien moet ik dat gewoon doen. Oh, Delphine, wat zou ik toch zonder jou zijn? 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. We beginnen op de Antwerpsring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 17 minuten. Achterbij tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. 10 erbij. 9 minuten op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. En 7 op de Brusselse buitering tussen Strombeek-Bever en Jette. Komt daardoor een ongeval. Op de E429 tussen Lembeek en de Nijvelse Steenweg. 5 minuten. En op de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Evergem en Brugse Vaart, 5 erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. En als het over het Rode Kruis gaat, ik heb mij dat voorgenomen, als het daarover gaat, dan zeg ik altijd, als je even tijd hebt, ga bloed geven. Want dat hebben ze daar absoluut nodig. Dus bloed geven doet leven. Dat is nog altijd een heel goede slogan. Wie was jouw eerste celebrity crush? Bij mij was dat J-Lo. Walter Grootaerts, die kreeg het warm van Marieke, een schipper naast Mathilde.
11: Je hoeft

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: Het Foute Uur op Q-Music met Bryan Adams en Heaven.
1: Het Foute Uur.
0: En Heaven ook voor Bryan Adams fans, dat hij in de AFAS-dome staat op 15 oktober. En als je kijkt voor tickets, op Ticketmaster bijvoorbeeld, dan staan er allemaal blauwe vakken op de AFAS-dome. Waardoor het lijkt alsof er nog tickets zijn. En dat is ook zo, maar dat zijn dan allemaal van die lone seats. Dus die zaal zit stampvol, nu al, en er zijn zo enkele plaatsjes. Dus als je nog alleen wil gaan en nieuwe mensen wil leren kennen, dan is het moment om tickets te kopen voor Bryan Adams. Voor de Canadese Bruce Springsteen. Want zo staat hij ook wel eens te boek. Al vind ik dat redelijk oneerbiedig, want wat een legacy heeft die man. Over dit en 10 minuten spelen we Verdubbel je loon. Eerst hoor je nog Fleetwood Mac en Yves LaRocque. Dit is Rise Up.

0: Koop nu bij jouw prik en tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik en tik, uw drankenspecialist.
1: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo. Hallo, beste katten en honden.
6: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
5: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
6: Ze zal het wel doorkrijgen.
5: Tot binnenkort.
1: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
7: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Deze week bij Hema. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
1: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
11: 1 over half 10, goedemorgen. 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. We beginnen met de langste, staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 10 minuten. Op de E313 richting Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost, 6 erbij. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 5 minuten. Sta je nog ergens anders in de file? Het kan, maar dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
12: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
11: En terwijl het foute uur up and running is, spelen wij Verdubbel je loon met Sarah uit Sint-Niklaas. Sarah, een heel goedemorgen.
13: Goedemorgen, Joren.
11: Wat doe jij van werk?
13: Ik ben administratief medewerker bij dienst wonen bij Stad Sint-Niklaas, specifiek dienst leegstand.
11: Oké, dus jij moet alle leegstaande panden even in kaart proberen brengen. Of ben ik verkeerd?
13: Nee, dat klopt. Wij krijgen een lijst van dienstburgerzaken en onze woningcontroleur gaat dan op pad en die maakt daar een verslag van, waarna wij de administratieve verwerking doen.
11: Oké, dus jij moet zelf die panden niet binnengaan?
13: Nee, wij hebben alleen een uiterlijke vaststelling, geen binnen.
11: Zou je durven? Want dat is toch niet... Allee, ik bedoel, niet iedereen staat ervoor te springen om van die verlaten panden te betreden. Hè? Wie weet, wat komt er daar tegen?
13: Nee, dat klopt. Dat klopt. Wij durven wel, maar we mogen het ook niet.
11: Oké, okay, ja, misschien maar beter, hè? Toch?
13: Zeker en vast.
11: Hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
13: 2.396,15 euro.
11: Als jij onze 10 vragen juist beantwoordt, dan verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je op het einde een tweede en een laatste keer. En als je fout antwoord geeft, is het wel onverbiddelijk afgelopen. Is dat duidelijk?
13: Ja, dat is duidelijk.
11: Oké, Sarah, adem nog even diep in en uit. Ik tel af en dan beginnen we. 3... 2, 1. Wat is de voornaam van het buurmeisje van Jip in de boeken, kinderboeken van Annie M.G. Schmidt?
13: Janneke.
11: Van welk buurland van België heeft de hoofdstad dezelfde naam als het land?
13: Pas.
11: Waarvoor staat de E in de stelling E is gelijk aan MC kwadraat?
13: Pas.
11: Welke vrouwelijke zangstem is het hoogst, alt of sopraan?
13: Pas.
11: Welke bekende Vlaming heeft een zaak genoemd naar zijn twee dochters, Lorelie en Feline?
13: Pas.
11: In welk land begint de Ronde van Italië vandaag?
13: Pas.
11: Welke acteur speelt Dennis Blackmagic in de film Zillion uit 2022?
13: Pas.
11: Welke chocoladereep van het bedrijf Mars heeft een kokosvulling?
13: Bonzi.
11: Hoeveel is 18 plus 19?
13: 37.
11: Wat is de voornaam van het personage dat Pommelien Thijs speelt in Knokhof?
13: Pas.
11: Van welk buurland van België heeft de hoofdstad dezelfde naam als het land?
13: Luxemburg.
11: En tot daar. Ja, hier in de studio springt alles op winnaar, maar dat is het niet. Dat is het niet, jammer genoeg. Je hebt iets te veel pas gezegd, vrees ik.
13: Geen probleem.
11: Zullen we de andere antwoorden nog even overlopen? Want die weet je ondertussen misschien wel.
13: Dat mag.
11: Oké, waarvoor staat de E in de stelling? E is gelijk aan MC kwadraat.
13: Geen idee, nog altijd.
11: Oké, dat is heel duidelijk. Dat was energie. De hoogste vrouwelijke zangstem is de sopraan, ten opzichte van de alt, alleszins. De bekende Vlaming, die twee dochters heeft en die ook zijn zaag ernaar vernoemd heeft, Lorelie. En Feline, dat is Andy Peelman, the one and only. In welk land begint de Ronde van Italië vandaag? Wat zou je daar gezegd hebben?
13: Bulgarije.
11: Ja, inderdaad. Oh. Matteo Simoni speelt Dennis Blackmagic in de film Zillion. En het personage van Pommelien Thijs in Knokken Off is Louise.
13: Oké.
11: Louise. Kijk, meespelen is nog steeds belangrijker dan winnen. Toch?
13: Zeker aan vast, voilà. Niets verloren.
11: Huppa. En zelfs iets gewonnen, want je hebt 4 juiste antwoorden. Dat betekent €40. Die gaan wij storten. Dat komt helemaal in orde.
13: Oké.
11: Zeg Sarah, maak er een fijn weekend van. Salut.
13: Ja, dankjewel.
11: Bye. Bye.

0: Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Proud to be fout.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
4: Xina.
3: Xina, ja aan je dromen.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Ik ben de Ronnie, Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
8: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
9: Yeah. 1 over 10, hier is Delphine met nieuws.
10: Goedemorgen. Een dodelijke steekpartij in Antwerpen. Het gebeurde op het Kiel vannacht. Een man van 30 jaar overleed na de steekpartij in het ziekenhuis. Later vannacht heeft er zich dan nog een tweede slachtoffer gemeld. Een man van 23. Hij was niet in levensgevaar. Mogelijk gaat het over roofmoord, want er zijn gsm's gestolen en ook een link met het drugsmilieu wordt onderzocht. Er is nog geen verdachte opgepakt. Ons land moet het meest toegankelijke land van Europa worden. Over 10 jaar wil onze regering dat ons land veel inclusiever wordt voor mensen met een handicap. Want nu zijn er bijvoorbeeld te veel plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
11: Er worden heel veel vergunningen afgeleverd, maar in de uitvoering zien we gewoon dat het niet wordt gerealiseerd, waardoor toegankelijke toiletten er niet zijn, stations van de NMBS niet toegankelijk zijn, straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn, omdat de stoepen te hoog zijn of omdat er trappen zijn. Maar we treden daar niet in op.
10: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht en amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. En schoollaptops dreigen een pak duurder te worden doordat ze sterkere geheugenchips nodig hebben, omdat we vaker met AI werken. Die chips worden schaarser en dus duurder. Onderwijsminister Demir stelde €575 als referentieprijs voor een schoollaptop en zo goed als alle modellen gaan daar vlotjes over. En een derde van de scholen moet zijn schoollaptop voor volgend jaar nog aankopen. Op de meeste plaatsen is het grijs, blijft bewolkt vandaag. Meestal droog, wel bij zo'n 20 graden. Morgen veel zon en 22 graden. En zondag weer buien, dan bij 20 graden.
9: En op dit moment staan er 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West moet je 8 minuten bijtellen. Ook richting Antwerpen vertraag je. De A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5 minuten bij. Brusselse buitenring ook nog een kleine file van 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar op andere plaatsen verlies je dus minder dan 5 minuten.
12: Music.
13: Matthias van den Bulke.
9: Je hebt ochtendmensen, je hebt avondmensen en je hebt jij en ik. Wij zijn de weekendmensen. Let's go.

Ik ben niet bepaald een ochtendpersoon, ook geen avondpersoon, maar wel een weekendpersoon. Ik ben altijd heel blij als het vrijdag is. En jij waarschijnlijk ook. Het wordt echt een topdag voor de fans van Olivia Dean onder andere. Zij staat vanavond in Vorst. Ook eerste keer Maarten en Dorothee in de stoel van The Voice vanavond. Mega spannend. En ik draai zo meteen voor jou de Bausa. Dus het wordt echt een topvrijdag.

0: Toch een van de beste dingen die ons is overkomen al in 2026. De Bausa en Magnetic. Zo een leuke track. Geldt dat ook voor de comeback van Madonna? Dat is de vraag. Haar duet met Sabrina Carpenter krijg je zo meteen een repeat of niet? En gisteren waren de reacties, laat ons zeggen, zeer uiteenlopend.
1: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een meld.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles. Ja. Simo, ook een huis zoeken met de Simo. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
9: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
10: En rapperikken.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
12: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
14: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
16: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
15: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
16: Waar zie je die giraf daar?
15: Of Zoo Plankendaal.
16: Oh, zo schattig.
15: Nu bij dag allemaal.
17: Medi-market.
18: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
19: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
20: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
21: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Carpenter. Op voorhand dacht iedereen, ja, we hebben daar zin in. Madonna is de Queen of Pop, een icoon in de popmuziekwereld. Sabrina Carpenter is de coming queen, hot and happening. Iedereen wil Sabrina Carpenter zijn. En ook iedereen was dus mega enthousiast op voorhand. Maar nu de single er is, moet ik eerlijk zeggen, de reacties zijn zeer uiteenlopend, zeer gemengd. En ik snap ook wel waarom. You love it or you hate it. Voor alle duidelijkheid, het is aan jou natuurlijk. Jij mag beslissen wat hij ervan vindt. En dat maakt het ook net zo leuk, de felle reacties. In dit geval hou ik enorm van extreme, normaal gezien niet. Maar in dit geval mag je zeer extreem gaan. Dus vind je het leuk, dan stuur je een repeat. Vind je het absoluut niet leuk, dan mag je het ook zeggen.
1: Sabrina.
0: Komen ze.
1: Madonna.
0: En ze kondigen zichzelf aan, ja.

0: Madonna.
1: Madonna.
0: Voilà, samen met Sabrina Carpenter.
1: I got something I want to talk about.
0: And bring your love. Oh la la la la la la la.
2: Repeat of niet?
0: Ja, dat wordt hier heel, heel interessant, want de meningen zijn weer lekker heftig. Jurgen uit Maasmechelen die zegt repeat. Madonna is de queen van de popmuziek, dus laat ze nog maar eens doorgaan. Aurelia uit Brugge heeft het nummer goed ontleed. Ze zegt het is enorm moeilijk om je in deze song te concentreren. Er is heel veel gaande in het nummer, al mijn zintuigen worden geprikkeld. Ik geef een 7 op 10. Ze heeft er niet bij gezet repeat of niet, dus we gaan even Aurelia aan de kant zetten. Mijn excuses Aurelia, maar ik weet niet wat een 7 op 10 is. Chris uit Antwerpen, die zegt het is zoals een one night stand. Plezant voor één keer, maar niet direct nog een keer horen. Dus niet voor hem. Leen uit Heers heeft ook

0: tijd gestuurd. Ook voor Sandy uit Sierre is een dikke niet op patrek tas, zeg. Fabio uit Huishalle Helftre die zegt... je kan niet like a virgin zijn op je 67ste. Het is tijd om op pensioen te gaan, Madonna. Oh, Fabio. Het is hard. Maar ik had erom gevraagd, ja, om extreme reacties. Er komen ook wel positieve berichtjes binnen. Roos uit Beringen zegt... She's a living legend. Gregory uit Oostende zegt... I love it. Een echte oldschool Madonna-vibe. Ja, het is zo heel gay. Ik vind het heel gay, maar dat is positief. Ik vind het echt zo very gay, ja, om op te dansen. Enfin, Olga uit Sint-Niklaas zegt ook een repeat. De queen van toen en de queen van nu. Wat een geweldige combinatie. Maar. Ik moet alles samentellen. En ik moet concluderen dat ze eruit liggen. Het is gepasseerd.
1: Repeat of niet?
0: Het is een niet. Exit. Madonna en Sabrina. Straks dus een nieuwe song bij Vincent Live.
1: Your music. Q sounds better with you.

0: Deze raak je nooit buggehoord. Het zijn niet mijn woorden, maar wel de woorden van Maritza uit Kruijbeke. Wat moet ze gelijk geven? Snow Patrol en Chasing Cars. Ondertussen ruim over 10:30. En er zijn 5 plaatsen op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Richting Antwerpen staat die, maar die valt ook mee hoor. 7 minuten moet je aanschuiven op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Dan op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je tussen Sint-Anna-Lecroever en Antwerpen-West 7 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6. Brusselse Buitenring, ook een file van 5 minuten vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Maar op andere plaatsen gaat het beter. Daar verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: Hij stond vorig jaar nog in Vorst, Noah Kahan. Vanavond is het de beurt aan Olivia Dean. Wil je mij in iets beloven? Als je gaat kijken, laat mij zeker weten hoe het geweest is. Oh. Ik was er heel graag bij geweest, maar goed, ja, ik was veel te laat voor tickets. Die gingen ook echt als een trein, die ticketverkoop. Maar goed, nu kan ik vanavond wel kijken naar mijn twee collegaatjes. Yo, Q-Music.
1: Wij zijn Timon,
2: Amélie
0: en Finn.
2: En wij zijn de reden waarom Maarten en Dorothee er niet waren vanmorgen op de radio.
0: Ja, want wij hebben ze natuurlijk nodig om ons te coachen voor...

0: voor half negen op VTM. Q sounds better
1: with you. Ik ben Pippa de kat.
2: En ik Bobby de hond van Maxizo.
1: Hallo. Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
2: Neem uw baasje eens mee.
1: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
2: Met de lage pladijzen.
1: Prijzen. Lage prijzen.
2: Wat zei ik?
1: Pladijzen.
2: Lage prijzen natuurlijk. Ja.
3: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja!
8: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja! Maar ja...
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
8: Ja! Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
10: Mannekes!
11: Bompie!
10: Ik voel me de max!
11: Wij ook!
12: Altijd als we in de gamma zijn!
11: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
12: Oh my god!
10: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
11: Die zijn nog verbeterd, hè?
12: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
11: Geven ze korting?
10: 30% op alle verf!
12: Dan pak ik 10 potten mee!
10: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
12: Ja, ja!
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert!
3: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
14: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Laatste keer als Q-top schijf Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Straks lanceert Timo een nieuwe Q-top schijf in de Q-top 40. Yassine uit Antwerpen gaat op vrijgezellenweekend naar Rotterdam. Hij wil een shout-out doen naar de Senne, wiens leven dus bijna voorbij is. Veel plezier, mannen. Gaat sowieso stevig worden. En misschien ook op onze kosten. Want bij Vincent Live is er om 6 uur weer extra weekend. Dan kan je dus je weekendplannen terugverdienen. Het enige dat je daarvoor moet doen, is je weekendplannen doorsturen via de Q-app.

0: Kertip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd.
8: Maar dat was echt maar de helft hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Goedemorgen, het is 1 over 11, Delphine heeft nieuws.
12: Goedemorgen. Een dodelijke steekpartij in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 jaar overleden en een man van 23 geraakte gewond. Het parket vordert een onderzoeksrechter voor roofmoord.
13: Roofmoord heeft ermee te maken dat de gsm's van slachtoffers gestolen zouden zijn. We kijken dus enerzijds naar een verhoor van het tweede slachtoffer, anderzijds ook naar de camerabeelden, maar dit is ook nog niet zo lang in het onderzoek dat we zitten. Camerabeelden worden geanalyseerd en er wordt door de mensen van FGP Antwerpen gezocht naar een mogelijk verdachte.
12: Mogelijk gaat het ook om een afrekening in het drugsmilieu. Benzine wordt morgen goedkoper. De maximumprijs aan de pomp daalt met 6 cent per liter nadat de prijzen dinsdag nog stegen naar het hoogste peil in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 betaal je morgen maximaal 1,94 euro per liter. Voor benzine 98 gaat dat tot 1,99 euro. En die vele schommelingen komen door de oorlog in het Midden-Oosten. En ons land moet het meest toegankelijke land van Europa worden. Over 10 jaar wil de regering veel inclusiever zijn voor mensen met een handicap. Want nu zijn er bijvoorbeeld te veel plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
14: Er worden heel veel vergunningen afgeleverd, maar in de uitvoering zien we gewoon dat het niet wordt gerealiseerd, waardoor toegankelijke toiletten er niet zijn, stations van de NMBS niet toegankelijk zijn, straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn, omdat de stoepen te hoog zijn of omdat er trappen zijn. Maar we treden daar niet in op.
12: Het is grijs met veel wolken. Meestal droog, wel een maxima rond 20 graden. Morgen veel zon, dan 22 graden. Zondag weer buien bij 20 graden.
11: Oké, dan wordt morgen een topdag.
12: Een topdag.
11: Ja, voilà. 7 files ondertussen van langer dan 5 minuten. En we beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19. Tussen Sint-Joop en het Goor en Antwerpen-Noord moet je 13 minuten bijtellen. Ook op de E313 vertraag je 10 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Legrellelaan en Borgerhout 9 minuten extra. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 6. Ook richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 8 minuten daar. En dan nog op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens Woluwe en Diegem 7 minuten extra. En op de binnenring tussen Zelk en Jette 5 minuten. Sta je nog op een andere plaats stil, dan verlies je daar sowieso minder dan 5 minuten.
15: Music. Matthias van den Bulke.
11: Het is zondag, moederdag. Geen paniek, we got you. Dit is Turn the Lights On.

0: Zondag, moederdag. Als je nu denkt, Matthias, no! Geen paniek, we got you. Allee, het is te zeggen, Naomi van der Poorten got you. Naomi hoor je morgen en zondag op de radio op Q-Music. Tussen 4 en 7 uur in de namiddag. En Naomi heeft en tickets voor de Grotten van Han. Voor als uw moeder avontuurlijk is. En ze heeft er ook een bazaarpakket.
1: Soms wil ik blijven rijden, niet naar achter kijken.
0: Want bazaar staat dit weekend in de Lotto Arena. En wat zit er allemaal in zo'n bazaarpakket? Een gesigneerde LP onder andere. Een paar sokken en ook een t-shirt. Dus dat is heel tof als je mama misschien fan is van bazaar. En niet te vergeten, Naomi heeft uiteraard ook haar prachtige persoonlijkheid. Maar daarmee fix je natuurlijk geen cadeau voor Moederdag. Sorry. Maar goed, tickets voor de Grotten van Han en het bazaarpakket. Morgen dus te winnen bij ons Naomi van der Poorten.

0: opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Crazy Deals!
3: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
4: Amai, dat is echt wel zot.
3: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
4: Is dat ook open op Hemelvaart?
3: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
6: Fintro. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
7: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
9: Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
11: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
10: Ah, Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
12: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

is jarig op Moederdag. Ze wordt er zondag 26. Ze is van het jaar 2000. En ik vind dat heel gemakkelijk. Heel gemakkelijk om te rekenen. Als je van het jaar 2000 bent, ja, plus 26 is voilà, 26 jaar. Heel simpel. Veel Q-artiesten zijn trouwens stieren, zoals Shaboozie, die verjaart morgen. En je hoort hem zo meteen na The Spice Girls. Goedemorgen.

Jente uit Merksem heeft zondag een dressuurwedstrijd. Hola. Veel succes, Jente. Ga je sowieso goed doen, hoor. Ondertussen is het 1 minuut voor 11:30 en

8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 17 minuten bijtellen. Ook op de E19 vertraag je tussen Sint-Joop-en-t-Goor en Antwerpen-Noord 9 minuten. Antwerpse ring dan richting Gent. Een file van 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland vertraag je ook tussen Sint-Annelieke-Oever en Antwerpen-West 7 minuten. Vanaf de Legrellelaan tot Antwerpen-Oost 6. En vanaf Antwerpen-West tot de Kennedy-tunnel ook 5 minuten file rijden. Richting Brussel vertraag je E40 tussen Sterrenbeek en Sint-Stevens-Woluwe 8 minuten daar. En op de Brusselse buitenring moet je 5 minuten bijtellen vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten. Yeah.

0: ik een serieus misverstand meegemaakt gisterenavond. Het was echt... Ja, het was een beetje schaamtelijk. Ja, ik ga het je zo meteen vertellen, maar eerst krijg je muziek van Swedish House Mafia.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff Concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op ikea.be.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
10: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Swedish House Mafia, Wait So Long. Ja, een serieus misverstand dus gisterenavond. Ik ging gisterenavond iets gaan eten met twee maten van mij. En de ene maat kiest het restaurant. Ja, die mocht kiezen waar we naartoe gingen. En hij was via WhatsApp zo al ja, de hele dag opties aan het geven. Hij stuurde bijvoorbeeld de Warempel. Dus hij stuurde letterlijk dat in de WhatsApp. De Warempel. Dat is een restaurant in Gent. Van horen zeggen dat dat goed is. Hoe laat? Vraagt hij. Ik zal eens bellen dan. Dus ik zeg, ah ja, goed. Ja, prima. Dat is allemaal goed voor mij. Ja, dat steekt allemaal niet zo nauw. Dus hij stuurt daar onder al die berichtjes, plots een screenshot, een uur later ongeveer, van de reservatie. Dus een screenshot van de reservatie. Dus ik denk, ah ja, goed, ja, dat zal dat restaurant zijn. Voilà, voilà. Dus ik kijk snel naar dat screenshot en daar staat op 6 uur. Ik denk, 6 uur, dat is vroeg. Dan gaan de gepensioneerden gaan eten, maar goed. Dus Bibi gaat naar dat restaurant om 6 uur. Ik zit daar. Veel te vroeg, effectief. Daar zaten 2 tafels vol. En dat waren ook gepensioneerden. Stuurt mijn maat plots een berichtje naar mij. Ah wel, om 6:15. Waar zit jij? Stuur ik naar hem. Nee, waar zit jij? En hij zo, maar wij zitten hier al. En ik zeg, maar ik zit hier ook al. Dus ja, plots viel ons de frang. Ik kijk naar die screenshot. Dat was wel een ander restaurant, zeker. Dat hem had doorgestuurd. Een heel misverstand. We hebben wel goed gelachen. En in het restaurant konden ze er ook gelukkig goed mee lachen. En dan heb ik het een ander restaurant dus

Jensi begrijpt iets niet. En ik snap hem wel, van waar zijn vraag komt. Hij zegt, Matthias, ja, als je dan het restaurant bent binnengegaan, dan heb je toch gevraagd naar de reservatie? En wel, ja, Jensi. En die zei dus, ik vroeg ja voor drie personen op naam van Nicolas. En die zei zo, ja, ja, dat is goed, zet u maar. Dus ja, dus ik dacht dat ik in het juiste restaurant zat, uiteraard.

Nadine stuurt al via de Q-app. Matthias, ons niet affronteren, nee. Ik ben gepensioneerd en ik ga later dan 6 uur gaan eten s'avonds. Ja, ik zei dat om 6 uur gaan eten s'avonds echt iets is voor gepensioneerden. Maar ja, je kunt dat natuurlijk van alle leeftijden doen natuurlijk. Mijn excuses. Meredith Brooks is dit. We gaan richting het nieuws van 12. Goedemorgen.

0: Sompie?
1: Ik voel me de max.
0: Wij ook.
2: Altijd als we in de gamma zijn.
0: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
2: Oh my god.
1: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
0: Die zijn nog verbeterd, hè?
2: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
0: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
2: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
2: Ja, ja.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken.
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
11: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
12: 1 over 12, goedemiddag. Delphine heeft nieuws.
13: Goedemiddag. Er is een gijzeling bezig in een Duitse bank in het westen van het land. In de stad Sinzig heeft een man vanmorgen een medewerker van een geldtransport overmeesterd. Hij zou het op de kluis van de bank gemunt hebben. Ontsnappen wordt moeilijk. De politie is daar massaal aanwezig rond het gebouw. Er zijn ook helikopters ingezet en de speciale eenheden zijn onderweg. Volgens de politie zijn er meerdere daders en ook meerdere gijzelaars. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt de federale gerechtelijke politie Limburg.
14: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
13: Er werden ook wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. En de eerste verkiezingsresultaten in het Verenigd Koninkrijk lopen binnen. In Engeland tonen ze, zoals verwacht, dat de regerende partij Labour fors verliest. Dat is de partij van premier Starmer. Hij is in elk geval niet van plan om op te stappen. Winst is er, ook zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Vanmiddag bewolkt, maar meestal droog, wel 20 graden. Morgen 22 graden met veel zon dan. En zondag weer grijs met een bui, dan weer 20 graden.
12: Alright. Ondertussen staan er 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat in de richting van Antwerpen op de E313. Reken op 22 minuten extra vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Dan op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 16 minuten extra. Richting Brussel is er een ongeval gebeurd op de E40. Tussen Berthem en Sint-Stevens horen we daardoor 12 minuten aanschuiven. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout ook 12 minuten bij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten. Richting Gent staat er ook nog een file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar voor een deel afgesloten en je verliest er 9 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
15: Music. Matthias van den Bulk.
12: Ah, zo'n goeie van Clouseau. Om te vieren dat het vrijdag is, dat gaan we doen zo meteen na deze mooie violen.

0: Gent is 32 jaar en zij gaat ook vaak op restaurant, al om 6 uur s'avonds. Ze stuurt, dan kunnen we heel vroeg aperitieven en kunnen we lang aperitieven. Dat is ook waar natuurlijk, Rebecca. Donderdag 23 april. We keren even terug naar deze dag. Het was een hele mooie dag voor Lize uit Bethem. Ze was al vroeg uit de veren om 20 over 7 om mee te spelen met dit.
1: Vier op een rij.
0: Zoals je weet, elke werkdag, elke weekdag maak je kans op 1000 euro shoppingbudget. Als Dorothee de vier zelfde woordassociaties kan maken als jij. En ook als dat niet lukt, is er een leuke troostprijs. Dus er is voor ieder wat wils, zeg maar. De Maarten en Dorothee kussensloop en je krijgt ook een hoofdkussen van Beter Bed. Kan je lekker op slapen, kan je lekker op uitslapen dit weekend. En op 23 april lukte het tussen Lize uit Pittem en Dorothee om vier keer dezelfde woordassociatie te maken.
2: Nederlands.
3: Taal.
2: Werk.
3: Job.
2: Echt.
3: Vals.
2: Brug.
4: Kom aan, hè.
3: Brug. Maar ja, allee.
5: Ja, ik weet het.
3: Brug.
5: Ja.
3: Ja. Auto?
5: Nee.
4: Ja!
3: Echt?
4: Ja!
3: Oh, ik dacht echt dat fout ging zijn.
2: Hoezo komen jullie niet op rivier of zo?
3: Rivier?
2: Ja.
3: Wat heeft dat met een brug te maken?
2: Ah, een brug over een rivier.
0: Ik ben er nog altijd ondersteboven van dat Dorothee inderdaad ook auto's zei en niet iets met water of rivier, zoals de Maarten zei. Maar dus kei goed hé, voor Lize en Pittem, want zij won zo 1000 euro om te gaan shoppen.

0: Hilde is grote fan van Adele. Zo'n zalig nummer, deze Hello. Ze is deze week trouwens 38 geworden, Adele. Als je zelf eens wil meespelen met 4 op een rij en dus kans wil maken op 1000 euro shoppingbudget, dan moet je vanaf maandag terugluisteren naar Maarten en Dorothee, want dan zijn ze dus terug op je radio. En vanavond, niet vergeten, vanavond zijn ze op de tv.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Let's see you
4: shine. Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
5: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
4: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor moederdag verwend dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
5: Waar zie je die giraf daar?
4: Of Zoo Plankendaal.
5: Oh, zo schattig.
4: Nu bij dag allemaal.
2: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Q Music.

0: Teddy Swims en Tones and I. Gone, gone, gone. Nog 5 dagen, 17 uur en 57 minuten. Zo lang moet Steven uit Oostende nog wachten voor hij op het vliegtuig naar Antalya zit. Zalig, Steven. Maar eerst weekend, hè. En ik tel samen met jou af nog voor 1 uur. Ondertussen is het 1:30. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De files zijn aan het toenemen. De mensen willen aan het weekend beginnen. Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten extra rekenen. Ook vanaf Antwerpen-West tot Berchem een kwartier erbij. Dan richting Gent verlies je ook een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen vertragen op de E19. Tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten. De E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever 16 minuten. E313 dan nog een file tussen Massenhoven en Wommelgem 10 minuten extra daar. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: Lore uit Niel, die gaat meedoen met aftellen. Nog 9 dagen, Matthias, en dan ga ik naar Harry Styles. Guess the song. Ik heb het op een soort van ja, lore manier proberen ook te vertellen op de radio. Nu, zo net gebeurt. Ja. Elke middag spelen we Guess the Song op Q-Music. Je kan het nu dus ook spelen met je collega's of met je vrienden of met je familie thuis. Het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk een liedje herkent. Dat is de opdracht. Dat is heel simpel. Maar het is niet altijd gemakkelijk eigenlijk ook. Er is een verschil tussen simpel en gemakkelijk. Je krijgt zo meteen een kort stukje te horen en het is aan jou aan de hand van dat korte stukje te raden welke song ik zoek en van wie die komt. Vandaag is het een Q-hit van een tijdje geleden, nog niet super lang geleden, maar ook wel niet van de jaren 80 of zo. En het is van een hele mooie man. Een hele mooie man. Wie en welke song zoeken we? Just have a drink and you'll feel better. Misschien ook een motto voor dit weekend. Have a drink and you feel better. Wie hoorde je hier met welke hit? Je mag het inzingen via de Q-app.
1: Yo, Q-Music.
2: Wij zijn Timon,
3: Amélie
1: en Finn.
3: En wij zijn de reden waarom Maarten en Dorothee er niet waren vanmorgen op de radio.
1: Ja, want wij hebben ze natuurlijk nodig om onze coach voor

0: voor half negen op VTM. Q sounds better with
1: you. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
4: Met echte astronauten en shows van onder andere
5: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remy, Martijn Peters.
3: En ook met Lieve Schij
4: en Hetty Helsmoortel.
3: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
4: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q Music en VDM.
6: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
7: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haar omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Q. Q Music.

0: Evelien telt af naar vanavond. Ze gaat lekker gaan tafelen met de meiden. Oh, dat wordt leuk. De gekroonde hoofden, ook altijd lekker. Zorg wel dat je in het juiste restaurant zit, Evelien. Ja.
1: Yes, the song.
0: Ja, maar ja, goed afspreken. Anders kan er van alles gebeuren. Welke song horen we hier en van wie komt die? Just have a drink and you'll feel better. Misschien een voorbode voor dit weekend. We luisteren naar Tristan uit Gistel.
2: Show Mendes in my blood.
0: Dat is mooi, Tristan. Inge uit Antwerpen, die wist het ook.
3: It isn't in my blood.
0: Ja, dat is helemaal juist. Goed zo. Een hit uit 2018. It isn't in my blood. En ja, hij is heel knap, de man. Zeer persoonlijk nummer deze. Het gaat over de strijd tegen zijn angststoornissen. En je krijgt hem nu volledig van mij.

weekend van Niels uit Overmeren is al begonnen, maar hij heeft een beetje schrik voor morgen. Morgen vertrekt hij op vrijgezellen. En het enige dat hij weet is dat hij om 10 uur wordt opgepikt in de ochtend. En voor de rest ja, gaat hij het op zich moeten laten afkomen. Ja, Niels, laat weten maandag of dat je het overleefd hebt. Hè. De leukste muziekweetjes, die krijg je zo meteen. En de 40 beste popsongs in de Q Top 40. Timo is er helemaal klaar voor.

0: dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
7: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Goedemiddag, 1 uur nieuws met Delphine.
10: Goedemiddag. Een gijzeling in een bank in Duitsland. In Sinzig, in het westen van het land, overmeesterde de dader een medewerker tijdens een geldtransport. Hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De Vlaamse Leander is daar in de buurt.
11: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren, zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort je in één keer van het is een bankoverval en zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast van je weet niet wat dat er gaat uitkomen, snap je?
10: Volgens de politie zijn er meerdere daders en gijzelaars. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen.
12: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
10: En rond deze tijd start in Bulgarije de Ronde van Italië, de eerste grote wielerronde van dit voorjaar. Wielerjournalist Stijn Vlamink blikt vooruit.
13: Geen Wout van Aert en geen Remco Evenepoel, maar wel 16 Belgen, veel helpers. Maar toch ook Belgen die mikken op een ritzege. De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken.
10: Of het lukt, dat weten we op 31 mei in Rome. Het is bewolkt en meestal droog bij 20 graden. Morgen meer zon bij 22 graden. En zondag weer grijs met een bui en weer 20 graden.
9: Dankjewel, Delphine. Even kijken op de weg. 6 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 25 minuten bij tellen. En dat tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19 ook 20 minuten erbij. En dat tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, dat komt daar ook door een defect voertuig. Op de E34 10 minuten extra tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring dan, richting Nederland, een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook 10 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. En op dezelfde Antwerpse ring, maar dan richting Gent ook nog 10 minuten extra. En dat tussen Antwerpen-Noord en Deurne, dat komt daar omdat de weg is afgesloten. Als je nog op een andere plek stilstaat, dan gaat het daar dus een beetje vlotter. Een heel erg goede middag. Vrijdag 8 mei vandaag, ook wel bekend als de laatste rechtstreekse lijn richting jouw weekend. En onderweg krijg je van mij traditioneel de 40 beste hits van het moment. Die krijg je allemaal in de juiste volgorde gestemd door, jawel, jezelf. Be ready, because it's gonna be a nice ride.

0: goedemiddag. Je knippert met je ogen en poef, daar staat het weekend alweer voor de deur. Het gaat snel. En daarbovenop was het ook nog eens een normale werkweek. 5 werkdagen, dat zijn we toch allemaal niet meer gewoon eigenlijk. Hè? Goed gedaan, je hebt het bijna overleefd. Tussendoor zijn er ook nog veel hartjes uitgedeeld in de Q-app. Ja, daarmee bepaal jij natuurlijk hoe deze Q-top 40 klinkt. Hè? Want de volgorde die wordt bepaald op basis van streaming, airplay, social media en die hartjes. Wat heb ik voor jou vandaag in de aanbieding? Ah, wel 16 stijgers, 2 staanblijvers, 20 dalers en ook 2 nieuwe hits. Maar voor we daaraan kunnen beginnen, eerst nog even terug de tijd in.
1: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
0: Bruno Mars en zijn I Just Might.

0: 15 weken in de lijst, waarvan 7 in de top 3. En we blijven maar in love vallen met Olivia Dean. Al ja, ik blijf toch maar in love vallen met haar. Dat merk ik elke week opnieuw. So easy. Vorige week nog jouw nummer 2. En wacht, even luisteren, wacht. Nee, toch nog niet. Ja, ze komt vandaag naar België, dus ik dacht, misschien kunnen we haar al horen in de verte, maar dat is dan toch nog niet het geval.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q Top 40.
0: Voor de tweede week bovenaan, Alex Warren en zijn Fever Dream.

berichtje van Brecht uit Zemst. Hij stuurt: ik was erbij bij dat concert van Alex Warren 3 weken geleden. En vanavond ga ik ook naar Olivia Dean kijken. Life is beautiful. Ja, Brecht, je bent een chansaar, want de concerttickets die zijn tegenwoordig sneller uitverkocht dan een gemiddelde Tomorrowland-editie, denk ik. Vanavond dus Olivia Dean in Vorst Nationaal. Deze man stond nog een paar weken geleden in Antwerpen. En dit was vooral ook jouw nummer 1, hè? Vorige week, benieuwd waar die deze week zal belanden. Maar voor we bij die nieuwe top 3 zijn, eerst nog 37 andere hits op je bord. Die gaan jou de weg richting het weekend ook meteen wijzen. Ja, het gaat plezant worden. We gaan samen richting de vrijdagnamiddag. Zometeen op nummer 40 gaan we stevig boenken. Eerst nog even zien welke Charles er deze week met hun klikken en vooral ook met hun klakken uitliggen. Langst genoteerde hit is niet meer. Na 33 weken geen dansje meer op Wait So Long. En Bazaar moet er bij deze echt opnieuw aan beginnen. Want Begin Opnieuw staat ook niet meer in jouw Q-top 40. Deze week gelukkig wel vers bloed. Al ja, dat is voor straks tenminste. Nu eerst goed begonnen is al half gewonnen. Wat dacht je daarvan? We gaan boenken met Alesso en Sasha. Zij gaan -4 met hun Destiny.

0: 24e week en nu helemaal achteraan. Alesso, Sasha en Destiny. Zometeen dan krijgen we de eerste nieuwkomers in deze lijst. Het zijn twee Antwerpenaren, maar wel twee Antwerpenaren die een dialect vrij goed hebben kunnen verstoppen, moet ik zeggen. Want Tesnani, dat ze zo klappen, hè? Ja, dat is mijn poging tot beste Antwerps dialect. Zometeen dus twee Antwerpenaren in de show, liever. Eerst moeten we nog eens even zo goed van de grond gaan. Wat dacht je daarvan?
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Lift

0: Hoogstraten Aardbeien.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
2: 5. Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
2: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
4: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
5: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
6: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, ik ben een held.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
8: Ritchie, citroen met framboos.
9: Ritchie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Ritchie.
12: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
13: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
14: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
15: Koop nu bij jouw Prek & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prek & Tik, uw drankenspecialist.
16: Q top 40. 39.

0: Ik zou eigenlijk echt een petitie willen tekenen dat dit zo één van de zomerrits van dit jaar wordt. Maar er is nog werk aan de winkel. Want ze zakken deze week 5 plekken naar nummer 39. Alok Khalid, Dive Into Me. Maar geef toe, dit zou toch heerlijk zijn aan het Q Beach House, niet? Zwat, even door, want we krijgen bezoek uit Antwerpen vandaag. 2 Antwerpse artiesten die verzorgen de eerste nieuwkomer deze week. Ondertussen ook heel veel reactie op mijn Antwerpse accent dat ik daarnet even geprobeerd heb. Onder andere een berichtje van Edwin.
1: Het is nou niet dat ze zo klappen, hè.
0: Ja, dat is inderdaad een beter accent. Maar we moeten snel door naar de muziek. Nieuw.

hartjes van Febe uit Wetteren onder andere. Voor Niall Horan en Dinner Party. En daarmee is het 1:30 geworden op deze middag. Ja, hopelijk is de lunch al achter de kiezen bij jou. En kan je zo stilletjes aan richting het weekend gaan. Hè? Een beetje

0: rollen op het werk. Even kijken, 7 files waar je meer dan 10 minuten verliest op de Vlaamse snelwegen. De langste die staat op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je een half uur bij tellen. En dat tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19 ook een kwartier erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Dat komt daardoor een defect voertuig. Op de A12 10 minuten extra tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En op de E34 ook 10 minuten extra. En dat tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. 20 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Verder richting Nederland ook nog 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En je verliest nog een kwartier richting Gent op diezelfde Antwerpse ring. En dat tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Als je dan toch nog ergens anders zou stilstaan, Abel, dan gaat het daar dus wat vlotter. Begin opnieuw van Bazaar staat niet meer in de lijst deze week. Gelukkig dat hun roadtrips wel goed aanslaan. Plus 4 voor een nacht in Amsterdam. Zometeen naar Kamrad.
1: Nummer 36.

0: te vaak naar achter kijken. Gewoon recht en door. Het weekend staat voor de deur. Met nu Bazaar en Nachten in Amsterdam op de radio. Deze week plus 4 en op nummer 35 in de lijst. Vanochtend was Mathieu nog live te horen bij Q Music. Niet vanuit onze studio, wel vanuit de backstage van The Voice. Bij Maarten en Dorothea. Vanavond zijn er de eerste live shows van The Voice op televisie. En als je je zoal je hele leven afvroeg van... Goh, wanneer zou die Mathieu Terijn eigenlijk slapen? Is dat zo overdag? Of is dat op een ander moment in de dag of zo? Wel.
1: Ik slaap 's nachts. Ik ben heel slecht. Ik ben heel slecht overdag dutter. Dat lukt mij niet. Mijn brein gaat ook wel uit 's avonds. Dus ik kan heel makkelijk slapen. Ik val in slaap. Maar vanaf dat ik wakker ben, dan ben ik ook echt wakker.
2: Ik zie het ook.
1: Ja.
0: Ja, voilà. Kijk, als je dat ooit zou hebben afgevraagd, dan weet je bij deze toch het antwoord. Taylor Swift komt er zo meteen aan dit lijst. In de lijst liever. Die staat blijkbaar bekend als een nachtraaf. Die werkt heel graag om middernacht, zo tot 3-4 uur. En die blijft dan ook lekker in bed liggen tot in de middag, heb ik van horen zeggen. Hè. Je krijgt ze zo meteen 15 plekken lager dan vorige week.
3: Mannekes!
4: Pompie!
3: Ik voel me de max!
4: Wij ook!
5: Altijd als we in de gamma zijn!
4: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
5: Oh my god!
3: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
4: Die zijn nog verbeterd, hè?
5: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
4: Geven ze korting?
3: 30% op alle verf!
5: Dan pak ik 10 potten mee!
3: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
5: Ja, ja!
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert!
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronden, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
9: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
15: Chin chin.
14: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
15: Knalprijs.
14: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
17: Met deze week alle Rummo pastas. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
18: Kom deze zomer naar Circus Camille. Het wordt fantastisch met nieuwe songs en attracties, maar ook met...
19: Manu van Akker.
18: Ruud Beekmans.
20: En Maxime.
18: Oh my god, ik heb er zoveel zin in.
21: Circus Camille, vanaf 29 juli in Oostende. Tickets en info, clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
22: Dit is de Q Top 40. Maximum

blijkbaar een echte nachtraaf, die Taylor Swift. Dat maakt ze de beste muziek midden in de nacht. En dat doet ze natuurlijk ook als de beste. Deze week wel de diepste daler. Ze gaat min 15. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk echt een ochtendmens. Behalve op vrijdag. Dan is het altijd feesten in de avond. Opwarmen nu met Afrojack en Aloe Black.

nummer 32, Judith en Self-Made Woman. Ja, ik heb een klein probleempje. Ik wilde al een stukje van de nieuwe Q-topschijf laten horen. Het is vandaag vrijdag, dan krijg je altijd nieuwe Q-topschijf voorgeschoteld in de Q-top 40. Ik dacht, ik ga het even snel al opzoeken. Ik heb hier net op een papiertje doorgekregen wat het gaat zijn. Ik dacht, nou, jullie gaan dat liedje toch al kennen. Maar ik schrijf het de hele tijd fout, waardoor ik het niet op tijd heb gevonden. Ik ben er dus net achter gekomen dat ik dat woord al heel mijn leven fout schrijf. Swat, ik denk dat je de man en vrouw in kwestie wel gaat kennen. De nieuwe Q-topschijf die komt eraan straks rond 2:20 ongeveer. En nu moeten we nog even zo schuifelen met de poep, mocht je in de auto zitten. Dit is daar toch ideaal voor. Nummer 31, -9 deze week. Reggie, Laura Tesoro en dat heerlijke baan.

0: 16e week al voor Reggie Lara Tesoro, Bound to Be, deze week wel min 9. We komen zo dus op nummer 31 terecht.
1: De Q Top 40, overzicht. Nummer 40.
0: Min 4 voor Alesso en Sasha. Yeah.

0: 30.
1: De eerste nieuwkomer komt van DJ-licious en Milo.
0: Nummer 37.
1: Vijfde week en nu min 2, Niall Horan. Toch nog een beetje zon op deze vrijdag. Min 4 voor Kamrad. Eerste stijger deze week, Bazaar. Die doet er 4 plekken bij voor een nachtje in Amsterdam. Dat is gezellig ook.

En ook 9 plekken minder voor Reggie, Laura Tesoro en dat heerlijke Bound to Be. Als je heel even je ogen kan dichtdoen, hè, mocht je niet in de auto zitten op dit moment, ja, doe maar even dicht. Ja, voilà. Ja, zometeen gaan we even doen alsof de zomer al vol een bak bezig is. Op de nummer 29 nu eerst Within Temptation. Gaat deze week minder.

0: Nederlandse DJ uit Amsterdam. Another, Talk to You, Lekker Zomers. Hartje van onder andere Brian uit Hamme. En deze week mag je één plek de lucht in naar nummer 29. Talk to You. Zometeen na het nieuws van 2 uur. 2 keer Taylor Swift, onder andere deze komt eraan. Ja, en dus nog een andere. Huh?
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas. IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Medi-market.
3: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Hier Pipa de kat.
8: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
7: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
8: Je kunt ook vriend worden.
7: Van Maxizo.
8: De dierenwinkel met de lage prijzen.
7: Dan krijg je de specialetjes.
8: Plezante tips, eerste klas advies.
7: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
8: Daar zijn vrienden voor.
7: Ah ja.
8: Ah ja.
3: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
10: Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
3: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
10: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
11: Knaldi. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Profel.
14: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Meer info op profel.be.
15: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
10: Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
3: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Goedemiddag, 2 uur nieuws met Paulien.
16: Een goedemiddag. De gijzeling in de Volksbank in de Duitse stad Sinzig is al meer dan 4 uur bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en ook een onderhandelingsteam is ter plaatse. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
17: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren, zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort in één keer van het is een bankoverval en zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast, van je weet niet wat er gaat uitkomen, snap je?
16: De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Op dit moment wordt er gestaakt in de autokeuringscentra. Het personeel legt het werk neer uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Je hoort de Christelijke Vakbond.
18: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En Ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
16: Over een half uurtje gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Zaterdag coacht Taquin zijn laatste match van het seizoen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag bewolkt, overwegend droog, ook bij maxima tot 19 graden. Morgen wordt zonnig en warm, 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. En vanaf volgende week wordt het opnieuw wat frisser en wisselvallig.
0: Dankjewel, Paulien. En 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 22 minuten bijtellen. En dat tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dat is op diezelfde Antwerpse ring. Op de E313 richting Antwerpen dan moet je ook 20 minuten extra tellen. En dat tussen Massenhoven en Borgerhout. Op de E34 een kwartier erbij tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. En je verliest ook nog een kwartier op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord. Als je ergens op een andere plek liever nog stilstaat, dan verlies je daar minder dan die 10 minuten. Ja, en mocht je nu dus in de auto zitten en toevallig aan een rood licht staan en je kijkt zo even naar rechts en je ziet daar dan zo plots een mevrouw in de auto waarvan je denkt van, goh, amai, die lijkt wel echt heel veel op Olivia Dean. Ja, het zou zomaar even kunnen, hè.
4: Timo Birrera.
0: Olivia Dean is in het land. Vanavond treedt ze op en ze is ook onze nieuwe langsgenoteerde. Man, I need
4: nummer 28.

Net al min 4 voor Olivia Dean en nu ook min 4 voor Max, Andy Grammer. En hun Shalala. The Thing I Love staat op nummer 27. Ja, goedemiddag. Mocht je het nog niet doorhebben, het is wel degelijk vrijdag. En je hebt wel degelijk alvast het grootste deel van deze werkdag achter de rug. Als je een gewone 9-to-5 hebt natuurlijk. Als je straks nog moet beginnen aan je werkdag. Hey, alles komt goed. Het wordt een schone dag vandaag. Lina uit Schoten stuurt een berichtje. Wij gaan straks naar het schoolfeest van de kindjes. Ze doen mee in een echt circus. Dat wordt heel plezant. Enkel hebben we nog geen babysit om 4:30. Dus mocht er iemand in Schoten wonen en babysitten, Lina heeft je nodig. En Evelien uit Ninove zegt nog, Timo, ik zou graag via deze weg mijn mami Chantal een gelukkige 60ste verjaardag willen wensen. Vanwege Evelien en Lies, dat is bij deze ook gebeurd. En nu moeten wij snel door, want de hoogste nieuwkomer van deze week komt eraan. En ik heb me laten vertellen dat de mevrouw in kwestie, doordat ze de hoogste nieuwkomer is deze week, 3 keer te horen zal zijn in deze Q-top 40. Ja, dat gebeurt niet vaak. We moeten gewoon even wachten tot ze hier is. Ze zou elk moment aankomen. Ah, voilà. Daar is ze.

natuurlijk, het is de Q-topschijf van deze week. Die heb je al vaak op de radio gehoord en heeft dus ook echt waar, zonder te zeveren, extreem veel hartjes gekregen in de Q-app. Het is echt maf. Ik ben vooral heel erg benieuwd of je ondertussen al een beetje gewoon bent aan de sound. Het is weer een iets andere vibe van Taylor Swift. Heb je het al kunnen appreciëren? Je mag het mij vooral even laten weten in de Q-app. Maar ik gok natuurlijk van wel. Ah ja, het is onze hoogste nieuwkomer op nummer 26. Maar je mag toch nog altijd even die bevindingen delen, als je wil. Geniet ervan. Dit is Elizabeth Taylor.

dit is nog één uurtje lang onze Q-topschijf. Want straks dan krijg je een nieuwe Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Ook wel bekend als een hit waar je toch wel even aan moet wennen. Hè. Het is weer een iets andere sound. En dan is mijn vraag, is dat ondertussen al gebeurd? Ben je al gewend aan de nieuwe sound van TT? Michaela uit Zulte stuurt absoluut geen Swiftie, maar wat een geweldig nummer is dit. Lotte uit Isegem die twijfelt nog een beetje, maar ze vindt het ook niet slecht. En Joren uit Lokeren heeft zichzelf gisteren betrapt op meeneurien. Dus ja, dan hang je er ook aan natuurlijk. Hè. Helemaal goedgekeurd en de hoogste nieuwe. En nu alvast Weekend Vibes op nummer 25, Thomas Gray.

0: min 7 en nu op nummer 25, Thomas Gray, Rumors. Ja, je weet wel wat ze zeggen over Generation Z, Generation Z. Ik behoor er zelf ook tussen. Ze zeggen wel eens dat we wat lui zijn, of dat we veel eisen stellen. Maar ik moet nu wel zeggen, de Q-top 40 die wordt er wel een beetje rechtgehouden door Generation Z. Thomas Gray is 21, zometeen dan krijg je nog een 19-jarige die eigenlijk ook zo in het vliegtuig naast jou zou kunnen zitten. Want ik zag gisteren een story op haar Instagram dat ze gewoon ook een Ryanair-vluchtje had genomen. Ja, ze is vol een bak aan toeren. Die madame die er zo meteen aankomt op nummer 24. Ze is 19 jaar, dat is toch wel crazy. Ik had geen enkel idee hoe dat ze eruit zag. Dus mocht ze naast mij zitten op het vliegtuig, zou ik het ook niet weten. Maar ik ben wel een grote fan en jij duidelijk ook, want ze gaat 13 plekken de lucht in zometeen. Bella Kay.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Q-music. De Q-top 40. 24.

Pit van de vrijdag gaat trotseren. Het kan wel pittig worden. Drive safe. Miles Smith, Niall Horan op nummer 23 deze week. Het zijn wel 3 plekken minder dan vorige week. Zeg, ik wil even een klein raadseltje doen. Kleine quiz. Je mag vooral even meespelen. Het is niet voor een prijs of zo, maar speel even mee. Oké. Okay. Wat is de gelijkenis tussen Niall Horan, Suzanne van Suzanne en Freek, maar ook Freek van Suzanne en Freek, van Dorothee, van Maarten en Dorothee, en ook van Maarten van Maarten en Dorothee. Dus wat is de gelijkenis tussen die 5 mensen? Niall Horan, Suzanne en Freek, Dorothee, Maarten. Het is niet voor punten, maar speel even mee. Je mag even een audioberichtje sturen in de Q-app als jij denkt het te weten. Dus laat het even deze kant op komen. Ondertussen gaan wij verder met de nummer 22. Dit zijn, oh, toevallig, Suzanne en Freek. +9 voor halverwege.

0: plus 9 deze week voor Suzanne en Freek en halverwege. Ja, even een klein quizje. Wat is de gelijkenis tussen Niall Horan, Suzanne, Freek, Maarten en Dorothee? Ja, veel berichtjes in de Q-app. Even kijken. Onder andere Ron stuurt er een berichtje.
1: Hoi, hoi. Ik vermoed dat het coaches zijn bij The Voice. Want Maarten en Dorothee zijn dat voor België. Suzanne en Freek zijn dat voor Nederland. Dus ik vermoed dat Niall Horan dat is voor de UK. Groetjes.
0: Maar ja, natuurlijk. Ja, het is nu niet in de UK dat Niall Horan een coach was. Wel in America. Op de grote Voice daar. Maar hoe cool is dat? Allemaal coaches in The Voice. En vanavond de eerste live shows op VTM ook. Met onze Maarten en Dorothee in een echte The Voice stoel. Dat gaat heel leuk zijn en dat wil je vooral niet missen. Even kijken op de weg. Het is 2:30 geworden en er staan 6 files waar je nog meer dan 10 minuten verliest. De langste die staat op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 20 minuten bij tellen en dat tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de A12 ook een kwartier erbij tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. En op de E34 gaat het ook nog een kwartier trager, dat tussen Melzelen en Sint-Anna Linkeroever. Op de E19 12 minuten extra tussen Sint-Job en

0: Schiphol en Antwerpen-Noord. We gaan verder met de Antwerpse ring. Dan richting Nederland moet je er een kwartier bij tellen tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Gent ook 12 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Dat komt daar door een defect voertuig. Mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar dus een beetje sneller. Je weet wat ze zeggen, op twee benen kan je niet staan. Dus daarom hier nog een derde keer Taylor Swift. Dit is Opel Light en deze gaat nu min 9 deze week.
1: Q, top 30. Q Music. Nummer 21.

0: deze week. Min 9 voor Taylor Swift en Opal Light staat op nummer 21. Zeg zo meteen, dan klaart deze donkere, bewolkte, grijze vrijdag even helemaal op. Dat heeft alles te maken met de zeer dansbare en vrolijke hit die eraan komt op nummer 20. Maar voor we daar gaan kunnen beginnen, eerst nog even...
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Min 3 voor Wooden Temptation, Smash Into Pieces, Somebody Like You.

29. De Amsterdamse Another mag een plek de lucht in. Talk to you. Olivia Dean, -4 voor mij.

I love it, I love it, I love it. Ja, ik ook. Plus 13, Bella Kay. Miles Smith, Niall Horan doen het met 3 plekken minder deze week. Drive Safe. I hope you know, follow your heart. Wherever it takes you, tears gonna fall. And hell might just break. 22. Plus 9. Suzanne en Freek en hun halve

derde keer goede keer, maar nu toch niet eigenlijk. Min 9. Oh, je luistert naar de Q-top 40. Met nu die ene hit die van elke dag een schone dag kan gaan maken. Ja, een beetje een artificiële zon is het bijna. Jelly Roll, hartjes van Evelien uit de Mol onder andere. Dit is I'm Good.

0: Jelly Roll, I'm Good op nummer 20. Zometeen dan krijg je op nummer 19 een 35-jarige Kempenaar die een heel goede klik blijkt gevonden te hebben met een 30-jarige Brabander uit Nederland. Ja, als ze samen zijn, dan lijken het net zo twee jongetjes. Zo echt zo twee beste vrienden, die komen er zo meteen aan. Maar eerst nog het antwoord op de vraag: wie heeft er nu toch in godsnaam voor gezorgd dat Maarten en Dorothee er niet waren vanochtend?
1: Yo, Q-Music.
2: Wij zijn Timon,
3: Amélie
1: en Finn.
3: En wij zijn de reden waarom Maarten en Dorothee er niet waren vanmorgen op de radio.
1: Ja, want wij hebben ze natuurlijk nodig om onze code

0: half 9 op VTM. Q sounds better with you.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Strap in. Star Wars, keer terug naar het grote scherm.
4: This is the way.
3: Beleef The Mandalorian en Grogu bij Kinepolis.
4: It's time.
3: Ga mee op avontuur met de legendarische premiejager en Grogu. Kom op 20 mei naar Kinepolis. En ontvang een unieke Mandalorian poster. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
6: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Bonnieplant.
5: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
7: Q-music. Hey, ik ben Fleming.
8: Ik ben Meteor en dit is de Q-top 40.
9: Q-music.

Lisa uit Gent stuurt. Please, ik wil vakantie. En zeker als ik dit liedje op de radio hoor, ja, ik snap het wel. Het zijn wel echt vakantievibes. De nieuwste van Bruno Mars, Risk It All. Ongeveer een maandje in de lijst nu. Staat deze week op nummer 18. En die staat dus ook 3 plekken hoger dan vorige week. Bruno Mars, Risk It All. Ik vraag me vooral ook af, ben jij al een beetje zo in de weekendvibes aan het komen? Het is nu toch al 3:10. Het begint allemaal een beetje dichterbij te komen. Ik ben bijvoorbeeld echt al aan het denken, wat ga ik eten vanavond? Ik heb net naar mijn vriendin gestuurd dat er misschien wel eens een pizzatje zou kunnen afgehaald worden. Of frietjes. Allee ja, het weekend staat om de deur. Profiteer ervan, hè. Zometeen Harry Styles. Nu eerst Lost Frequencies. De Q Top 40. 17.

negende week al. Voor Harry Styles en al zijn American Girls. Ze staan op nummer 16 deze week. Ja, en Elisabeth die gaf afgelopen week een hartje aan Offenbach in de Q-app. En dat loont dus echt, hè. Ze gaan plus 1 deze week met Miles Away op nummer 15.

Tweede week en nu plus 11 voor Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Zeg, nog een laatste spurtje richting het laatste uur van de Q-top 50. Met daarin de 13 beste hits van het moment. En ook de sterkste stijger, die komen we zo meteen nog tegen. En dat zou zomaar eens even deze kunnen zijn. En wat dacht je van de fijne klanken van Teddy Swims en zijn Mr. Know-It-All?

0: Q-top 40.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Goedemiddag, het is 3:00 nieuws met Paulien.
5: Een goedemiddag. Brussels Airport maakte vorig jaar een recordomzet van 828 miljoen euro. Dat is zo'n 6% meer dan in 2024. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt op een persconferentie. De CEO spreekt van een jaar van groei, ondanks heel wat problemen.
6: Al die stakingen in ons land zijn natuurlijk moeilijk voor de passagiers, maar ook heel moeilijk om het uit te leggen aan de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. Zeven actiedagen vorig jaar, nog tweede dit jaar. Je moet weten voor bijvoorbeeld een lange afstandsvlucht. Die gewoon afschaffen, dat is niet gemakkelijk. Dat is super kostelijk voor die luchtvaartmaatschappij en voor de gemeenschap in het algemeen.
5: De aandeelhouders krijgen voor het eerst in 7 jaar ook een deel van de winst uitgekeerd. De voedselprijzen staan wereldwijd op het hoogste peil in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. In april werd voeding nog 1,6% duurder dan in maart. De prijsstijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Door het conflict loopt de levering van heel wat grondstoffen vertraging op, zoals diesel of meststoffen voor landbouwers. En in ons voetbal beëindigt Lalouvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op sociale media. Lalouvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal Lalouvière op het hoogste niveau spelen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag bewolkt, overwegend droog, ook bij maxima tot 19 graden. Morgen wordt zonnig en warm en halen we 21 graden.
4: Dankjewel, Paulien. Ben je fan van De Bauza?
5: Ja, heel groot.
4: We zijn op de piano gespeeld.
5: Langs geweest.
4: Ja. Komen er zo meteen aan op nummer 13.
7: Top.
4: Eerst even naar de weg. Daar staan nog 8 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste die staat op de Brusselse Buitenring. Daar moet je 25 minuten bijtellen en dat tussen Grimbergen en Jetten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest ook 15 minuten. Dat tussen Sinde, Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Op de ring Gent 11 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Dat komt daar omdat de weg is afgesloten. Op de A12 richting Antwerpen ook een kwartier erbij. En dat tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E19 een kwartier extra tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord ook. Op de E313 richting Hasselt 10 minuten extra tussen Tessenderlo en Beringen. Op de E314 richting Grens-Nederland dan nog 12 minuten extra. En dat tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Maar ik heb me net even verslikt in het eten. Wacht, hè. Ja, we zijn er klaar voor.
0: Timo Bireda.
4: Voilà, een heel erg goede middag. Zometeen de sterkste stijger gaat plus 14. Eerst dus De Bauza. Dit is Magnetic.
0: Nummer 13.

Benny uit de As weet het, jong. Dikke schijf, zegt hij. Ja, en Benny is niet de enige fan. Veel fans van deze zomervibes. Kygo, Khalid, Griffin. Het is de sterkste stijger deze week. Ze gaan +14 met Save My Love. Hartjes van onder andere Filip uit Berchem, Nelly uit Malle en ook Sabrina uit Herzelen heeft erop gestemd. Ja, en die Kygo, dat is dus een Noorse DJ-producer. Je zou denken, in Noorwegen, daar is het koud. Hè, daar sneeuwt het, daar is het koud en zo. Maar die mens heeft toch al heel wat zomerhits op zijn naam staan. Onder andere van dit, ken je hem? I'm chasing paradise with you. Ja, dat is van een paar zomers geleden. En dit heeft hij ook nog ooit gemaakt. En het ziet er naar uit dat die Save My Love het ook nog wel gaat overleven. Nog een iets of wat dikke anderhalve maand pakt. Ietsje meer, denk ik. En dan kan de zomervakantie echt starten. En Teddy Swims, die staat dan ook op de mainstage van Rock Werchter op 3 juli. Dit is Mr. Know It All op nummer 11.

0: nu plus 2 voor Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Hij staat net niet in de top 10 deze week. Het is op nummer 11 te doen, maar ik denk dat daar volgende week wel verandering in zal komen. Zometeen een nieuwe Q-topschijf. En het zou kunnen dat die ergens is ontstaan op de E313, zowat tussen de Kempen en Limburg. Dat is voor zometeen...
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Eerst een overzicht met nu Good Vibes. De Jelly Roll ging min 3.

11 plekken erbij voor The Beauty Around Lost Frequencies. Tiende week voor Harry Styles. Zijn American Girls gaat deze week min 1 plek. Nah.

0: één plek erbij voor de besties. Offenbach, Miles Away, met dat leuke deuntje.
1: Nummer 14.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, gaat ook plus 1. Plus 1 voor de piano van deze drie gekke noren, De Bauza en Magnetic. Sterkste stijgers deze week, Kygo, Khalid, Griffin, plus 14.

0: En ook plus 2 voor Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Voilà, ja, het is 3:15 ondertussen op je vrijdagmiddag. Je weet wat dat betekent.
1: De Q-topschijf.
0: Een gloednieuwe Q-topschijf. Ja, muziek, hè, dat is voor heel veel mensen een medicijn. Kan helpen bij blije momenten, bij moeilijke momenten, wanneer je je alleen voelt. Muziek is er altijd. En onze Q-topschijf kan je dus eigenlijk gewoon een beetje zien zoals een pilletje. Zonder doktersvoorschrift, voor alle duidelijkheid. Je krijgt hem gewoon gratis en voor niks. Nou, gisteren kwam Milk Inc. een nieuwe medicijn voorstellen. En wat mij vooral ook opviel, toen ik het daarnet even aan het researchen was, dat nieuwe liedje. Ik schrijf de titel al mijn hele leven fout. Ja, de titel van het nieuwe liedje van Milk Inc. is Medicine, medicijn in het Engels. Niet dat hij dat heel vaak moet schrijven, denk ik, maar ik heb de hele tijd fout geschreven. Ik schreef altijd M-E-D-E, scene, maar het is dus M-E-D-I, niet E, I. Zien. Dus bij deze, neem dat vooral even mee en geniet, want dit is de nieuwe Q-topschijf.
1: Dit

0: Q-topschijf deze week. Milking Medicine. Hugo uit Schotten zegt, I love Milk Inc. Zij zijn ook echt mijn medicijnen waar ik happy van word. Ja, ik vraag me vooral af, op welke lijkt hij nu het meest? Zo'n beetje deze vibe. Maar ook een beetje deze. Ja, het is gewoon de good old Milk Inc. En alleen maar goed nieuws, want die gaat hem nog veel op de radio horen. Het is onze gloednieuwe Q-topschijf. Zometeen, dan wordt de top 10 van deze Q-top 40 geopend door een Franse DJ. En ook een zangeres uit The Bronx, uit New York. En ze heeft ook Puerto Ricaanse roots. En die twee samen, ah wel ja, dat is eigenlijk gewoon de zon.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick... alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff.

0: Ofwel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut, met de pro van Profel, dat beloven wij.
1: Ah, Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
8: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: Koop nu bij jouw Prek & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prek & Tik, uw drankenspecialist.

En Babette met Hoe dan ook. Vorige week stond die Maxime trouwens nog op het podium bij een van de 5 Pommelien Thijs concerten in de AFAS Dome. Ze heeft daar ook een kleine Like Me reunie georganiseerd. En dat zag er heel cool uit en dat klonk ook heel cool. Je moet eens luisteren. Als je ooit naar Like Me hebt gekeken, zijn dat wel echt dikke throwback memories, denk ik. Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ook het gevoel dat ik een van de enige Belgen ben die er niet bij was in de AFAS Dome. In totaal zijn er meer dan 100.000 mensen gaan kijken naar die optredens. En op Instagram was dat ook zo story na story na story. Swat, nu de concerten voorbij zijn, heeft Pommelien Thijs eindelijk weer een beetje tijd om muziek te maken. Dus het is te hopen dat dat er snel aankomt, hè. Wij verder met de lijst. Juste, Jack Staal en Jon op 8.

0: ik heb een heel grote dansvloer. Ah ja. Dat komt goed uit met al die muziek. Straks dan gaan we nog meer bonken. Dit was al de 11e week voor Juste, Jack Stahl en Jon Turn the Lights Off. Ja, zometeen misschien ook al even je stem opwarmen. Want zometeen op nummer 7. Ja, ga je wel een beetje moeten meezingen, denk ik. Eerst kijken op de weg. 7 files waar je 10 minuten of meer verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je een half uur bij tellen. En dat tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Gent dan. Een kwartier erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En ook nog een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Dat komt daar omdat de weg is afgesloten. Op de A12 richting Antwerpen dan. 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Je verliest ook een kwartier op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de Brusselse Buitenring tenslotte nog een kwartier extra. En dat tussen Grimbergen en Jette. Als je nog op een andere plek stilstaat, en dat zou zomaar eens kunnen, want het is druk op de weg, dan verlies je daar minder dan die 10 minuten. Timo Pirella. Zometeen op nummer 6 gaan we boenken met de grote B. Ik heb ook nog jouw hulp nodig, dus hou die Q-app even in de buurt. Maar nu eerst de stembanden opwarmen met Sienna Spyro. Q-top 40.
1: Nummer 7.

0: dat is bonken met de grote B dit, hè. BB Rexha, Faithless, New Religion gaat plus 4. Deze week op nummer 6 in jouw Q-top 40. We zijn onderweg naar jouw weekend. Het is 20 voor 4. Hopelijk ga je dat weekend een beetje vieren. Als je dat doet, stuur me even een audioberichtje. Laat even weten als je onderweg bent naar huis of ergens anders om te gaan vieren. Stuur me even, ja, het is bijna weekend. Of zo. Mag even in een audioberichtje via de Q-app. Ik wil jou ondertussen nog even nieuws vers van de pers geven. Een tijdje geleden heeft Jelly Roll het officiële WK-lied gereleased. Je weet wel, het gaat WK zijn dit jaar. Allemaal samen supporteren met een officieel WK-lied. Maar ja, dat werd niet zo heel goed onthaald, dat liedje van Jelly Roll. Ze zeggen, het is een beetje saai, veel te country. Een van de comments die ik ook las online was, na Waka Waka is het nu What the Fucka? Dat is echt waar. Ja, Waka Waka is het meest ultieme WK-lied ooit. Maar nu is de godin teruggedaald. Want, vers van de pers, ook Shakira gaat het nieuwe WK-lied van dit jaar maken. Ja, het is eigenlijk al gemaakt. En ze hebben al een heel klein stukje online gezet. Je moet eens luisteren. Het heet Die Die. Ja, is wel leuk, hè? Ja, je krijgt die andere hit van Shakira zometeen na Bruno Mars.
1: Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, je bent een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
7: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
9: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Hey, hey, Emily van Prik en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
13: Van Haren, Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
14: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
15: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
16: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
17: Check, check, check. Check de promo.
16: Aldi, altijd vers, altijd slim.
18: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
19: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
20: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
21: Met echte astronauten en shows van onder andere
22: Maarten en Dorothee, Simon Verbeek, Alain Remy, Martijn Peters.
20: En ook met Lieve Schij
21: en Hetty Helsmoortel.
20: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtebeke.
21: Tickets via nerdlandfestival.be samen met HLN, Q-Music en VDM.
0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.

0: down to play. Shakira, Shakira. And we're turning the floor into a zoo. Zoo, ooh, ooh. Jouw nummer 4 deze week. Ze gaat terug plus 2 en vandaag ook bekendgemaakt. Ze gaat ook opnieuw het WK-lied maken. Het officiële WK-lied. Die, die. Zo gaat het heten. Ah, dat wordt een leuke editie. Ondertussen is het 3:50 geworden. Zometeen Vincent live op de radio. Dat wordt heel plezant. Dan kan je echt aan je weekend starten. Ondertussen zijn er ook al veel mensen onderweg naar huis. Ja, de werkdag zit er voor veel volk al op. Hè. Even luisteren in de Q-app.
1: Woehoe, het is bijna weekend.
2: Ik heb een weekje vakantie.
3: Eindelijk weekend na lang en hard werken. Ik zou zeggen naar iedereen die nu nog luistert, een heel fijn weekend gewenst.
4: Ja, weekend!
0: Woehoe, ja, dat is een heel plezante auto daar inderdaad. En dan nog een berichtje van Anne uit Wetteren die zegt... Oh my god, betekent dit dat Samber in de top 3 staat deze week? Ah ja, dat klopt helemaal. 2 plekken de lucht in voor zijn zalige homewrecker. En deze week jouw nummer 3.

0: moet eens even goed rondom je kijken. Als je in de buurt van Brussel rijdt op dit moment, het zou zomaar kunnen dat deze madame, Olivia Dean, bij jou in de buurt zit. Hè. Ze is vandaag in ons land om op te treden in Vorst Nationaal. Wie weet zit ze wel gewoon in de Autonatie. Dus kijk altijd goed uit het raampje. Altijd belangrijk. Jouw nummer 2 deze week, net zoals vorige week. So easy to fall in love. Zometeen. Jouw nummer 1, net zoals vorige week, helemaal bovenaan, krijg je na dit.
1: Nummer 10.
0: Min 2 voor J-Lo. Maxime, Babette, hoe dan ook, moesten 2 plekken naar beneden.

0: 8.
1: Vier plekken minder voor Juste, Jack Staal en Jon.
0: Nummer 7.
1: Plus 2, Sienna Spyro en Die on This Hill.

Bebe Rexha en Fateless vallen in de smaak. Ze gingen plus 4 daar straks. En Bruno Mars zakt ondertussen nog een beetje verder weg. Min 2.

De zoo-oe-oe van Shakira Shakira gaat dan weer plus 2 deze week. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn a floor into a zoo-oe-oe. 3. En de hoogste positie tot nu toe voor Samber. Plus 2 voor zijn homewrecker. Olivia Dean, als je luistert, je staat dus op 2. Goed nieuws. Dat is goed gedaan van jou. Make it so easy to fall in love. En voor de derde week jouw nummer 1. Mr. Alex Warren en zijn Fever Dream. Yeah.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. De gijzeling in een bank in Duitsland is voorbij. De politie is de bank in het stadje Sinzig bij Keulen binnengevallen. Daar was al sinds vanochtend een gijzeling aan de gang. De agenten vonden twee gijzelaars die in een kamer opgesloten zaten. Zij zouden ongedeerd zijn. Van de daders is er geen spoor. Mogelijk zijn ze ontsnapt. De politie omsingelde nochtans wel het hele gebouw. Meer details geeft de politie voorlopig niet. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat de activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt de woordvoerder.
4: We hebben ons de afgelopen twee weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
3: In Frankrijk worden de nationale eindexamens een pak moeilijker. Dat heeft de Franse overheid beslist. Ze zullen ook strenger verbeterd worden. Zo zullen er meer punten afgetrokken worden voor spellingsfouten. De maatregel komt er omdat Franse leerlingen internationaal slechter scoren. In Frankrijk moeten de leerlingen in het zesde middelbaar een nationaal examen afleggen om af te studeren. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm en we halen 21 graden.
2: Er zijn op dit moment 9 files op de snelwegen die jou nog scheiden van jouw weekend. Op de Brusselse buitenring moet je 40 minuten bijtellen van Grimbergen tot Jetten. Op de Antwerpse ringen richting Nederland 50 minuten erbij van Sint-Annalingen-Roeveren tot Borgerhout. Richting Gent 18 minuten van Borgerhout tot Antwerpen Centrum en 12 minuten van Antwerpen Noord tot Deurne. Richting Antwerpen A12 20 minuten van Stabroek tot Leugenberg. E313 een kwartier van Massenhoven tot Antwerpen Oost. Op de E19 10 minuten van Sint-Jobbingen-Goor tot Antwerpen Noord. Op de E313 richting Hassel tel je 11 minuten bij van Beringen tot Lummen. Daar is een ongeval gebeurd. Je staat op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Komende zondag vieren we met z'n allen ons moeder. Met z'n allen, behalve de provincie Antwerpen, dat weet ik, want ik ben vandaar. We doen dat in augustus, maar goed, ik verplaats mij even in de hartslag van Vlaanderen. We vieren moederdag, zondag. Voor veel mensen een hele fijne manier om de moeders in de bloemetjes te zetten. Soms letterlijk met bloemetjes, soms figuurlijk met een ander geschenk. Het gevaar is dat je dat vergeet. En daarom staat deze show in het teken van mensen die vergeten cadeautjes te kopen voor moederdag. We geven namelijk iets weg. Het zijn haardrogers. Je gaat een haardroger winnen. Dat is een fijn cadeau. Een nieuwe haardroger, iedereen wil dat. Hopen. Niemand wil daar geld aan uitgeven.
3: Nee.
2: We hebben de slogan van ons programma Let's Have Some Fun een beetje omgevormd.
5: Speel mee en win een haardroger voor moederdag. Hey mama. Vincent Live. Let's Have Some Fun.
2: Let's Have Some Fun, want je kan een fun winnen. Het concept is simpel. Ik heb een aantal artiesten gevraagd om een liedje in te zingen. Maar ineens tijdens zingen beginnen ze hun haar te drogen.
3: Oei.
2: Dan begint die fun te blazen, waardoor je ze niet meer hoort zingen. En het is aan jou om verder te zingen. Simpel eigenlijk. Hè. Als je dat goed doet, dan mag je zo meteen... dan krijg je die haardroger. Ik zoek een kandidaat voor zo meteen. Dat wou ik eigenlijk zeggen. De songs zijn ook altijd moeder- en kinderdag gerelateerd. Want... ik zoek iemand die wil meezingen met de grootste hit van Meteor. Dit is wat mijn mama zei. Stuur ik wil een fun via de Q-app. En niet vergeten, er staat een E op de puntjes. Here we go.

0: Dat was Afrojack bij Vincent Live en Never Forget You. Zometeen is er de Music Match en we gaan terug naar het gezegende jaar waarin ik de switch maakte van middelbaar naar hoger onderwijs. Muzikaal is dat enorm blijven plakken. Vooral omdat ik toen veel ging feesten. En het is ideaal voor een Music Match Friday edition straks.
1: Speel mee en win een haardroger voor Moederdag. Vincent Live, let's have some fun.
0: Ja, het is een beetje een struggle die elk jaar terugkomt. Wat in godsnaam koop je voor Moederdag? En na overleg met de Q-luisteraar gisteren hebben we beslist dat we voor een fun gaan. Let's have some fun. Siska uit Roeselaar aan de lijn. Dag Siska.
2: Dag Vincent.
0: Hoe ga jij zondag Moederdag vieren?
2: Wij hebben een etentje met de familie. Oh. Dus ja. Ja. Dat is altijd leuk, hè.
0: Heb je al een cadeau?
2: Ja, ik heb al een cadeautje gekocht. Ja, ja. Maar er kan altijd iets bij.
0: Ja, en je wilt niet vertellen wat het cadeau is voor het risico dat je mama luistert.
2: Ja, dat voelde ik. Maar ze luistert.
0: Dat voelde ik. Dag moeder, hallo. Je krijgt een cadeautje, geen zorgen. En het kan zijn dat er nog een föhn bij komt, euk. Ja. Ik vermoed dat de föhn ook voor de moeder is.
2: Ja,
0: okay,
2: klopt.
0: Dat is de bedoeling. Medejoor gaat zo meteen een liedje zingen over zijn moeder. Dit is wat mijn mama zei, uiteraard.
2: Ja.
0: En op een bepaald moment gaat Joris beginnen zingen. En dan is het aan jou om verder aan te vullen uit volle borst. Als je dat goed doet, dan krijg je de föhn. Is dat simpel? Is dat duidelijk?
2: Dat is duidelijk.
0: Oké, okay, dan zet ik jouw galm aan, zodat we geen 10 minuten krijgen. En dan beginnen we eraan. Veel succes.
2: Dank u.

0: Dat was mijn mama, zeg.
1: Fantastisch, goed gedaan, Siska. Jij wint een fun, proficiat.
0: Dank je wel.
1: Het is heel erg goed gedaan. Jij wint een fun, jouw moeder wint een fun. Dus dat je het bekijkt natuurlijk. Maar je hebt dat volle borst meegezongen en dat was de opgave. Dank je wel daarvoor en tot ziens. Hè.
0: Ja, bedankt.
1: Mensen die ook graag een fun willen, geen nood. Je kan deze show voortdurend fun winnen. We gaan dat nog een paar keer doen. Nu, met de Jorim zelf natuurlijk. Let's have some fun. Maar hij is zijn haar nog aan het drogen.
2: Oei.
1: Joris is een ijdele jongen. Hij
2: heeft veel haren.
1: Ja. Het allemaal proper zijn natuurlijk voor Céline ook.
2: Ja, tuurlijk.
1: Allee.
2: Vrijdagavond.
1: Zijn jullie klaar? Hij is klaar. Hier is hij. De enige echte Meteor. En dit is wat mijn mama zei bij Vincent Live.

0: Swedish House Mafia en Wait So Long bij Vincent Live. We hebben er ook allemaal lang op gewait. Maar het ligt binnen handbereik. Het weekend is daar.
1: Music Match Friday Edition.
0: Ongetwijfeld heb je heel fijne plannen dit weekend. En mogelijk zit daar een party voor iets tussen. Want we gaan nu terug naar de zomer van 2010. Party songs uit 2010. En ik zei het daarnet al, ik heb enorm veel muzikale herinneringen aan die periode. Want het was het jaar dat ik afstudeerde in het middelbaar en begon aan het hoger onderwijs. Ik ben zo vrij als een vogel, dat is ongelooflijk. Dat was zo de periode van deze vibe. Heerlijk. En er is één bepaald nummer dat me keer op keer terugflitst ook naar mijn eerste Pukkelpop. Ik had een combi-ticket gekregen, kwam daar voor het eerst. En er kwam uit de boiler een nummer dat ik nog niet gehoord had tot dan. En dan dat weekend 50 keer gehoord heb. Want op elk DJ draaide toen Swedish House Mafia en Pharrell Williams met One. Dat is de hit. Enfin, mooie muzikale tijden dus. En jij mag één partysong in 2010 kiezen. Stuur Music Match via de app en dan ben je zo meteen misschien aan de beurt.
2: Yo, Q-Music. Wij zijn Timon,
3: Amélie
2: en Finn.
3: En wij zijn de reden waarom Maarten en Dorothee er niet waren vanmorgen op de radio.
2: Ja, want wij hebben ze natuurlijk nodig om ons te coachen voor de Voice van Vlaanderen vanavond.
0: Echt keiveel goesting in.
1: Q-Music. Maarten en Dorothee in de Voice van Vlaanderen. Vanavond 8:55 op VTM. Q sounds better with you.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Hey, I'm Dasha at Q Music.

0: wil deze vrijdag ook al omdopen tot officieuze spelletjesvrijdag. Er staat veel op het spel vandaag in VZ Live. Een fun op de eerste plaats, vermudderdag. Dan geef ik de hele show weg, maar ook een punt in het algemene klassement voor de clichéclus. En een plekje in onze Q-luchtballon nog later vandaag. Eerst kies jij de muziek.
1: Music Match Friday Edition.
0: Met als centrale thema Party Songs uit 2010. Aan de lijn hangt Michael 35 uit Laakdal. Dag Michael.
2: Dag Vincent, het is Michel.
0: Ah, sorry Michel, verdorie. Mea culpa.
2: Geen enkel probleem, oh. Even rechtzetting doen, hè.
0: Ja, maar dat is belangrijk. Ik vind dat ook nooit fijn als mensen mij Vincent noemen.
2: Ah, voilà.
0: Dus de volgende keer dat ik jou Michael noem, mag jij mij Vincent noemen, is het goed?
2: Oké, picobello.
0: Picobello. Wat bracht jou vrijdag? Hoe was je dag vandaag?
2: Ik werk in de chemische sector. Wij hebben afgelopen week wel een stopje gehad op een afdeling. Ja. Maar vandaag was het alweer een beetje uitbollen, dus dat is wel positief.
0: Ze zeggen altijd dat dat goed verdient, de chemische sector. Is dat zo?
2: Ik werk als consultant binnen een chemisch bedrijf. Ja. Dus dat zijn iets andere voorwaarden, maar het verdient inderdaad niet slecht.
0: Want van consultant zeggen ze dat ook, hè, dat ze goede kost verdienen.
2: Ja.
0: Maar ook hard werken, hè, Michael?
2: Ja, picobello. Inderdaad.
0: Zeg, 2010, daar gaat het over. Aan wat moet je dan denken als ik zeg 2010?
2: Goh, ik was 20 jaar oud op die moment. De wereld van de discotheken ging toen voor mij eigenlijk nog niet zo heel lang geleden open.
0: Oh.
2: Dus daar heb ik wel redelijk wat geld versmeten en opgedaan. Maar ik heb in 2010 ook ooit meegedaan met de Belgische Idool, die in 2011 op tv is gekomen.
0: Oh. Oké, en?
2: Laatste 25 en mee naar de Dominicaanse geweest voor die videoclip op te nemen. Dus,
0: jij zit in een videoclip, Michael.
2: Nee, juist niet. Daar ben ik juist vooruit gevallen.
0: Ah, ja. Maar we mochten wel mee voor de opnames. Oh, perfect.
2: Ja.
0: Ja, dan kan het
2: ik had mijn voeten er een beetje aan geveegd door zogezegd te veel te gaan feesten in het zwembad. Ja.
0: Zogezegd?
2: Ja.
0: Michael, ik voel aan alles dat je te veel bent gaan feesten in de Dominicaanse Republiek. Kan dat kloppen?
2: Vooral toen we eruit lagen, hebben we het inderdaad wel bond gemaakt.
0: Dat snap ik. Je hebt ook gelijk. Je bent 20 in de Dominicaanse Republiek. Wie kan jou wat op zo'n moment? Ik snap het volledig. Wel, we gaan terug naar de discotheek in de Dominicaanse Republiek. Je zegt volgende of it's a match, oké?
2: Oké, super. De volgende.

0: Dynamite. Het is 16:30 en Paulien, de gijzeling in die bank in Duitsland die bezig was, die is voorbij.
1: Ja, de politie is de bank binnengevallen. Ze hebben daar twee gijzelaars aangetroffen. Zij zijn ongedeerd, maar van de daders is geen spoor. Het is niet duidelijk hoe zij zijn kunnen ontsnappen, want de politie had het gebouw sinds vanmorgen omsingeld. En de Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. 500 meter voor het einde was er een zware valpartij in het peloton. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andreessen. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm en 21 graden.
0: Er zijn 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring moet je 30 minuten bijtellen van Machelen tot Jetten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartieren van Sint-Aralinkeroever tot Borgerhout. En richting Gent een kwartier van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel en een kwartier van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Hasselt E313 20 minuten extra van Tessenderlo tot Lummen. Op de E313 richting Antwerpen 20 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Op de A12 18 minuten van Stabroek tot Leugenbergen. 10 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E34 tel je 11 minuten bij van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. En sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: DJ-licious. Bij Vincent Live in Hope. All that it takes is hope. Blijft een topnummer. Hij heeft nu een nieuwe single met Milo. Die gaat ook rete hard gaan. Dat voel je ongeveer aan alles. Maar nu is het eerst tijd om te quizzen. Cliché Clash. Ik zit met een lastig gevoel over de Cliché Clash. We zijn deze week, maandag, weet je nog, maandag, lang geleden. Hè?
1: Ja, dat is lang geleden.
0: Veel gebeurd sindsdien. We zijn maandag begonnen aan de Cliché Clash met een tussenstand waarbij de vrouwen 3 punten voor staan. We zijn nu 4 dagen later, alleen 4 edities later van de Cliché Clash, en dat is nog steeds het geval.
1: Ja.
0: Dus tot nu toe was deze week pure tijdverspilling. Zowel voor de mannen als voor de vrouwen.
1: Klopt.
0: En de vrouwen hebben de tijd in hun voordeel.
1: Klopt ook.
0: Zij hebben hier baat bij.
1: Ja, wij zitten lekker achteruitgezakt in onze zetel eigenlijk.
0: Als wij mannen vandaag winnen, dan verandert dat sentiment volledig. Dan komen we dichter. Met het tempo van 1 punt per week, ja, dan zijn we over een maand staan we op kop. Dus dat maakt een totaal verschil. Het maakt een groot verschil in hoe deze week geëvalueerd moet worden. Met andere woorden, ik ben op zoek naar een man die in touch is. In touch met de vrouwelijke kant. Die in staat is om te antwoorden op 3 typische vrouwenvragen. Ik ben op zoek naar een vrouw die het omgekeerde niet kan. Stuur een Cliché Clash via de Q-app.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
5: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
4: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
5: Waar zie je die giraf daar?
4: Of Zoo Plankendaal.
5: Oh, zo schattig.
4: Nu bij dag allemaal.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina, ja aan je dromen.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
9: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Vincent Live.

0: Lola Jong en Messi bij Vincent Live onder het motto Let's have some fun. Kan je vandaag een fun, een haardroger winnen bij Vincent Live? Je kan ook aan geven aan je moeder op moederdag. Eerder deze show kon je dat eentje winnen door mee te zingen met Dit is wat mijn mama zei. Dat past bij moederdag. De volgende opgave heeft dan weer te maken met haar. Van Jean Thomas, die heeft een gigantische bos blond haar. En die moet ook serieus feunen. En heeft een nummer over haar ook. Dat moet je aanvullen zo meteen. Maar eerst, quizzen maar.
1: Cliché Clash.
0: In de Cliché Clash. Waar dus een voorsprong is van de vrouwen van 3 punten. Maar dat is al een hele week het geval. 3 punten? 4 punten.
2: 3 punten?
0: 3 punten, sorry. Ik was even aan het twijfelen.
2: Ah ja.
0: Hopelijk is dit niet... in de toekomst kijken.
2: Ja.
0: Ayana aan de lijn voor de dames. Ayana uit Torhout, 19 jaar jong. Dag Ayana.
3: Dag Vincent.
0: Hallo, wat is jouw typisch vrouwelijk kantje?
3: Mijn vrouwelijk kantje?
0: Mannelijk kantje, mannelijk kantje.
3: Ah, Ayana,
0: jij bent een vrouw.
2: Ze wist niet waar ze moest starten.
0: Je bent een vrouwelijke kant. Wat is jouw mannelijk kantje?
3: Ik heb vroeger...
0: Ja.
3: Er is nog een mannelijk kantje, maar nu kijk ik ook welke gepland naar de voetbal.
0: Ja, wacht, maar Ayana, de verbinding is niet fantastisch. Dus ik heb begrepen wel dat je vroeger voetbal gedaan hebt en nu veel voetbal kijkt. Maar het zou toch handig zijn als je ergens tegen een ruit kan gaan staan of zo. Dat is vaak beter voor de verbinding.
3: Is dit beter?
0: Ja, dat hoorde ik klaar en duidelijk, Ayana. Fantastisch. wat doe je buiten voetbal kijken nog graag in je vrije tijd?
3: Ik ga graag op terrasje met mijn vriendinnen, naar de bioscoop, spannende films gaan kijken.
0: Ja, oké. Okay. Prima, ja. Hè? Heel leuk. Klinkt fijn. Je neemt het op tegen Jens, die is 22 en komt uit Aalter. Dag Jens.
4: Goedemiddag Vincent.
0: Je hebt veel vrouwen in je leven, vertel.
4: Dat klopt. Op het werk bestaat toch wel 75% uit vrouwen.
0: En wat doe je dan precies van werk?
4: Ik ben assistant manager in de OK.
0: Oké. Wil dat dan zeggen dat de mensen bij een OK of net de assistant managers, waar zit dat over, de overtal van vrouwen?
4: Vooral in het personeel.
0: Gewoon in het personeel, oké. Okay. Goed, prima Jens. Heb je ook typisch vrouwelijke kantjes, al dan niet daardoor?
4: Bij mij moet eigenlijk alles een beetje ordelijk zijn. Ik ben wel zo iemand, ik werk niet graag in een rommelige werkomgeving, maar ja, thuis wordt dat toch wel een beetje over het hoofd gezien. Dus als ik het dan toch iets moet noemen, vooral op het werk dan.
0: Oké, het moet gestructureerd worden. Ik snap het helemaal. We gaan eraan beginnen, Jens en Ayana, met eerst de 3 typische mannenvragen voor Ayana. Ayana, veel succes.
3: Dank u.
0: Vraag 1 gaat over een film. Uit welke, volgens de clichés, typische mannenfilms komen de personages Bumblebee en Optimus Prime?
3: Fast and the Furious.
0: Nee, dat is helaas niet juist. Dat komt uit Transformers.
3: Juist. Moest er weten.
0: Moest je dat weten? Oké.
3: Okay. Ja, ik moest dat weten.
0: Verdorie toch, Ayana. Misschien heb je meer geluk bij vraag 2. Dat is een vraag over cement. Want als een man cement wil kopen in een doe-het-zelf winkel, zoals de Gamma of zo, hoeveel weegt dan de standaard maat van zo'n zak cement? Dat varieert soms een klein beetje, dus je mag er 5 kilo naast zitten.
3: 25?
0: Op de kop, 25. Goed gedaan, Ayana.
3: Yes.
0: Vraag 3. Als mannen Bob zijn en dus beslissen niet te drinken, maar ze hebben toch zin in een pintje, dan zijn er tegenwoordig heel veel opties. Bier, zonder alcohol dus. Maar wat is de naam van de non-alcoholische variant van de Brugse zot?
3: De sportzot?
0: De sportzot. 2 op 3, Ayana. Kan je me leven, hè?
3: Ja, dat kan ik wel goed meeleven.
0: Dat snap ik. Jens, je zal minstens 7 goed moeten doen en liefst alles op alles hebben. Ben je er klaar voor?
4: Zeker weten.
0: Hier gaan we dan. Vraag 1. Ik ga jou 3 producten voorlezen om het lichaam mee in te smeren. 2 van deze producten bestaan, eentje niet. En jij moet mij vertellen welk. Oké? Okay?
4: Top.
0: Welk bestaat niet? Body milk, body butter of body... paste. Dat bestaat niet.
4: Body paste.
0: Klopt volledig. Ik moet heel eerlijk zijn, body butter, boter, had ik ook nooit van gehoord. Tot Emma.
4: Klinkt raar.
0: Ja, maar ineens kwam Emma thuis met, ik ga met een buik insmeren met body butter. Ik viel bijna van mijn stoel. Dat was ongelooflijk. Dat was een ding blijkbaar. Dat is wat vaster dan, ja, dan milk. Wat, net zoals melk ook ja, lopender klopt. Is dan boter. Dat is kei logisch. Vraag 2, Jens, goed bezig. Wat is de bijnaam van de televisiechef Jelle Beekman? Hij was onlangs nog te gast bij Vincent Live voor zijn kookboek Snellere Jelle. Maar wat is zijn bijnaam als chef?
4: Geen idee, maar ik moet toch een antwoord geven.
0: Ja, dat klopt.
4: De Beast.
0: De Beast. Is helaas niet juist. We zochten de Messi-chef. Omdat hij altijd mes maakt in zijn
5: klopt.
0: Keuken. Derde en laatste vraag, Jens. Deze moet je juist hebben om een gelijke stand uit de brand te slepen. Anders gaat de overwinning sowieso naar Ayana. Jens, wat is zowel een Nederlandse winkelketen waar vrouwen graag kleren shoppen, als een huis voor een bepaald soort insect? Dus het is een winkelketen, maar ook de naam voor een huis waar insecten wonen. Een bepaald soort insecten wonen.
4: De Bijenkorf.
0: De Bijenkorf, goed gedaan. We zitten met een gelijke stand. Punt voor jou, Jens. Punt voor jou, Ayana. Iedereen blij, iedereen een punt op vrijdag.
4: Perfect, hè?
3: Ja.
0: Ja, dat vind ik ook perfect. Dat wil zeggen dat deze hele week er geen enkel verschil gemaakt is tussen mannen en vrouwen, als je het over week bekijkt. En dus zal het voor de guys volgende week nog net iets beter moeten zijn. Jens en Ayana, tot ziens allebei. Bye-bye.
4: Tot ziens.
3: Bye.
1: Wil jij maandag alle clichés doorprikken?
0: Liefst.
1: Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
0: With you. Het is tijd voor de enige echte man die vrijdag ooit heeft kunnen samenvatten in muziek. Dit is Avicii en Wake Me Up.

0: Breakfast.
1: Berre bij Vincent Live en How Beautiful This Life Is. Thaisa die stuurt, is dit een teken dat de Cure Liftoff er bijna aankomt? Ja, misschien wel. Binnen dit en een half uur ga je weer een plekje veroveren op de Cure Liftoff. Als je niet mee bent wat dat precies is, we hebben met je music een luchtballon laten maken. Zo'n echte, zo'n grote. En dat ding gaat opstijgen voor het eerst volgende week met een live optreden van Berre op 500 meter hoogte. Daar wil je zeker en vast bij zijn. Maar het is niet nu. Het is na 5 uur. En eerst zelfs spelen we voor iets anders.
2: Speel mee en win een haardroger voor Moederdag. Vincent Live. Let's have some fun.
1: Let's have some fun. Want zondag is het Moederdag en heel wat mensen hebben nog een cadeautje nodig. En een haardroger leek ons een prima cliché cadeau om aan de moeder te geven. Je hoort zometeen een Q-artiest die een liedje zingt. En terwijl dat hij aan het zingen is, begint hij plots zijn haar te doen. En dan moet jij verder zingen. Daarstraks was dat luisteraar Siska die meteoor moest aanvullen. Dat ging redelijk vlot.

0: iets anders.
1: Enzovoort, enzovoort. Dat ging eigenlijk redelijk goed. Je hoort het, het gaat vooral om de tekst. De toonhoogte is minder belangrijk. Als je mee moet spelen, stuur een berichtje via de Q-app waarin je zegt, ik wil een fun. Want het is van Les Hefts om fun. Ik wil een fun, dat moet je sms'en. En dan maak je zo meteen na het nieuws van 5 uur kans op die fun van June Thomas. Want het is meezingen met de voorhaar zo meteen.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Het is 5 uur. Goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
5: Goedemiddag. We weten wat er zal gebeuren met de 2 Belgen op het Hanta cruiseschip. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort de FOD Volksgezondheid.
6: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
5: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. Een school uit Antwerpen haalt de leeslijst voor het 2e middelbaar offline. In een van de boeken staan expliciete pornografische tekeningen. Een ouder klaagde daarover bij de school. Het boek stond al 3 jaar op de lijst. De directie zegt dat ze niet op de hoogte was van de inhoud. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Zij eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt de woordvoerder.
7: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
5: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de gijzeling in een bank voorbij, maar de daders zijn ontsnapt. De politie viel de bank vanmiddag binnen. De agenten vonden daar 2 gijzelaars die er opgesloten waren. Zij zijn ongedeerd. Hoe de daders zijn kunnen ontsnappen is niet duidelijk. De politie had het gebouw sinds vanmorgen omsingeld. En de Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. Jasper Stuyven die trok de sprint aan voor Magnier.
8: Perfect begin, denk ik. Hè? En ook van genieten. Hè? Gewoon hebben we echt allemaal een duit in de taxi gedaan. En was super van iedereen.
5: Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen krijgen we veel zon, af en toe ook wat wolken en maximaal tot 23 graden.
9: 12 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 55 minuten bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 17 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel en 13 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de A12 richting Antwerpen 30 minuten erbij van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord en 11 minuten van Wilrijk-Vallaart tot Antwerpen-Zuid. Op de E313 tel je 11 minuten bij van Massenhoven tot Borgerhout. E34 10 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. E313 richting Hasselt 26 minuten van Tessenderlo tot Lummen. Dan de Brusselse buitenring 26 minuten van Machelen tot Jetten. Op de B401 12 minuten erbij van Ledenberg tot Gent Centrum. Op de ring rond Gent richting Destelbergen 10 minuten van AZ Gent tot Merelbekering. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Music. Vincent Live.
9: Let's have some fun. Zometeen win jij misschien een aardroger. Eerst Jubel en Topic bij Vincent Live en I adore you.

0: Topic, I Adore You. Sienna Spyro, die voelt zich thuis in Repeat of niet, maar nog niet zo lang geleden passeerde ze daar met dit. No, I'll always be a visitor. En ze heeft alweer een nieuw nummer waar ze jouw mening over wil horen. Dat doen we zo meteen. Eerst moet je zelf je gouden strot laten horen op de radio.
1: Speel mee en win een haardroger voor Moederdag.
0: Ja.
1: Vincent Live. Let's have some fun.
0: Jan, 27 uit Temse aan de lijn. Dag Jan.
2: Dag Vincent, dag Pauline.
0: Wat zijn jouw plannen voor Moederdag?
2: Voor het moment was dat nog niet superveel. Dus die cadeau die komt dan van pas, hopelijk.
0: Is niet superveel een synoniem voor niets?
2: Oké, ja, ik geef het toe.
0: Dat is helemaal niet erg, Jan. Een föhn zou daar wel zeer goed van pas komen. Ik voel het aan alles. Vermoedelijk heeft je mama er al een. Is die ook aan vernieuwing toe?
2: Ja, dat is al een heel oud modelletje, dus zo een nieuwe, dat zal van pas komen.
0: Ja, dat snap ik. Ik heb een zeer toepasselijk nummer gezocht. Dus het gaat deze keer niet over moeders en kinderen, maar over haar. Want ja, het is een haardroger. Het is Voor haar van Jean Thomas. Jean Thomas gaat dat zingen en ineens valt hij stil en dan moet jij gewoon verder aanvullen. Ben je daar klaar voor?
2: Helemaal. Het wordt een avontuur, een wondermooi verhaal. Aan haar verkoop ik mijn ziel, in ruil voor wat ik wil. Leven lang met haar, voor haar.
0: Als dat geen voorwaarde is. Goed gedaan, Jan. Proficiat. Dat was fantastisch.
2: Yes. Super.
0: De hoge noten waren wat hoog. Maar ik zou het niet beter kunnen. Dus prima gedaan. Jan, geniet ervan. Je hebt bij deze officiële Moederdag cadeau op de valreep. Tot ziens, man.
2: Top. Dank je wel.
0: Zometeen nog een laatste kans tussen 6 en 7. Eerst Jean Thomas himself.

0: Kamra, Don't Be Mine.
1: Het Q Liftoff Concert. In de Q Luchtballon.
2: We hebben bij Q-Music nog eens wat geld uitgegeven. We hebben een luchtballon gekocht. Volgende week gaat hij de lucht in, als alles goed gaat. En dat gaan we niet zomaar laten passeren, natuurlijk, die eerste vaart. We sturen een hele hoop luisteraars mee en Berre samen de lucht in, zodat je het hoogste optreden in de geschiedenis van de Berre-mensheid kan meemaken. Dat wordt ongelooflijk. Zometeen kan je jouw plaatsje bemachtigen door mee te spelen met ons spelletje, waarin je een cover hoort van 99 Luftballons, maar de tekst is niet die van 99 Luftballons, maar van een ander liedje. Dat moet jij raden. Wil je meespelen, stuur dan Q Luchtballon in de app en de app. En dan kiest de computer jou er misschien uit.

0: Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
6: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
8: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
9: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
8: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
10: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
11: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
10: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
12: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Ook even meegeven.
1: De Q-luchtballon.
0: Volgende week vliegt de Q-luchtballon voor het eerst uit met een live optreden van Berre. En daar kan jij bij zijn. Aan de lijn Zanna, 23 uit Berlaar. Dag Zanna.
2: Hey, dag Vincent.
0: Heb jij ooit al eens in een luchtballon gezeten?
2: Nee, nog nooit. Dus wat? Dat zou wel echt een hoogtepunt zijn, letterlijk.
0: Wat verwacht je ervan?
2: Ik hoop dat het heel muzikaal en gezellig gaat zijn en dat ik niet zoveel hoogtevrees ga hebben.
0: Dat hoop ik voor jou mee. Je krijgt zo meteen 99 luchtballons te horen. Enfin, een cover, zowat rock'n'roll-stijl. Maar de tekst is veranderd. Het is niet die van 99 luchtballons, maar van een andere Q-hit. En jij moet raden van welke Q-hit dat is. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben helemaal klaar.
0: Dan wens ik jou veel succes.
2: Dank

0: van Adele, Rolling in the Deep.
1: Dat is volledig correct, Sarah. Je mag mee naar de Q-Liftoff.
0: Oh my god, dank u.
1: Je moet jezelf bedanken, want jij hebt het geraden. Proficiat, jij bent erbij op de Q-Liftoff.
0: Oh, superleuk.
1: 500 meter in de lucht met een live optreden van Berre. Hoe cool is dat?
0: Echt supercool, dankjewel.
1: Een kreet, ongelooflijk. Wat vind je het spannendste, de luchtballon of Berre?
0: Ik denk allebei gewoon.
1: Okay.
0: De combinatie.
1: De combinatie is inderdaad uniek. En jij bent erbij, Zanna. Wat een goede start van het weekend.
0: Oh, super, dankjewel. Ja, zeker, zeker.
1: Tot ziens.
0: Dag.
1: Repeat of niet. Voor de goede orde, maandag maak je opnieuw kans bij Maarten en Dorothee voor een plaats in de Q-Liftoff. Maar nu nieuwe muziek, want deze ochtend vlogen Sabrina Carpenter en Madonna met hun nieuwe track naar de grote Q-Music Vergetelput. En dus is er nu nieuwe muziek van Sienna Spyro. Normaal gezien is Sienna van de Piano Ballads. Maar in opdracht van de film The Devil Wears Prada 2 heeft ze iets totaal anders gedaan. Het is dus geen Piano Ballad, maar iets anders. Maar is het wel een repeat zoals anders? Of verandert dat ook? Jij bepaalt repeat of niet voor Sienna Spyro en Material Lover.

0: zo wat jazzy-achtig. Sienna Spyro in Repeat of Niet met Material Lover.
1: Repeat of Niet.
0: Repeat stuurt Inge via de app Funky Music en Bart die voelt er wat James Bond-achtige vibes in. Vindt hij wel fijn? Gregory die stuurt, oh, die 70s vibes die meer en meer lijken terug te komen. Ik

0: David Guetta samen met Sia en Beautiful People. Zometeen eens horen wij weer maar Frank wat we dit weekend van weer kunnen verwachten. Maar eerst, Paulien, de Belgen op het Hanta Cruise Ship worden binnenkort in ons land verwacht. En nu weten ze bij Volksgezondheid hoe ze dat gaan aanpakken.
1: Ja, het koppel zal dus naar het UZ Antwerpen gebracht worden voor een medisch onderzoek. En als alles goed is, zullen ze daarna thuis in quarantaine moeten gaan. De twee hebben geen ziektesymptomen. De kans is ook klein dat ze het virus kunnen overdragen. Het cruiseschip wordt dit weekend op Tenerife verwacht. De opvarenden zullen vandaar naar hun land gebracht worden. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer precies de Belgen naar hier worden overgevlogen. En een grote stroompanne in Oost-Vlaanderen. Ongeveer 15.000 gezinnen zitten daar sinds 3:30 vanmiddag zonder stroom. Het gaat om de ruime omgeving van Wetteren en Leden. Volgens netbeheerder Fluvius ligt het aan een probleem in een transformatorstation van de hoogspanning. Fluvius denkt dat het probleem nu snel zal opgelost zijn.
0: Diegenen met een noodpakket die voelen zich nu echt meesterlijk. Geen zorgen. Ik heb een noodpakket.
1: Ja, dat is wel waar.
0: En dan beginnen de generators om.
1: Kan je de radio al aanzetten?
0: Ja, je batterijen en zo klaarleggen. Zonne-energie. Dit België langs. Enfin, die kunnen er vol voor gaan. Frank de Weerman aan de lijn. Dag Frank.
2: Dag Vincent.
0: Heb je eigenlijk een noodpakket in huis voor als de stroom is uitvalt? Frank, de overheid heeft ons al een paar keer gewaarschuwd. Hè?
2: Ja, ik weet het. Ja. Ik denk zo, ja. Ik denk als het echt tot oorlog komt, het gaat niet met kogeltjes zijn dat ze gaan...
0: Nee.
2: Ja, ik weet het niet.
0: Het gaat ook over... Als er zotte overstromingen of zo zijn, hè, Frank.
2: Ja, maar ik zit er redelijk goed, denk ik.
0: Ja, jij gaat dat ook wel als eerste weten, natuurlijk.
2: Ja, zeker. En ik denk Kortenberg, dat is hier nog oké.
0: Okay. Ja, dat is een berg.
2: Dus we hebben een berg hier. We kunnen altijd naar die een berg.
0: Lekker hoog op de Kortenberg.
2: Ja.
0: Goed.
2: Ja, inderdaad.
0: Frank, het weerbericht. Zo net voor het weekend. Altijd zeer interessant. Hoe beginnen we eraan? Vrijdagavond.
2: Ja, wel, op dit moment valt het mee. Het is zo dat er wel stapelwolken zijn. Anderzijds, tussen de stapelwolken zijn er ook natuurlijk zonnige

0: momenten. En de verwachting is dat die stapelwolken eigenlijk gaan oplossen. Dus uiteindelijk in de loop van de avond gaat het zonniger worden op veel plaatsen. Misschien op veel plaatsen ook een mooie zonsondergang gaan kunnen zien. En dan volgt een zo goed als heldere nacht. Een rustige nacht ook, met temperatuur ergens tussen 7 en 10 graden in Vlaanderen. En morgen starten we dan met veel zon. In de loop van de dag gaan we wel een paar stapelwolken hebben. Niet zoveel in vergelijking met vandaag. Die zijn voornamelijk voor het binnenland belangrijk. Dus aan de kust, en dat is op dit moment ook het geval. Dus aan de kust daar is het allemaal een pak zonniger, omdat het iets minder warm daar is. En daardoor kunnen die stapelwolken zich niet vormen. Dat zal dus morgen ook zo zijn. Het blijft droog, ook een pluspunt. En het wordt nog wat warmer in vergelijking met vandaag. We gaan waarschijnlijk in het binnenland net boven de 20 graden uitkomen. Als je naar de zee gaat, hou er rekening mee dat het daar allemaal wat frisser is. Een graad of 15 zal het daar zijn. Maar al wel dus daar de zonnigste weerkaarten. Dus dat ziet er allemaal heel goed uit wat zaterdag betreft. Nu zondag. In principe gaat dat ook meevallen.
1: Ja.
0: En ik zeg in principe, wat gebeurt er? Het is zo dat ik een regenzone, een actieve regenzone, vanuit Frankrijk de landsgrens gaat overtrekken. Maar die zou ten zuiden van de betaalgrens moeten blijven. Dat is wat de meeste weermodellen geven. Maar ons landje is klein, hè? Dus als alles 50 kilometer opschuift naar het noorden, dan hebben we een heel andere situatie. Maar ik ga er voorlopig van uit dat het dus voor de Ardennen en ook de provincie Henegouw bijvoorbeeld, dat daar toch buien kunnen ontstaan, al dan niet zelfs met een donderslag, terwijl in Vlaanderen het gewoon droog blijft en we zelfs af en toe wat zon gaan krijgen en dat het toch nog 20 graden zal worden. Dus al bij al, als dat scenario zich voltrekt, dan wordt het een vrij mooi weekend toch wel.
1: Oké, fijn. Volgende week?
0: Ja, volgende week is het een heel ander verhaal. Hè. Dus het wordt een pak kouder. Maandag bijvoorbeeld zitten we nog maar op 13 graden.
1: Gaan we een wintertrui al halen, Frank?
0: Ja, het is zo. Ik denk in het weekend ga je zo echt het gevoel hebben. Zeker als je een beetje uit de wind en in de zon zit. Van het lente is echt wel begonnen. Maar ja, de maandag ga je dat niet meer hebben. Nu, het is zo dat het weer zelf nog best meevalt. Want de meesten gaan er toch vanuit dat de regenzone in de nacht gaat passeren. En die zou dan via Ardennen al vrij snel in de loop van ochtend ons land verlaten. Daarachter is een droger intermezzo met af en toe wat zon. En heel misschien aan het eind van de dag nog een enkel buitje in het noordoosten van het land. Dus al bij al, meestal droog weer gaan we wel krijgen maandag. Maar het zal dus fris zijn. Dat is ook zo voor dinsdag. Hè. Zo goed als droog weer met zon, stapelwolken, 14 graden. Ja, en dan vanaf woensdag, dan ziet het er echt niet goed uit.
1: Oh, het verleend weekend.
0: Ja, ik weet het. Dat hemelvaartweekend. Hè. Nee, voorlopig gaan we vanuit dat het echt heel wisselvallig zal zijn. Met woensdag en donderdag felle buien. Temperaturen maar 14, 15 graden. En vrijdag zal het uiteindelijk gaan regenen. En ook dan niet warmer dan 14 graden. Dus de lente is dan wat aan het sputteren.
1: Ja, dat ziet er niet prima uit. Maar wie weet veranderen de weerkaarten nog. We kijken daar alvast rijk als het naar uit. Frank, dankjewel. Fijn weekend en tot maandag.
0: Ja, jullie ook. Hè.
1: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Hasselt op de E313 tel je 25 minuten bij van Tessenderlo tot Lummen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een dik half uur van Sint-Aralinkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 15 minuten van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost en 12 minuten van Berghem tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen A12 18 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Op de Brusselse buitenring 18 minuten van Machelen tot Jette. Op de Brusselse binnenring 12 minuten van Anderlecht tot Groot-Bijgaarden. Op de E40 richting Brussel tel je 12 minuten bij van Drongen tot Merelbeke. Je staat op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies and Are You With Me? William Boeva is in de studio. Dag William.
2: Hallo.
1: Hoe gaat het ermee?
2: Ja, ça va. Ik ben verkouden en kipperig. En, ja, maar ça va.
1: Ça va, ja.
2: Zeg maar, Vincent, wat is... Er ligt hier een aubergine.
1: Ja.
2: Is dat een... Die gaat voelt hij ook.
1: Dat is
2: seksuele spanning tussen ons.
1: Ah. Ik wou wel zeggen, ja, dat is mijn aubergine. Ja.
2: Oh. Dat is een redelijk stevige aubergine.
1: Dus de aubergine ligt hier omdat mijn dochter, die momenteel aan het groeien is, ja? In de buik van Emma, is momenteel volgens de app zo groot als een aubergine.
2: Echt?
1: En dus elke dinsdag wordt die app geüpdate naar een nieuw
2: voorwerp.
1: Een nieuw stuk fruit of groente.
2: Maar waarom zou die godsnaam uw kind willen vergelijken met een aubergine?
1: Ja, vorige week was het een maïskolf. Dat is niet veel beter.
2: Ja, dat is nu niet veel langer, maar wel, ze is dan dikker geworden nu.
1: Ja, het gaat dus specifiek over de lengte.
2: Ah ja?
1: Ja. Ja,
2: ja, een maïskolf is toch even lang als...
1: Nee.
2: Dat is een aubergine.
1: Nee.
2: Hangt toch van de aubergine af ook?
1: Ja, het is een middel...
2: Ik heb een gigantische aubergine.
1: Het is geen exacte wetenschap, William. Het is voor het gevoel. Het is voor de schattigheid, eigenlijk. Ja, maar je hebt het helemaal verseksualiseerd. Mijn dochter nu al. Ik denk dat je de eerste bent.
2: Ben ik de eerste?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Toe, knallen.
1: Goed, tijd voor een weekend.
3: Boeva in het kort. Het kortste weekoverzicht op Q-Music.
1: Ja, je bent echt een beetje verkouden eigenlijk, hè?
2: Ja, ik ben heel verkouden.
1: Dat is ongelooflijk. Zeg, William, wat is het centrale thema? Of wie zijn de hoofdrolspelers deze week in het kortste weekoverzicht?
2: We hebben... Ja, dat is natuurlijk... er is een cruiseschip dat gaat passeren.
1: Ja.
2: Onze premier gaat passeren. Er is van alles en nog wat te beleven.
1: Oké, dat is allemaal voor zo meteen na Miles Smith & Stay.
3: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-liftoff-concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-liftoff.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Stemmen vanavond bij VTM, want het is de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. En VTM 2 zit met een getrainde huurmoordenaar in The Transporter Refueled. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Ik heb even naar de setlist van Extra Weekend gekeken, zometeen. Spicy shit. Ik kan het niet anders zeggen. Eerst is er dit nog.
1: Boeva in het kort. Het kortste weekoverzicht op Q-Music.
0: De week zit erop, er is van alles gebeurd, maar de vraag is, wat moeten we daar nu precies van onthouden? Wat moeten we vergeten? Wat moeten we onthouden? Het is een vraag die elke week wordt opgelost als hij het einde van dit alles haalt, want dat is serieus.
2: Sorry, ik heb van de week op een cruise gezeten.
0: William Boeva die gaat het voor ons samenvatten. William, take it away.
2: Ja, een nieuwe week, dus er is uiteraard weer nieuws over Ruben van Gucht.
0: Ah.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik snap het ook niet meer. Die mens heeft blijkbaar geen vervaldatum. Ik dacht, ja, weet je, die is gelijk een pot confituur. Als je die genoeg opendraait, komt er wel schimmel op. Maar helaas, het gaat zelfs goed met zijn DJ-carrière, liet hij weten.
3: Oei, oei.
2: Ja, Ruben draait niet alleen tongen, maar ook platen. Hij is ook onlangs een relatie kwijtgeraakt. Oh. Maar bij de Ruben is zoals in de voetbal. Hij heeft geanticipeerd en hij had al een nieuwe transfer voorzien. Ik weet nu niet of dat volgende nieuws daar enige link mee heeft, maar TikToker Timo Verbeek die heeft laten weten dat hij voor het eerst een serieuze relatie heeft.
0: Ah, wat schattig.
2: Ja, hij heeft eindelijk iemand gevonden die hem niet wou wegswipen. Ja, zij had nog nooit van hem gehoord en ik kan ze daar geen ongelijk in geven. Ik had ook nog nooit van Timo Verbeek gehoord. Hij was ook op zoek naar iemand die hem totaal niet kende. Zoals ze niet wist wat hij deed of gedaan had. Ik vermoed dat dat ook de voorwaarde is voor Guy van Sande, zijn nieuwe relatie. Ook de Michelinsterren zijn uitgereikt deze week.
0: Ja.
2: Opvallend, de Jane van Nick Bril, die kreeg meteen terug 2 sterren. Na een bewogen jaar. Ze hebben nu ongeveer evenveel sterren als afgereden benen. Een menu kostte €325. Ja. Je kunt denken, dat is duur, maar je moet toch ook rekening houden. Hè. Er zijn ook veel vaste kosten. Hè. Onder andere de verzekering is wat duurder geworden dit jaar. Oh. Dus het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, dat vaart nog steeds rond.
0: Ja.
2: Ja, je kunt daar zelfs besmet worden met een levensbedreigend virus. Dat is pas echt all-inclusive. Er is ook ondertussen een Nederlands koppel overleden. Ja, dat vind ik nu wel een heel extreem geval van proberen te besparen op de terugreis. Blijf een Hollanders natuurlijk. Hè. Ja. Bart de Wever, die heeft een nieuw programma waarin te zien is. Atypisch.
0: Ja, over autisme.
2: Ja, dan krijgt hij vragen van mensen die op het autisme spectrum zitten. Bart zelf weet niet of hij op dat spectrum zit, maar het zou wel kunnen, want het zit ook in zijn familie. Gelukkig dat hij dan nu pas ontdekt dat hij op het autisme spectrum kan zitten, want een paar jaar geleden zou hij er vooral doorgevallen zijn. Hij stelt ook dat hem dat niet erg zou vinden, want als je op het autisme spectrum zit, dan wil dat zeggen dat je ook goed kunt focussen.
0: Ja.
2: Zelf focust Bart zich er enorm op dat alles de schuld is van de PS. En dan was er natuurlijk ook nog het verlies van een persoonlijke vriend, Hans Otto.
0: Ja.
2: De Matthew Perry van Vlaanderen. Ik ga daar niet onnozel over doen. Dat deed pijn. En ik zal hem samen met vele anderen missen. Maar laten we ook eerlijk zijn. Hij heeft ook al echt veel kutprogramma's gemaakt, man. Jesus. Nee, Hans, het gaat u goed, lieve vriend. We zien elkaar snel weer. Ik ben blij dat ik u onlangs nog een knuffel heb kunnen geven aan alle mensen die nu luisteren. Leg uw werk 2 seconden opzij. Pak elkaar eens goed vast en zeg dat je iemand graag ziet, want je kunt dat niet genoeg zeggen.
0: William Boeva, dank je wel voor deze lach en deze tranen.
2: Alsjeblieft. Fijn.

0: Nelle Furtado bij Vincent Live en Say It Right. Zometeen is er extra weekend. En dan begint het weekend officieel. Dan kunnen we naar z'n allen roepen.
1: Fijn weekend, bitches!
0: Dan kan dat zomaar. Maar eerst gaan we even overlopen wat het weekend brengt. Paulien.
2: Ja, ik heb vooral een moederdagweekend eigenlijk. Zondag gaan we brunchen voor mijn eigen moeken. En in de namiddag ga ik barbecuen voor mijn schoolmoeder.
0: En het weekend begint op zondag?
2: Ja, voor de rest heb ik eigenlijk gewoon een super rustig
0: morgen
2: weekend.
0: Morgen niks. Morgen Paulien niet bellen.
2: Ja, ja, ik kan u vertellen wat ik ga doen, maar het is niet spannend of zo. Ik ga mijn was doen. Ik ga mijn lakens verversen. En waarschijnlijk ergens op een terras een Aperol drinken. Ja.
0: Ik zou dat ook in die volgorde doen, want anders wordt het heel messy allemaal. Ja.
3: Heb je dat al eens geprobeerd? Zo met je zattige botten, uw lakens te vervangen? Dat is echt moeilijk.
0: Ja. Dus het levert wel meestal leuk videomateriaal op. Mirjam, wat brengt jouw weekend?
3: Ik heb eigenlijk een redelijk rustig weekend. Ik ga mijn schoonouders naar Eindhoven brengen. Die gaan op reis.
0: Ah, leuk.
3: Ik hoop dat die op de cruise gaan of zo.
0: Heerlijk. Ik ga vanavond met een kameraad whisky proeven. We hebben allemaal soorten whisky ingeslagen. We gaan wat verschillende dingen proeven.
3: Oké.
0: Wordt leuk.
3: Zijn er een kenner?
0: Nee, totaal niet. Okay. We gaan dat worden vanaf vanavond.
3: Ik ken niet veel van whisky. Ik heb altijd het gevoel, ik ben hier een parket om drinken of zo. Dat smaakt toch wel.
0: En dan morgen heeft Emma iets belangrijk. Blijkbaar de suikertest. Zij wordt getest op zwangerschapsdiabetes. Dan moet zij een flesje drinken van iets waar nog meer suiker in zit dan cola. En dan wordt dat kind blijkbaar helemaal loco in de buik. En dan gaan ze wat proeven doen en dan zien we wel waar we eraf.
3: Dus dat kind gaat dat daarop proeven.
0: Ja, dan krijgt hij een suiker naar binnen natuurlijk ook. Hè. En dan kijken ze hoe dat het daarop reageert, al die dingen.
3: Moet ik de aubergine meegeven? Of?
0: Nee, de aubergine blijft hier liggen tot volgende dinsdag. En zondag speelt natuurlijk Royal Antwerp Football Club.
2: Dan kunnen ze nog eens verliezen.
0: Ik zou zeggen, bol het maar af, maar dat doe ik u eigenlijk een geschenk mee, omdat je dan vroeger aan het weekend kunt beginnen.
2: Ja, en de zon schijnt.
0: Dus we doen vandaag door tot 8 uur. Als straf.
3: De sfeer is hier goed, jongens.
0: Ja. William, dankjewel dat je hier was. Je was een zeer fijne gast. Als je wilt, mag je volgende week terugkomen in deze toxische slangenkuil.
3: Ja, graag. Ja. Daar hou ik van, ja.
0: Dit is de Q-topschijf van deze week.
4: Dit is de

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
2: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
3: Ah, Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
4: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
8: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
9: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
10: Goedenavond. We weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen op het Hanta cruiseschip. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort de FOD Volksgezondheid.
11: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
10: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden kan vandaag een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. Ook de treinconducteurs vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan, zegt journalist Sven Ponsaert.
12: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel de €600 netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
10: Dat controleert de hele dag op tickets. De conducteurs vrezen trouwens ook voor meer agressie op de trein. In de provincie Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een grote stroomstoring. 15.000 gezinnen in de omgeving van Wetteren zaten daardoor anderhalf uur zonder stroom. Intussen is de storing voorbij, zegt Fluvius.
13: Om 3:40 deze namiddag was er een onderbreking op het hoogspanningsnet van Elia. Dat is het net dat ook ons net van Fluvius voedt. Er was een probleem met de kabels.
10: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de 6e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Dat was een zware bergrit. Van der Breggen neemt meteen de leiding in het klassement over van haar ploeggenote Lotto Kopecky. De Spaanse Paula Blasi werd vandaag tweede en de Franse Marion Bunel werd derde. En de Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek daar uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen krijgen we veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later kans op buien. Begin volgende week wordt het wel frisser en ook wisselvallig.
9: 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 25 minuten bij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent verlies je 17 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost en 15 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Brusselse buitenring 15 minuten extra van Vilvoorde Koningsloot tot Jette. Op de E40 richting Brussel een kwartier van Sint-Rijs-Westrum tot Merelbeke. En op de B401 12 minuten van Ledenberg tot Gent-Centrum. Ik sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Heerlijk, een beetje samba op vrijdagavond en daarvoor Offenbach met Miles Away. Het weekend is begonnen bij Vincent Live. Bert uit Beernum laat weten dat hij dit weekend luxe tapas gaat eten.
1: Oh.
0: Voor moederdag, natuurlijk.
2: Amai.
0: Alida uit Bali heeft morgen een tuinfeestje met een 40-tal vrienden met tapas en broodjes. Fien stuurt mijn vriend is jarig vandaag, dus we gaan lekker uit eten. En Regine uit Bierbeek gaat Chinees bestellen en opeten op de tennis. Het is echt toptennis weer. Het is zo lang licht. Het is niet te warm, dus je kan lekker doorspelen. Heerlijk, geniet ervan. Voor wie denkt, sporten op vrijdagavond, zot, ik ga op café. Laat van je weten via de app, want ik ben op zoek naar iemand die graag reclame wilt maken voor zijn of haar stamcafé. Dus wat is jouw stamcafé? Waar drink jij het liefst de pintjes op vrijdag? Laat het weten in de app, dan ben je zo meteen misschien in de luxe positie om reclame te mogen maken voor jouw stamcafé. Nu gaan we naar Wart, 26 uit Leuven. Dag Wart.
3: Dag Vincent.
0: Wat zijn jouw wilde weekendplannen, Wart?
3: Mijn wilde weekendplannen, eigenlijk onze wilde weekendplannen moet ik zeggen, is een Belgisch record zetten op het schansspringen.
0: Ah?
3: Wij hebben nu 3 weken geleden zijn we naar Oostenrijk vertrokken om gecoacht te worden door een nationale coach van Oostenrijk, Danikel. Ja? En we hebben ons opgebouwd tot een 90 meter Olympische schans om een nieuw Belgisch record te breken.
0: Wacht, even terug. Dus je bent naar Oostenrijk gegaan om je te laten coachen om dat Belgisch record te breken, maar ben je een schansspringer?
3: Ja, in het schansspringen. Inderdaad, dat klopt.
0: Ja, maar ben je dat al heel je leven? Allee, is dat jouw beroep, schansspringen?
3: Nee, we hebben dit nog nooit gedaan. Eigenlijk, wij komen op het idee door Tom Testeron.
0: Ja.
3: We hebben eigenlijk een organisatie, eigenlijk een bedrijf gestart,
0: ja?
3: Die goede doelen wil steunen via gekke stunts.
0: Oh.
3: En momenteel steunen wij To Walk Again.
0: Ja.
3: Een organisatie die mensen helpt revalideren nadat de conventionele behandeling stopt.
0: Ja.
3: Zodat zij een stapje verder na een zwaar accident,
0: okay,
3: zodat mensen nieuwe mobiliteit kunnen herwinnen.
0: En daar wil jij geld voor inzamelen en daarom doen jullie gekke stunts. En dit is de eerste uit Belgische...
3: Ja.
0: Ja. En de schansspring is totaal willekeurig gekozen. Er was geen link of zo op voorhand.
3: Ja, willekeurig. Er was geen link. We zijn natuurlijk wel vervente skiers.
0: Ja.
3: Maar schansspringen is een totaal andere sport. Het lijkt er eigenlijk helemaal niet op.
0: Maar dat is toch spannend. Als je die mannen ziet vliegen op tv, dat is toch echt... Dat is grellig.
3: Ja, dan moet je ze zien in het echt. Het is een spektakel.
0: Ja, en hoe is dat om daar in de lucht te hangen dan?
3: In de lucht hangen, het is, soms ben je bijna blackout in de lucht omdat je zo gefocust bent op het stretchen,
0: ja,
3: op het zweven.
0: Ja.
3: Het is echt een enorme adrenaline kick.
0: Ja, dat kan niet anders. Zeg, en het Belgisch record, hoe breekbaar is dat?
3: Momenteel staat dus het Belgisch record op 37 meter.
0: Mm-hmm.
3: En in onze trainingsperiode hebben we nu al een onofficiële record te zetten.
0: Want
3: voor een officiële record moeten we meedoen met een competitie.
0: Ah, ja.
3: Dus morgen is het zover. Morgen hebben we onze eigen competitie waarin wij dus voor een officiële record kunnen strijden.
0: Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt heel goed. Ik heb nog een paar vragen, Bart, en dan laat ik u verder tot rust komen om morgen een Belgisch record te breken. Ten eerste, jullie zijn met 3, maar wie gaat dat Belgisch record springen?
3: We zijn met 3 inderdaad, dat klopt. Sebastiaan en Nicola. En ik zelf wacht. Maar momenteel lijkt het erop dat Sebastiaan gaat winnen. Sebastiaan heeft een super mooie techniek. En het lijkt erop. Ik hoop.
0: Maar jullie gaan alle drie proberen.
3: Ik hoop natuurlijk dat ik op een of andere wonderbaarlijke manier het verste spring. Maar het lijkt er wel op dat Sebastiaan gaat winnen.
0: Fantastisch. En wat volgt hierna? Want ja, dat bedrijfje om To Walk Again te steunen bestaat nu. Jullie gaan dan straks morgen dat record breken, als ik het goed begrijp. Wat volgt hierna? Zijn jullie nog op zoek naar leuke stunts of hebben jullie al iets?
3: De eerstvolgende op de planning is minder een stunt voor onszelf, meer iets om terug te geven. Vorig jaar dat we eigenlijk als eerste Belgen van België naar Engeland gekijkt, heel de Noordzee over, 130 kilometer.
0: Ja.
3: En al zo'n zotte ervaring, dat we gezegd, we willen een beetje teruggeven. En we dit ook mogelijk maken voor mensen. Dus we gaan met 200 man heel de Belgische kust afkijken, 60 kilometer.
0: Oh.
3: En dat gaan we doen voor mentale gezondheid bij jongeren.
0: Hey, fantastisch. Bart, dat klinkt hier allemaal fantastisch, moet ik zeggen. Waar kan ik meer info over jullie vinden? Want ik wil meer info.
3: Als jullie meer info willen vinden, volg ons zeker op Instagram, offshore.be.
0: Offshore.
3: We hebben superleuke beelden van dat we aan het schansspringen zijn. En het is natuurlijk echt een spektakel, dus ik hoop dat veel mensen kijken. We gaan ook een live link online zetten, ja, waar mensen onze sprongen kunnen volgen, hoe ver dat we springen, hoe snel dat we gaan. Want we gaan toch ook wel bijna 90 kilometer bij de afzet.
0: Ja. Dus, zeg, ik ben hier op de Instagram van Offshore. Jullie zijn nog niet met superveel, 3200. Maar ik zie een video van Wout van Aert die jullie succes wenst en zo. Dat is de gift that keeps on giving.
3: Dat was top om te krijgen, Wout van Aert. Zo'n legend in de sportwereld, die ons dan aanmoedigt. Dat is, meer kunnen we niet vragen.
0: Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt top. En Tom Waes volgt jullie ook, zie ik. Hoe is dat?
1: Ja, nee.
3: Tom Waes volgt ons. We hebben eigenlijk gebeld vooraf het record met Tom Waes. Super sympathieke kerel.
0: Ja,
3: en hij zei, ik heb er al het vertrouwen in jullie als ik jullie hoor. Ga ervoor, maar ken uw eigen limieten, zei hij.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dat lijkt me een... het is goed. Dat lijkt me een prima advies van de enige echte. Ja. Zeg, geniet ervan. Zie nu wel dat het lukt. Want als je nu morgen nu alle drie er niet over, niet over dat huidige record gaan, is het een beetje een antwoord, maar ik heb er alle vertrouwen in.
3: Ik heb er ook al het vertrouwen in. We hebben vandaag voor de eerste keer op onze grote schans gesprongen. En het leuke is, er komt nog 100 man van België, al onze vrienden, komt supporteren.
0: Ah, heerlijk.
3: Daar willen we ons ook niet voor belachelijk maken natuurlijk. Dus we moeten wel alle hands aan dek en focussen.
0: Dat snap ik helemaal. Wart, merci om aan de lijn te komen en maak er een spetterend weekend van, zou ik zeggen. Salut. Ja.
3: Super, ciao.

0: to me. Komt een berichtje binnen van Carmen uit Wachtenbeke. Carmen die zegt, wij gaan dit weekend het eerste brilletje uitkiezen voor mijn zoon. En dan nog wat spullen halen voor de communie.
1: Oh.
0: Dat is schattig.
1: Ja, dat is schattig.
0: Ik weet nog heel goed mijn eerste bril.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hoe oud was je toen?
0: Het vierde of het vijfde leerjaar. Hoe oud ben je dan? Een jaar of 10 ongeveer?
1: Ja, zoiets.
0: Nu, het voordeel is wel dat mijn tante een brillenwinkel heeft. Dus ik was niet gestresseerd. Nee. Dat was op mijn gemak. En dan kon ik heel veel brillen proberen. Want het is zo'n apart stuk voor kindjes. En ik heb eigenlijk de bril gekozen op basis van de doos die je erbij kreeg. De brillendoos. Ja.
1: En hoe zag die doos er dan uit?
0: Het was een boek. Het was een bril van het merk van Harry Potter. Dus het was een Harry Potter lijn.
1: Oh, wauw.
0: En dat was dus precies een magisch boek waar die bril in zat.
1: En hoe was de bril dan zo'n Harry Potter
0: bril? Ja, ongeveer, maar niet allemaal. Dat was wel nog iets moderner of zo. Maar ook niet veel. Echt niet veel. Dus maak er een feest van, Carmen. Zonder enige twijfel. Niet te vergeten. Het is een zeer belangrijke dag, zondag, voor iedereen buiten Antwerpen. Want het is Moederdag.
2: Speel mee en win een haardroger voor Moederdag. Hey mama. Vincent Live, let's have some fun.
0: Ja, ik heb nog één haardroger liggen die van jou kan zijn onder het motto let's have some fun in plaats van let's have some fun. Als je zo meteen kan meezingen met een nummer over kinderen, dan win je die haardroger. Dat is heel simpel. Ik ben een beetje gaan zoeken naar een nummer dat past bij Extra Weekend en toch ook over kinderen gaat. Ik ben geëindigd bij Don't You Worry Child van de Swedish House Mafia.
1: Leuk.
0: Dat is sowieso een feest. Wil je meezingen? Stuur dan ik wil een fun via de Q-app.
3: Yo, Q-Music. Wij zijn Timon,
4: Amélie
3: en Finn.
4: En wij zijn de reden waarom Maarten en Dorothee er niet waren vanmorgen op de radio.
3: Ja, want wij hebben ze natuurlijk nodig om ons te coachen voor The Voice van Vlaanderen vanavond. Echt keiveel goestien.
2: Q-Music. Maarten en Dorothee in The Voice van Vlaanderen. Vanavond 8:55 op VTM. Q sounds better with you.
5: Crazy Deals!
6: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
7: Amai, dat is echt wel zot.
6: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
7: Is dat ook open op Hemelvaart?
6: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
9: Wauw, ja!
10: Maar ja...
8: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja.
10: Maar ja.
8: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
9: Ja.
10: Maar ja.
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Vincent Live. Extra weekend.

0: de lijn Lize uit Bekkenvoorde. Dag Lize.
1: Het is onderweg. Ons Lize. Ze zit blijkbaar nog even in de auto en ze moet zich veilig aan de zijkant zetten.
2: Dat is belangrijk.
0: Lize gaat proberen een haardroger te scoren voor haar moeder.
3: Speel mee en win een haardroger voor Moederdag. Hey mama, mama. Vincent Live. Let's have some fun.
0: Lize, Bekkenvoort, 31 jaar jong. Hallo.
4: Hi, hi.
0: Lize, wat ga je zondag doen met Moederdag?
4: Ik moet werken.
0: Ai, wat doe je van werk?
4: Ik werk in een tuincentrum.
0: Oh ja, het zijn topdagen daar. Hè. Heerlijk.
4: Ja, klopt. Inderdaad. De drukste dagen van het jaar.
0: Heb je al een moederdag cadeau?
4: Wel ja, maar dat gaat te laat aankomen.
0: Verdorie. Nu, ik denk dat het ook van toepassing is op de haardroger die je misschien zo meteen gaat winnen. Maar goed, je gaat wel misschien zo meteen een haardroger winnen. Ben je zelf ook al moeder, Lies, of nog niet?
4: Ja, ik heb zelf ook een dochtertje van ondertussen 10 maanden.
0: Oké, okay. Oh, tof. Oh. Het is jouw eerste moederdag dan?
4: Ja, het gaat mijn eerste moederdag zijn.
0: Oh, en heeft de papa iets voorbereid, denk je?
4: Ik heb absoluut geen idee.
0: Ik hoop het voor jou van wel.
4: Ik hoop het wel.
0: Goed, zometeen gaan de mannen van Swedish House Mafia beginnen zingen. En op een bepaald moment gaan ze stoppen en hun haar beginnen feunen. Het is aan jou om dan verder te zingen. Ben je daar klaar voor?
4: Ik denk het wel.

0: Don't you worry, child, van Swedish House Mafia. De extra weekendtrein dendert verder zometeen met Maroon 5 en Christina Aguilera. Moves like Jagger, maar eerst, Paulien. Zijn de echte treinbegeleiders van de NMBS boos over een nieuwe regel?
1: Ja, vanaf 1 juli kan je geen ticket meer kopen op de trein. Nu kan dat wel nog als je dat vergeten bent of geen tijd hebt gehad. Maar de NMBS vindt dat dat ook geen een uitweg is voor zwartrijders en schaft het vanaf 1 juli af. Geen ticket is dus meteen een boete. Maar de treinbegeleiders kregen een commissie op die tickets die ze op de trein verkochten en ze gaan dus financieel op achteruit. Ze spreken van een verlies van 100 tot 600 euro per maand. En Lotte Kopecky is haar leiderstrui in de Ronde van Spanje kwijt. Die blijft wel in de ploeg en gaat naar de Nederlandse Anna van der Breggen. Zij was de snelste vandaag in een zware bergrit. De Spaanse Paula Blasi werd tweede op 8 seconden. De Franse Marion Bunel werd derde op een halve minuut. Kopecky verloor meer dan 10 minuten. Zij blijft wel leider in het puntenklassement. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken ook en maxima tot 23 graden.
0: Drie files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 19 minuten bij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Brussel op de E40 een kwartier van Drongen tot Merelbeke. Naar de Brusselse buitenring 12 minuten van Grimbergen tot Jetten. Sta je bij een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Extra weekend.

0: Move Slap Jagger van Christina Aguilera samen met Maroon 5 uiteraard. Er komen een pak audioberichten binnen van mensen met leuke plannen.
1: Hey Vincent, Niels hier. Ik heb een spannend weekend in het vooruitzicht. Om 10 uur komen ze mij thuis halen voor mijn vrijgezel. En ik moet een paar dingen meenemen. Waaronder 4 bananen, 6 zachtgekookte eieren en 4 droge worsten. En een dvd van de kampioen. Dus ben ik er benieuwd wat mij te wachten staat.
0: Laat het weten maandag.
2: Hey Vincent, met Kim hier. Ik ben afgelopen dinsdag 40 jaar geworden. En dat gaan we vieren met een groot feestje. Rest in peace, my 30s. Dus mijn vrienden en familie komen dit weekend. Mijn dochter en mijn man hebben het feestje voor de rest allemaal georganiseerd. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat verlopen. Yay!
0: Ik ook.
3: Hey Vincent, Sophie hier. Wij staan op dit moment in de file op weg naar Goeselaar om Grienjaard Mazeik de landstitel te zien pakken in het volleybal. Let's go Grienjaard! En blok die Koolman. Groetjes, Finoli.
0: Heerlijk. Al wie in Opwijk woont en daar dit weekend is of een ander weekend is en daar is graag pintjes wilt gaan pakken. Zometeen heeft luisteraar Debbie een gouden tip voor jullie.
4: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
5: 5. Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo.
7: Hallo!
5: Beste katten en honden.
6: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
5: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
6: Ze zal het wel doorkrijgen.
5: Tot binnenkort.
8: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
8: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: Wienerberger. Goh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
11: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
15: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
16: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
17: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
16: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
18: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: Met daarvoor Calvin Harris en Blessings. Zometeen Mr. Belt en Weasel, It's Not Right, But It's Okay. En ook Talk To You van Another en 54 Ultra. Maar eerst fijne weekendplannen van Kylie.
1: Hey, dag Vincent, het is hier met Kylie. Ik ben onderweg naar Rotterdam samen met andere vriendinnen om onze beste vriendin Eileen te verrassen voor haar vrijgezellen weekendje. Oh. We gaan vanavond doen al een kroegentocht. En morgen gaan we naar de striptease en gaan we nog superveel leuke momenten beleven.
0: Yeah! Ja, kroegentocht en de striptease, dat is allemaal niet verkeerd.
2: Leuk. Cynthia.
3: Dag Vincent. Cynthia hier. Wij gaan straks een frietje gaan stikken met de kindjes. Morgen ga ik gaan inkopen doen in de Hamma. Achter een drietal opbergrekken voor in mijn inkomhal van de kinderopvang. Morgen hebben we een communiefeest van een nichtje van mij. Yay!
0: Druk, druk, druk, druk, druk. Zometeen nog veel meer wilde weekendplannen, want we bellen met Yannick uit Leuven. Die is aan het reizen naar de andere kant van Europa. Per bus.
4: Amai.
0: Dus voor zometeen eerst krijgen we een tip van de luisteraar Debbie over op café gaan in Opwijk.
5: Hallo luisteraars van Vincent Live. Dit weekend gaat de zon schijnen en wordt het 20 graden. Het enige wat ik even wil doen is een goed café in Opwijk aanraden. In Bonanza in Opwijk staan de pintjes en de cava al koud. Het is the place to be, voor jong en oud. Santé allemaal. Drink met mate en smeer je goed in tegen de zon. Anders ga je verbranden en zie je zo rood als een kreeft. Ik hoop dat iedereen ervoor gaat dit weekend en alles geeft. Salut en santé!
0: Heerlijk, Debbie, dankjewel. Fantastisch, goed gedaan. Zometeen is Yannick uit Leuven, die niet in Leuven is, maar die is op weg naar Oost-Europa. Dat is voor

0: Luisteraar Karin is onderweg naar Spanje. Met Vincent live op de radio. Het is veel te leuk, zegt ze.
1: Oh.
0: Geen zorgen, Karin. Zometeen nemen we Vrienden van de Vrijdag het over vanaf 7 uur. Ulrike en Bertie staan weer voor jou paraat. Maar eerst zijn er nog fijne weekendplannen. Allison.
2: Hey Vincent, mijn weekendplannen zijn vandaag is naar de carwash gaan. Morgen moeten we naar het schoolfeestje. En dan moeten we zondag moederdag gaan vieren. En dat is dan ook de eerste keer mijn moederdag. Yay!
0: Het fijne is dat, dat Allison haar weekendplannen gewoon al beginnen op vrijdag. Dat is positief.
3: Dat is heel positief.
0: Daar houden we van.
4: Hey Vincent, Eva hier. Ik ga morgenavond naar Snellenham, naar Oasis, een open-air festival.
0: Hey.
4: Ik zie het mega zitten. Yay!
0: Dat is allemaal voor dit weekend natuurlijk. Maar Jannik uit Leuven die is ook onderweg. Niet naar Spanje, maar naar Gdansk in Polen. Hoe ben je daar naar onderweg, Jannik?
5: Met de Flixbus.
0: Met de Flixbus. Wat is dat?
5: Ja, als die groene bussen die in België rijden. Die...
0: Ah ja, de Europa-kaart rijden... van vroeger.
5: Die rijden in Europa, maar die rijden ook in Amerika. Want ik ben daar in Amerika ook al mee rondgereisd.
0: Ah ja, je bent een Flixbusser. Je doet dat wel vaker.
5: Ja, die zijn super spotgoedkoop.
0: Ja. Waar ben je opgestapt? Want je gaat naar Gdansk, dus in Polen. Waar
5: in
0: ben je
5: Antwerpen, Berchem.
0: Ja. En wat kost dat zo'n ticketje Berchem-Gdansk?
5: 145 euro op en af.
0: Op en af? Dat is inderdaad geen geld als je het vergelijkt met een vliegtuig of een trein of zo. Wat ben jij in Gdansk verloren?
5: Ik ga naar een concert van Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias, ongelooflijk. De man van de zomerse muziek treedt op in Polen. Komt hij niet dichter in de buurt?
5: Nee, momenteel niet.
0: Momenteel niet. En nee. Het klinkt alsof je grote fan bent van Enrique.
5: Ja, ik hoor hem wel. Ik hoor graag popmuziek, poprock. En ja, hij zit daar ook wel tussen. Niet zo dat ik echt dood van ben, dat ik ga jagen voor een foto of zo, maar...
0: Maar wel om de Flixbus naar Gdansk te pakken.
5: Ja, en ik heb ook een VIP-ticket, want daar zat een handtekening in.
0: Hela, dat is allemaal niet verkeerd, Jannik. Zeg, je zegt dat je dat graag doet, dat dit soort optredens is. Heb je dat nogal gedaan zo met de Flixbus of gewoon in het algemeen ver naar het buitenland voor een optreden?
5: Vorig jaar ben ik naar Praag geweest, naar Roxette met Flixbus.
0: Amai, dat is niet verkeerd. En heb je met mee of ga je lekker alleen?
5: Nee, ik ga altijd alleen.
0: Oh, fantastisch. Zeg, Jannik, en hoe dood jij de tijd op de bus dan? Want dat is wel even rijden, denk ik.
5: Ja, Q-music luisteren. Naar podcast luisteren van de volksjury.
0: Ah ja. En hoe lang zit hij daar nu op die bus?
5: Van 12:30 opgestapt en ik kom 9:55 aan.
0: Ah ja, okay, dus je bent vanmiddag om 12:30 opgestapt in Berchem.
5: Ja, en, klopt.
0: Waar ben jij dan nu al?
5: Ik was aan de voorkant van Duitsland, dus... Ik ben nog niet in midden.
0: Dus Dortmund of zo, bij wijze van spreken.
5: Ja, zoiets.
0: Ja, allee, tof zeg. Ik wens jou heel veel plezier en succes daar. Merci om in te bellen, Jannik. En,
5: mag ik nog een groetjes doen aan iemand, want die zijn aan het luisteren?
0: Zeker, doe maar, Jannik. The floor is yours.
5: Aan mama, Nick en Mirjam. Dank u wel voor het op te nemen van de tv.
0: Ah ja, ze hebben dit gesprekje opgenomen.
1: Leuk.
0: Ah, we zullen dan even wuiven ook, Paulien. 3, 2, 1. Ja.
1: Dag.
0: Ja, Paulien moet even iets zeggen.
1: Dan ben ik ook in beeld. Ja. Hallo. Ja, nu ben ik in beeld.
0: Valasse, je hebt de groeten. Jannik, tot ziens.
5: Ja, dankjewel.
0: We hebben nog één plaatje voor jou.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Goedenavond, het is 7 uur. Je krijgt het nieuws van Serafien.
5: Goedenavond. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden, kan nu een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. De treinbegeleiders vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan, zegt HLN-journalist Sven Ponsaerts.
6: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel 600 euro netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
5: Dat controleert de hele dag op tickets. De treinbegeleiders vrezen ook voor meer agressie op de trein. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat twee drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er wel geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. En Lotte Kopecky is haar leiderstrui in de Vuelta kwijt. Die blijft wel in de ploeg en gaat naar de Nederlandse Anna van der Breggen. Zij was de snelste vandaag in een zware bergrit. De Spaanse Paula Blasi werd tweede op 8 seconden. De Franse Marion Punel derde op een halve minuut. Kopecky verloor meer dan 10 minuten. Ze blijft wel leider in het puntenklassement. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden.
4: En op dit moment staan er 6 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E40 in de richting van Brussel tussen Gent en 60 en Merelbeke verlies je 8 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Le Grellelaan en Antwerpen-Oost 7 erbij. Op de B202 tussen de ring Anderlecht en de N266 6 minuten. En op de B403 tussen Merelbeke ring en Merelbeke 5. Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten extra. En op de binnenring van Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren Vierarmen 5 minuten. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
7: Attentie voor opname in 3.
4: Sorry.
7: Ja, iemand hoest. We gaan nog eens opnieuw doen. Attentie voor opname in 3, 2.
8: Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Uw hosts voor vanavond, Ulrike Douwer en Bert de Kok.
4: Goedenavond! Welkom bij de show van Vrienden van de Vrijdag van 8 mei 2026. Bert, hoe zit het gevoel vanavond?
9: Ik voel me lit, ik voel me slee, ik voel me... cool.
4: Super. We gaan vanavond een groot groepswerk maken. Daar kunnen we jouw hulp zeker voor gebruiken.
9: Zeker. We gaan ook weer 2 single-luisteraars aan elkaar proberen koppelen in Love is on the Air.
4: Bert gaat ook live rappen in de show.
9: Yo.
4: En we steken wat extra peper in de muziek vanavond. Dat is Vrienden van de Vrijdag. Welkom.
8: Vrienden van de Vrijdag.

0: Het hek is van de dam, jongens. De kurk is uit de fles. Want het is uiteraard vrijdagavond.
1: Vrienden van de Vrijdag.
0: Welkom bij alweer een nieuwe show. Wij zijn nog altijd Bert en Ulrike, uw hosts voor vanavond.
2: Zeker. In ons publiek vanavond zit Sanne uit Essen.
3: Aanwezig.
2: En ook Rudolf uit Lommel, die is ook al aanwezig. En mannetjes, even heel belangrijk. Je kan enkel naar het toilet gaan tijdens de muziek.
0: Yes, en die muziek die krijg je vanavond nog van Tiësto, maar ook van Pink. Maar eerst heel belangrijk. Oh. Wie krijgt er allemaal een fijn weekend?
2: Ach, iedereen, zei Ulrike. Maar ik zal misschien een beetje specifieker zijn. Fijn weekend aan onze collega's Maarten en Dorothee. Want vanavond starten de eerste liveshows van The Voice van Vlaanderen.
0: Ja.
2: En dus ook hun eerste liveshows. Dus ja, succes daar. En ook aan alle andere coaches. Maar ja, Maarten en Dorothee toch een beetje...
0: Toch een beetje meer.
2: Toch een beetje meer, ja. Ook fijn weekend aan Nijlpaard Bumpy. Oh my god. Heb je die al gezien?
0: Ik heb Bumpy nog niet gezien.
2: Oh my god. Dat is een baby nijlpaardje in Kenia. En die is zijn mama verloren een tijdje geleden. En nu wordt hij met de hand grootgebracht door verzorgers in een wildreservaat.
0: Oh, en schattig.
2: Die beelden zijn zo cute. Echt waar, ik zou die kunnen opeten. Nu snap ik waarom dat mensen dat zeggen over baby's. Zo, oh, ik zou die kunnen opeten.
0: Jij hebt dat nu met nijlpaarden. Ah, ja.
2: Ik heb dat bij nijlpaarden, ja.
0: Oh,
2: beetje hetzelfde, hè. Baby nijlpaarden en gewone baby's. Dus fijn weekend, Bumpy. En ook een fijn weekend aan David Attenborough.
0: Attenborough.
2: Ken je die nog? De beroemde Britse bioloog en filmmaker.
0: Met een mooie stem.
2: Met een heel mooie stem, want die blaast vandaag 100 kaarsjes uit.
0: Wat?
2: Ja, die is 100 jaar vandaag. Zot, hè?
0: Zeker?
2: Ja, ja, 1000%. Zoek het op. Zoek het op. 8 mei 1900. Wat is het dan? 16, 26. Dus congratulations, sir. Maar eigenlijk wens ik iedereen een fijn weekend. Behalve... Mensen die momenteel een snotneus hebben. Blijf van mij weg. Ulrike, begin niet, hè.
0: Nou, het kwam ineens.
2: Echt waar, mondmaskers, bring it back. Dan, ongepelde scampies.
0: Ah, vies.
2: Allee, begint er een keer aan, jongens. Mensen die vandaag al hebben meegezongen met de nummer van Pommelien.
0: Veel.
2: Ja. Sorry, het is met de grote schaar erin.
0: Ja. Het is that weekend.
2: Ja, sorry. Het hantavirus.
0: Terecht. Wat is dat nu weer al?
2: Wat is dat nu weer al? Wie ben jij? Laat het even weten in de Q-app. Mensen die een muilezel hebben. Pakt u dan een ezel of een paard, hè, jongens? Als moeder zou zeggen, heb jij het. Mensen die aan hetzelfde stuk fruit denken als ik. Denk allemaal aan een stuk fruit. Je krijgt 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Ik dacht aan een banaan.
0: Ik ook.
2: Nou, geen fijn weekend, Ulrike.
0: Godverdekke, Bert.
2: Sorry.
0: Elke week hetzelfde. Ja.
2: En tot slot, Gen Alpha. Geen fijn weekend.
0: Dat is duidelijke taal.
2: Ja, maar die zijn te jong, denk ik, om dat te begrijpen. Ja, dat zijn nog kindjes. Maar nu, heb je zelf ook nog iemand die een fijn weekend wil wensen? Of is er iets dat van jou absoluut geen fijn weekend krijgt? Laat het dan even weten in de Q-app.

0: Het weekend is begonnen, maar wie krijgt er van jou een fijn weekend of geen fijn weekend? Bert heeft net het goede voorbeeld gegeven. Ja. We gaan eens luisteren naar Justine.
1: En natuurlijk een fijn weekend naar alle mama's.
0: Ah ja, natuurlijk. Ja, zondag is het moederdag. Ja. Ja, daar moeten we het straks nog even over hebben. Karen heeft ook een bericht gestuurd.
2: Ik wens iedereen een fijn weekend, behalve aan de mensen die een vrij weekend hebben nu. Want hier is het werkend weekend.
0: Ah, Karen, kijk. Ja,
3: ik snap het.
0: Ik snap het ook, maar jouw tijd zal nog komen dan.
3: Ah ja, jong. Ja.
0: Voilà, voilà, voilà. En dan hangt Walter uit Peer ook aan de lijn. Goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Hallo.
0: Walter, wat heb jij doorgestuurd in de Q-app?
4: Een foto van een van de twee muildieren die we hebben staan.
3: Oh, heb jij een muildier?
4: Ja, twee.
3: Oh, Walter.
4: Dus geen fijn weekend voor jou.
3: Excuseer. Walter, je hebt me niet goed gehoord, want ik heb gezegd een muilezel. Een muilezel en een muildier zijn twee andere dingen. Dat is waar, ja, Walter.
4: Dat is waar. Normaal ezels zullen heel weinig vinden. Die lopen er echt niet.
3: Ziet, maar Walter, dan heb jij chance. Want Walter, kun je het anders eens uitleggen wat het verschil is? Weet jij het?
4: Muilezel, er is een vader, een paard en een... Nee, sorry. Er is een vader, een paard en een moeder en een ezel. Mm-hmm. In ons geval, muildieren, is de moeder een paardenmerrie. En is een ezel.
0: Ik ben even niet meer mee, denk ik.
3: Dus ik zal het nog eens kort zeggen. Dus een muilezel is het jong van een ezelin en een paardenhengst.
4: Ja, klopt.
3: Snap je? En een muildier is het omgekeerde. Dan is het een mannetjesezel en een vrouwelijk paard, een merrie.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
3: Dat is het verschil. Maar dus, Walter, je hebt me fout verstaan. Je hebt wel een fijn weekend.
0: Hey.
4: Ja, oké. Jij ook dan.
3: Voilà.
0: Ga je nog toffe dingen doen vanavond?
4: Nee, ik kom net terug van het werk.
0: Ah,
4: dus,
0: oké.
4: Okay. Chillen.
3: Ja, chillen en naar Q luisteren, voilà.
4: Ongetwijfeld.
0: Voilà, houden zo. Walter, merci om even aan de lijn te komen. Fijne avond nog.
4: Hetzelfde voor jullie.
0: Yo, salut. Wat wij ook vaststellen natuurlijk, ja, moederdag werd daarnet al gezegd, dit weekend. Veel trouwfeesten zijn er ook.
3: Zeker.
0: Veel communiefeesten.
3: Oh.
0: Veel lentefeesten.
3: Ja.
0: Bert, ja, wat is de gemeenschappelijke deler van al die dingen?
3: Ja, mag ik het zeggen?
0: Denk er even over na.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
12: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
15: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
14: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
16: Bij CyparXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij CyparXL.
17: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
18: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
19: Richie, citroen met framboos.
20: Richie, Belgische limonade.
21: Altijd verfrissend.
13: Medi-Market.
20: Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
21: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
22: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
23: Vrienden van de vrijdag.
24: Ja, ik heb gedronken.
23: Q Music.

0: Voor de meeste mensen begint het weekend vanavond. Maar voor jou, Bert, is het toch al gisteren begonnen, hè?
1: Zeker, want ik ben gisteren naar de film geweest.
0: Welke film?
1: Ah, wel, het was The Devil Wears Prada 2. Het is de sequel van de eerste. Dat is een klassieker uit 2006 met Anne Hathaway en Meryl Streep.
0: Ja.
1: Zeer iconische film ook. Er worden heel veel memes uitgebruikt en zo. Heel veel mensen quoten die film nog altijd. Dus ik keek er wel naar uit en ik moet zeggen, de tweede was super slecht.
0: Slecht?
1: Ja, het was echt niet goed. Ik zat daar de hele tijd van, oké, please, word beter. Maar we waren unaniem, de vrienden onder ons, we vonden hem niet goed. Nee, het was echt all over the place. Ze hebben er gigantisch veel proberen in te steken. Nieuwe personages, oude personages. Maar al die verhaallijnen, dat ging nergens naartoe. Dat was echt zo, all over the place. Ook zo'n keer een love interest dat daarin komt. Nobody cares about the love interest van Anne Hathaway in deze film. En ook Meryl Streep, normaal gezien, zo'n super sassy personage. En ze van, that's all. En zo de hele tijd, en dat was die nu niet. Ik was heel aan het lachen in deze film.
0: Ik vind het wel vreemd, want ze hebben daar 20 jaar over kunnen doen.
1: Ja.
0: Om het beter te maken.
1: 20 jaar of 20 seconden. Het was echt een ramp. En daarbovenop, de movie experience was ook weer eens heel uniek. Want er zat iemand in de cinemazaal op haar laptop.
0: Tijdens de film?
1: Nee, er was een pauze en dan in een keer, bam, een laptop open en die was daar aan het tokkelen.
0: En wat was die aan het doen?
1: Die was een presentatie aan het maken.
0: Misschien was ze dat vergeten en ineens, ja. Shit, ik moet dat doen.
1: Ja, ja.
0: Ja, oké. Okay. Goed, dat was jouw verslag van gisteren.
1: Ja.
0: We gaan de focus verleggen op vandaag, morgen en overmorgen. Want voor veel mensen wordt het een heel druk weekend, hè?
1: Oeh, amai, nog niet. Het is Moederkesdag. Er zijn ook veel trouwfeesten al dit weekend. En er zijn ook al communie- en lentefeesten.
0: Ja.
1: En mijn nichtje bijvoorbeeld, die doet binnenkort haar lentefeest. En Bibi hier, Bert de Kok, mag hier morgen de lentefoto's gaan nemen, zie.
0: Ja. Huh? Maar je bent toch helemaal geen fotograaf of zo?
1: Ik heb ooit fotografielessen gekregen wel in mijn vrije tijd. En vroeger hield ik me daar wel echt mee bezig met foto's. Maar het ding is gewoon, ik ben de enige die iets anders heeft dan een iPhone-camera. Dus dan mag ik het maar doen.
0: En heb je een visie op een artistieke visie?
1: Ja, dat is de typische lelijke communiefoto's, hè.
0: Een bloemenveld.
1: Natuurlijk, en dat ze van achter een boom moet piepen. Zo.
0: Ja, ja,
1: hallo,
0: ja, ja, ja.
1: Hallo.
0: Ze gaat voor de klassieke
1: visie. Ja, ja, en met de vuist op de kin ook zo. En dan hihi. Ja.
0: Allee, en hoe heet ze jouw nichtje?
1: Naya.
0: Naya. Allee, dikke proficiat alvast, Naya, ja, ja. Met het vormsel. Nee, lentefeest.
1: Lentefeest, ja, dat is niks, hè. Ja.
0: Maar dus ja, als je het allemaal optelt, lentefeest, trouwfeest, communiefeest, mamafeest, wat is de gemeenschappelijke deler van al die dingen?
1: Feest?
0: Erger.
1: Oh.
0: Familie. Ja. Dat zijn allemaal familiefeesten.
1: Ugh.
0: Wij gaan jou daar doorheen helpen. Doorheen al die feesten. Door het onaangename aan het aangename te koppelen.
1: Ja.
0: Maar meer daarover zometeen.

Laura Tesoro en Reggie en Bound to Be. Je kan straks naar Laura kijken in de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. Dit weekend hebben wij vastgesteld dat het weekend is van de familiefeesten. De moeders worden zondag gevierd, het vormsel, het lentefeest, het trouwfeest. En daarom gaan wij vanavond een familiefeest bingo samenstellen. Ja, familiefeest bingo, Bert. Ja.

0: analyse van de markt ook nog. Wat moet er nog op onze familiefeest bingo? Wat gebeurt er altijd op elk familiefeest? Wat wordt er altijd gezegd? Als jij ervaring hebt, inspiratie, laat het maar weten in de Q&A. Ondertussen is het 7:30. Er staat nog maar één file en die staat op de Brusselse buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette. Daar verlies je 5 minuten. Als je nog ergens anders staat aan te schuiven, dan doe je minder dan 5 minuten extra.
1: Vrienden van de Vrijdag met Ulrike en Bert.

0: een familiefeest bingo. Dat kan je dan gebruiken dit weekend bijvoorbeeld, want het wordt een druk familieweekend voor heel veel mensen. Je hebt communiefeesten, lentefeesten en heel de reutemeteut. Maar wat gebeurt er of wordt er op elk familiefeest gezegd?
1: Wel, al heel veel reactie in de Q-app. Freya uit Leest, die heeft hier deze suggestie. Die zegt de zin, allee, eet nog een bekken.
0: Ja, die obsessie soms van dat je moet blijven steken.
1: Eet nog een beetje. Allee, pak dat, jong. Allee, je gaat dat nou toch niet laten liggen.
0: De leste.
1: Allee, jong, kom, nog één pakken. Allee, toe, heb nog niks gegeten. Constant, hè. Ah, oh, Freya, heel goed. Dan Letitia uit Ingelmünster, die heeft hier ook nog een suggestie, waar ik minder van weet, maar toch. Maar inderdaad, ik heb het wel al gehoord. Slaapt je baby nog altijd niet door? En heeft hij nog altijd borstvoeding?
0: Zo judgen.
1: Ja. Alleen nog altijd borstvoeding.
0: Ja. Ja.
1: Borsten naar gezicht. Ja, maar ja. Pas maar op, aan de familiefeesten, er gebeuren daar zotte dingen.
0: Dat is een goede oplossing, inderdaad. Chris uit Pajottegem, die stuurt dit.
2: Familiefeesten, dat zijn zotte onkels en oude tantes met vette bezen.
1: Ja. Oh, tantes. Of vaak ook oma's die dan zo te dicht bij je mond kussen. En zo, kom hier, jongen. En dan gaan ze naar je mond en dan moet je zo wat uitwijken met je kaak van please, doe het op de kaak.
0: Ja, dat is waar. Er is vaak te veel fysiek contact eigenlijk op familiefeesten.
1: Ja.
0: Goed, wil je daar nog iets aan toevoegen aan onze familiefeest bingo? Dan mag je dat nog altijd laten weten in de Q-app. Ik denk dat we zo meteen ook eens naar Marijke uit Antwerpen moeten bellen.
3: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kik... alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-liftoff-concert met Berre. After kissing strangers. Luister deze week naar Q. En win je exclusieve ticket voor het Q-liftoff-concert.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Vrienden van de Vrijdag.

0: somebody else. Wat moet er op onze familiefeest bingo terechtkomen, zodat je dat kan gebruiken dit weekend als je weer naar een familiefeest moet? Dus de vraag is, wat gebeurt er of wordt er op elk familiefeest gezegd?
1: Ah, wel, Lin uit Zedelgem die stuurt hier dit door. Familie die 2 dagen niet eet, om dan die in 1 dag te kunnen eten tot ze doodvallen. Ja. Als moeder ook altijd, Jack, ja, maar ik ga niet te veel eten. Hè.
0: Maar we gaan nog veel eten
1: ja, maar
0: straks.
1: Ja, morgen, ja, maar ja, morgen. Ja, ik heb de taart al gehaald. Wat verdikken, veel te groot. Hè. En dan is er ook nog Coco uit Basel.
0: Ja, wacht hoor, die komt eraan. Nu.
2: Hey, Coco hier. Ik kom uit een super onhandige familie. En ons familiefeest is nooit compleet zonder dat er iemand een glas omgestoten heeft. Bijkens.
1: Uiteraard. Uiteraard. Altijd iets kapot. Als het geen glas is, is het een vaas. En dan beginnen de kinderen te blijten.
0: Ja, ja, ja. Ja. Oh. Ja, altijd hetzelfde, altijd hetzelfde.
1: Jongens, toch. Liu uit Ninove, die stuurt dan ook nog dit.
3: Hoe zijn jullie al weg? Maar er is nog wat taart.
1: Dat is al weg, jong. Allee, oh, dus, kom nog eentje.
0: Maar er wordt toch ook altijd te veel taart gekocht op die familiefeesten?
1: Maar ja, maar tuurlijk. En dan ook, wie gaat de taart snijden?
0: Ah,
1: wie snijdt de taart?
0: Altijd een
1: allee,
0: ruzie.
1: Kom.
0: Ruzie.
1: Allee, kom, Bertou, jij dat. Want jij kunt ja. Kan ik dat niet?
0: Zeg maar, jij bent de familiefotograaf. Jij bent de taartsnijder.
1: Maar jongens,
0: de dogsitter, allee, de dierensitter.
1: Ja. Ja. Hey. Ik ben eigenlijk heel de familie. Eén persoon.
0: Jij houdt de familie samen. Dat is super. Marijke uit Antwerpen hangt aan de lijn. Dag Marijke.
4: Hey, goedenavond.
0: Hey. Wat moet er voor jou op de familiefeest bingo?
4: Oh, verhalen over reizen. Oh. Vreselijk.
0: Oh my god, ik vind dat ook. Het interesseert me niet.
1: Ja,
0: over uw reis naar Curaçao.
4: Zeker. Vreselijk. En natuurlijk soms 2 uur.
0: Ja. Ja, maar heb je zo'n familie dat er dan graag over vertelt en zeer uitgebreid en stoefen?
4: Jawel. Ja. Alles. Welke tempel dat ze hebben gezien, welke bomen dat ze hebben gezien. Vreselijk.
1: Ja. En dan ook zo, is dan ook met de gsm te doen zo, en met fotokus laten zien?
4: Ja. Ja. Alles om de foto's.
1: Ja. En dan de gsm doorgeven.
4: Wel, wel, wel.
0: Ja.
4: Wat is?
1: En dan de gsm ook zo doorgeven. Ah ja, kijk een keer.
4: Ja, ja, ja.
1: En dat in je handen stoempen. En dan pijzen van, maar ik moet het niet zien. Tante Herda.
0: Weet je Marijke, wat mijn zus doet? Zij gaat graag naar Amerika. En dan maakt zij een hele Amerika-vlog van 3 kwartier. En dan moet heel de familie in de zetel gaan zitten. En 3 kwartier lang moeten we daar naar kijken.
4: Mm. Dan heb ik precies toch geluk.
1: Dat is waar.
0: Voilà, is je blik op de wereld veranderd bij deze?
4: Nou, een klein beetje misschien.
1: Een beetje, voilà.
0: Nee, maar ik snap het volledig. En jij gaat zelf... Graag op reis? Nee, niet graag op reis.
4: Oh, zelden, zelden. We blijven meer in België of de rondburen.
1: Zietje, het gelijk.
4: Ja.
1: Ja, maar ja.
4: Nou, we hebben ook parels, hè.
1: Ja.
0: Zeker, zeker. Je moet dat gewoon een keer terugdoen op een gegeven moment. Dat jij dan foto's van
1: de
0: je huis. Ja, van je kust, van de keuken. Voilà. Ja. Zo kan je ze terugpakken, die familie. Heb je familiefeest dit weekend?
4: Van het weekend niet, ik ben vrij.
0: Geniet ervan. Geniet ervan zolang het duurt.
4: Zeker, dat gaan we zeker doen.
0: Goed, Marijke, fijne avond nog. Wij gaan hier nog een tijdje mee door op de radio. Dus blijf maar sturen in de Q-app als jij nog iets wilt toevoegen aan de grote familiefeest. Bingo!
5: Vrienden van de Vrijdag.

0: Dat was inderdaad een goede trouwfeestmix. Shanna Paul met Temperature en Bob Sinclair met de Rock This Party. We zijn bezig met de familiefeest bingo. We zoeken veel typische dingen die gebeuren of gezegd worden op een familiefeest. En veel van de berichten die binnenkomen draaien rond de bomma.
1: Ja. Bijvoorbeeld mijn mama, die zegt altijd na elk feest, bijvoorbeeld verjaardag, kerst of whatever, dan zegt ze ja, salmonelles te zijn.
0: Oh, maar zo
1: ja. Ja, maar ja.
0: Die van
1: ja,
0: ons zegt dat ook, als we er dan nog zijn. Hè.
1: Als we er dan nog zijn, hè, mijn man. Oh, jai. Hé, ja, maar ja, allee. We zullen er nog één op drinken, hè. Allee. Ja, maar ja. Helle zult er wel nog veel in mensen. Ja, ik niet, hè. Tof, oh,
0: wat
1: hè.
0: Wat zeg je daarop?
1: En ik zei, echt, oh, leu, ja, maar ja.
0: Dat is niet waar, je gaat honderd worden.
1: Ja, met mij, maar ja, het jongen zult er wel nog... Allee, kom, wij positief bekijken en... Ja, maar ja, godverdekke, soms spijt ik toch dat ik... Oh, ja, ik ben al zo hoor.
0: Ik heb ook het gevoel, Bert, dat jij zatter wordt met de minuut dat
1: ja,
0: je erover babbelt.
1: Ja, mijn grootmoeder ook. Hey, als je luistert.
0: Oh, zalig. Sarah uit Nieuwerode, die heeft ook nog gezegd, en dat vind ik zelf ook super herkenbaar. Op welk familiefeest is er ook een optreden van de neefjes en de nichtjes?
1: Ah.
0: Ja. En daarom... Gaat Bert ook optreden vanavond?
1: Ja, het gaat wel zonder choreo zijn.
0: Allee.
1: Het gaat geen dansmoves zijn. Nee, ik ga me moeten concentreren. Want ik ga rappen zometeen. Ik rap trouwens geen zelfgeschreven teksten. Ik rap de app. Dus alles wat in de Q-app binnenkomt, zwier ik in een tekst en rap ik op een heerlijke beat.
0: Ja.
1: Ja, dat is de bedoeling natuurlijk. Hè? Maar ik heb daarvoor wel reacties nodig in de Q-app. Dus stuur mij maar alles wat je wil. Heb je een vraag? Wilt je de groetjes doen? Heb je leuke weekendplannen? Alles is welkom in de app. En dan hoor je het straks in mijn rap. Yeah! Q-music.

0: This is Love. Jawel. Binnen een dik half uurtje de eerste live show van The Voice van Vlaanderen met Maarten en Dorothee. Voor het eerst als echte coach naast de andere coaches, niet meer de comeback stage. En Inge, die zit as we speak in het publiek te wachten tot de show begint. Inge, kan je ons horen?
1: Ja, hallo. Dit is geen uitgroot ogenblik, maar de live show gaat juist beginnen.
0: Oh, oké. Okay, dus wij zitten naast jou in de radiostudio. Jij zit in de tv-studio. Wat is dat geklap daar?
2: Ja.
1: We zijn aan het opwarmen. We zijn aan het opwarmen nu.
3: Oké. En heb je Maarten en Dorothee al gezien?
1: Nee, spijtig genoeg nog niet, want daarvoor kom ik eigenlijk.
3: Ah ja. Maar die komen zeker. Zeg, en Inge, voor welk team ga jij supporteren vandaag?
1: Team Maarten en Dorothee natuurlijk.
3: Ah, tuurlijk dan.
0: Dat is het enige wat wij wouden horen, liefste Inge.
1: Maar die denk ik voor Utah verjaardag dat we hier zijn.
3: Ah, de dochter.
1: Ja, klopt.
3: Ah, wel. Happy birthday aan ons Utah. Voilà, ook van ons.
1: Happy birthday.
0: Ja, voilà. Geniet van de show, hè, want ik hoor dat je moet gaan opletten.
1: Ja, dankjewel.
4: Mannekes, ik voel me de max.
5: Wij ook.
6: Altijd als we in de gamma zijn.
4: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
6: Oh my god.
4: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf? Die zijn nog verbeterd, hè.
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
4: Geven ze korting
7: 30% op alle verf.
6: Dan pak ik 10 potten mee.
7: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
6: Ja, ja.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. En goedenavond, het nieuws van 8, dat krijg je van Serafien. Goedenavond.
9: Over een uur gaat de Zelzatentunnel op de E34 dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort wegen en verkeer.
10: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
9: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. De man die afgelopen weekend in Middelkerken crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van de kerncentrale in Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar het blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er wel geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden.
0: Ja, en op dit moment geen enkele file op onze snelwegen.
11: Hoi.
12: Attentie, we gaan live in 3, 2... Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Nog altijd uw hosts Ulrike Douwer en Bert de Kok.
0: Een goedenavond.
3: Hallo, hallo, hallo en welkom bij deel 2 van Vrienden van de Vrijdag. Wij zijn natuurlijk uw vast entertainment op vrijdagavond.
0: En we hebben een primeur straks in Love is on the Air. Want onze centrale vrijgezel van vanavond, dat is een PV. Een bekende Vlaming. Echt waar, echt waar, echt waar. Er is alleen één klein probleem. We waren net te laat om onze jingle nog te laten aanpassen naar Love is on the Air BV Edition. Dus Bert, wat hebben we besloten?
3: Dat ik dat laatste stukje BV Edition elke keer live ga toevoegen.
0: Ja, misschien moeten we wel al eens oefenen.
3: Oké, daar gaat hij.
0: Voor straks. Oké, klaar?
3: Ja.
0: Ja.
13: Love is on the Air BV Edition.
0: Ja, ik denk dat je dat wel sensueler gaat.
3: Ah, ik was hem aan het nadoen daarmee.
0: Nee.
3: Oké.
0: Komt-ie.
13: Love is on the Air. BV Edition.
0: Ah, dat vond ik een goeie.
3: Zo kan Temptation Island zo. BV Edition.
0: Ja.
3: Ik zal er wel mee spelen.
0: Ja, maar ik denk dat we op het juiste pad zitten. Goed, de jingle is er, de BV is er. Die was toch geregeld, hè? Ja. Die gaat straks oppakken. Oké. Rond 8:20 gaan we die BV bekendmaken.

0: turn the lights off, want de show gaat beginnen.
1: Hey yo, hey yo.
0: Rap. Wat ze hiernaast in de tv-studio in de Voice van Vlaanderen doen, eigenlijk gebeurt hier net hetzelfde. Bert, jij kan dat ook. Jij kan live performen onder gigantische stress voor heel Vlaanderen.
2: Ja.
0: Dus je gaat de berichten rappen. Die zijn binnengekomen in de Q-app. Jij ontdekt zo meteen of die van jou ertussen zit. Ben je een beetje tevreden over de kwaliteit?
3: Ja, elke week, tuurlijk.
0: Oké, okay.
3: Ja.
0: Goed. Ready, Freddy?
3: Wie is Freddy?
0: Ready, Berry?
3: Ah, yes. Helemaal ready, Berry.

0: leuke weekendplannen. Ze stuurt, ik ga morgen naar Plopsa in de pannen. Paulien heeft vanmorgen boterhammen gegeten. En Tom stuurt, ben net door een mug gebeten. Nu ja, Tom, is het bijten of steken dat een mug doet? Hoe dan ook, jouw bloed is duidelijk zoet. Matthias die doet de groetjes aan zijn vrouw. En Emma vraagt, wat doet een kat? Wel, miauw. Gel is lekker met zijn broer aan het koken. En Sigrid uit Ties is een sigaretje aan het roken. Nu Sigrid, je doet maar wat je wil. Maar hopelijk sta je er wel even bij stil. Dat als je nu nog met iemand moet praten, je beste muntje pakt. Het kan alleen maar baten. Dan ook de groetjes naar deze kings en queens. Naar Remke, Evi, Ineke, Aisha en Celine. Mijn rap is gedaan, dus tijd voor mijn score. Wat krijg ik op 10? Laat maar van je horen.
1: Oh, Berry, netjes. Netjes, netjes, netjes. Oh. Ik ben benieuwd naar je score wel.
0: Ja, drop.

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Bert, zullen we jouw rapport eens overlopen? De punten voor jouw rap?
1: Ja, oké.
0: Oké, we beginnen met Caitlin.
2: Bert, 10 op 10.
1: Ah!
0: Dat is al goed, hè?
1: Het kan niet beter. Oké, super.
0: Er is ook Joris.
3: Je krijgt van mij een 9, want er kwam niks van mij ten wegen.
1: Ja, Joris, ja, Joris, ja.
0: Anders was het een 10, dat moet je onthouden,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ik onthoud.
0: Tim, die was ook wel best overtuigd, denk ik.
4: 10 op 10! Wauw, goeie rap! Kom aan, dat is lekker!
1: Dankjewel, Tim, denk ik.
0: Enthousiasme 10 op 10 voor jou, absoluut, ja. Absoluut. Maar goed, Bert, je bent niet enkel een goede rapper, je bent ook een goede koppelaar.
1: Ja.
0: Al ja, we zijn dat alle twee, mag ik wel zeggen. Hè?
1: Zeker.
0: We gaan het ook weer bewijzen.
1: Zeker wel, want we gaan weer twee leuke single Q-luisteraars laten kennismaken live op de radio en potentieel aan elkaar koppelen.
0: Je kan je inschrijven daarvoor voor Love is on the Air via de Q-app of qmusic.be. Vanavond een licht andere editie van Love is on the Air, maar we zijn vergeten onze jingle aan te passen. Daarom gaat Bert dat vanavond altijd live moeten doen. Ben je klaar?
1: Ik ben helemaal klaar.
5: Love is on the air, BV Edition.
0: Ja, supergoed. De single van vandaag, dat is dus inderdaad een BV, een bekende Vlaming. Zijn naam is Benjamin. En hij heeft meegedaan als kandidaat aan het laatste seizoen op VTM van Wintervol Liefde, gepresenteerd door Anne Lemmes.
1: Ja, ja, ja. Jij werd daar grote fan van.
0: Supergrote fan. Ik heb dat helemaal gebinged. Benjamin die ging naar Zwitserland om daar het hart van In te veroveren. Dus dat is de vrouw in kwestie, In. En hij wou dat doen door de hele tijd van die leuke woordmopjes te maken.
6: Mijn naam is Benjamin. Ik ben hier In. En samen zijn we Benjamin. Ik ben helemaal onder de indruk om haar te ontmoeten vandaag. Let's do this. I'm into it.
7: Mijn eerste indruk van In is dat het een zeer toffe dame is.
0: Ja, het is niks geworden tussen die twee. Dat is jammer. Allee. Dat is jammer, uiteraard. Ja. De vraag is natuurlijk, gaat Benjamin diezelfde tactiek straks ook gebruiken? Of is hij ondertussen geswitcht naar een andere tactiek? We gaan het hem zo meteen zelf vragen.

0: van Farruko. Bert, ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
2: Love is on the air. BV Edition.
0: Kijk goed. Een single BV in de show vanavond. Benjamin, 36 jaar uit Hasselt. Goedenavond.
3: Dag Bert en Ulrike.
0: Hallo.
3: Ik ben helemaal in de mood.
0: Oh, daar is hem, zo kennen we jou. Of toch de mensen die naar Winter voor Liefde allemaal hebben gekeken. Hè? Je was een van de mannen die naar Zwitserland is gegaan voor Vrijgezel in. Maar ja, het is dus niks geworden.
3: Nee, het is helaas Benjamin zonder in geworden. Dus ze mogen mij voortaan weer Benji noemen.
0: Voilà, we gaan dat doen. Maar heb je wel toffe herinneringen overgehouden aan die periode?
3: Ja, zeker. Het was wel een leuke ervaring. Ik heb een mooi land gezien, maar helaas was het geen match. Vandaar dat ik vandaag bij jullie in de studio kom.
0: Voilà, voilà. Super. Maar tussen de opnames van dat programma en nu, zijn er dan nog andere dames gepasseerd?
3: Nee, eigenlijk vrij weinig. Want ik ben een grote wereldreiziger, dus ik heb redelijk veel tijd gestoken in wat rondreizen in de wereld. Ja, ja, ook plezant.
1: Zeker.
0: Oké, okay, ja. En nu weer klaar om te settelen?
1: Ja, ja,
3: helemaal,
1: ja,
3: helemaal. En ik heb toevallig vandaag in juni met andere deelnemers van het programma. Dus ik ben hier met onder andere Jasna, Aurore zit langs mij, Frauke, Jari. Dus we zijn met een aantal deelnemers toevallig vandaag.
0: Oh, amai. Zitten daar geen singles tussen?
3: Jawel.
0: Ja.
3: We zijn allemaal single en ready to mingle.
0: Oh, maar ja. Dan moeten wij niks meer doen voor u vanavond eigenlijk.
1: Kunnen jij niet daten met iemand in?
3: Ja, helaas, helaas.
1: Oké, okay, maar we zullen het eerst op de radio proberen, maar het is al leuk dat je daar goed gaat opgevangen worden voor stel het mocht toch niks worden. Maar kom, we gaan er nu vanuit dat het wel iets gaat worden op de radio. Vertel eens, Benjamin, wat voor madame zoekte jij?
3: Ah, wel, ik zoek iemand zo'n beetje gelijk mij, een beetje sociaal, reislustig, een beetje genieten van het leven. Ja, graag de wereld ontdekken. Ik ben een wereldreiziger. Ik heb de laatste 2 jaar 15 landen gezien over 5 continenten.
0: Amai, kroket.
3: Dus er zijn nog 2 continenten te gaan, dus hopelijk vind ik iemand die graag mee wilt.
1: Oké, okay. En welke leeftijd moet ze hebben ongeveer?
3: Ja, ik ben zelf 36, ik word 37, dus laat ons gaan tussen de 30 en de 40 om het een beetje ruim te houden.
1: Ja. Oké,
0: okay, genoteerd.
3: Maar op liefde staat nooit geen leeftijd, toch?
1: Dat is waar.
0: Klopt, ja, klopt. Ja. Zeg, en die woordmopjes, is dat nog een ding dat je gaat blijven doen?
3: Ja, dat hangt van haar naam af natuurlijk.
1: Oh my god.
3: Ik kan wel heel erg innovatief zijn en heel inventief als het nodig is.
0: Ja. Ik vind het heerlijk.
1: Ze hangt eraan.
3: Ik hoop dat ze in de moed is voor mijn mopjes.
1: Ja, ja, ja. Zeg, en Benjamin, heb jij nog zo'n leuk weetje over jezelf? Zoiets heel onverwachts of zo?
3: Ja, weet je wat velen niet weten? Dus ik ben nog 2-voudig Europees kampioen dansen geweest.
1: Maar hopla!
3: Ja, in een vorig leven. Toen ik een jong manneke van 8 à 9 jaar was, ben ik 2-voudig Europees country dance geweest.
1: Hey.
3: Dus
1: amai,
3: ja, dat is toch wel.
1: Ja,
3: ik ben
1: het
3: dansen een beetje verleerd, maar de titels zijn toch voor het leven. Hè?
0: Ja. Tuurlijk, daar moet je mee uitpakken, absoluut.
1: Zeker. Zeg, ja, Benjamin, we hebben hier nog een paar heel specifieke vragen voor jou, die je nu mag beantwoorden. Ja. Een sjaal of een muts?
3: Een muts.
1: Oké. Films of series?
3: Series.
1: Een beuk of een eik?
3: Een beuk.
1: Mm-hmm. Oké, okay, nog eentje. Pommelien Thijs of Camille?
3: Oeh, ze alle twee.
0: Oh!
1: Oké.
3: Okay. Mag dat?
1: Het mag zeker. Nu nog.
0: Ze mogen zich ook aanmelden in de Q-app, veronderstel ik. Wie weet. Goed, we gaan aan de slag voor jou. We moeten natuurlijk beginnen met de oproep nog eens te lanceren. Ben jij single en heb je nu zoiets van... Ja, die Benjamin, ik wil wel een keer zien of dat er een klik is. Dan mag je nu de Q-app erbij pakken en daar sturen... Ik wil Benjamin.
1: Ja.
0: Voilà. The word is out, Benjamin. Wat ga je daar nu nog doen? Zitten jullie aan het hoofdgerecht, dessert?
3: Ik heb net het hoofdgerecht half opgeknabbeld. Ik zit nu in Antwerpen, maar ik ga buiten vol spanning wachten op mijn potentiële date.
0: Ah wel, dan zullen wij jou rond het dessert dan opnieuw opbellen. Goed?
3: Ah wel, dat is perfect.
0: Alright, smakelijk.
3: Yo. Bye bye, tot ziens.
2: Vrienden van de vrijdag.
4: Q Music.

0: Ja, Benjamin, 36 jaar, uit Hasselt, bekend van het programma Winter vol Liefde, zoekt een date voor vanavond voor Love is on the Air. Een spontane dame, een sociale, een ondernemende, een vrouw die graag reist. Wat je erbij moet pakken, dat is dat Benjamin het type is dat heel graag met jouw naam woordmopjes maakt.
1: Ja, dus bijvoorbeeld als je Lotte heet. Ik heb denk ik al een Lotte in de app gezien. Ik heb nu al een beetje schrik voor ons Lotte. Want Lotte is ook zijn naam. Hè? Lotte Zeen.
0: Ja.
1: Lotte Zeen. Lotte. Daar gaat hij mopjes mee kunnen maken, hè.
0: Ja.
1: Lotte Zeen, waar je geen huis hebt.
0: Dat is het lot van Lotte natuurlijk. Ja. Zou Lotte het erg vinden? Dat is de vraag natuurlijk. Ja. Ja.
1: Lotte het zien. Lotte thuis.
0: Voilà. Dat is een goeie. Alright, je mag nog altijd berichten blijven sturen in de Q-app als je dus interesse hebt om Benjamin een beetje beter te leren kennen. Stel dat het klikt straks op de radio, dan mogen jullie op echte date gaan. Mm-hmm. In het echte leven. En er is een bonus vanavond.
1: Ja, ja.
0: Zal ik het zeggen of ga jij het zeggen?
1: Jij mag het zeggen.
0: Oké, dus stel dat er een klik is, dan mogen jullie met jullie tweetjes gaan eten in het Atomium Restaurant.
1: Oh!
0: Patat.
1: Poem patat.
0: Ja.
1: Nee, love.
0: Meer dan patatten dat je daar krijgt. Hey, dat is ongelooflijk. Hey. Ondertussen is het bijna 8:30 op deze vrijdagavond. En er staat op dit moment geen enkele file op onze snelwegen van 5 minuten of meer.
2: Vrienden van de Vrijdag.

0: Bruno Mars. En I Just Might. De jingle komt eraan, Bert.
1: Ja, ja.
2: Love is on the air. BV Edition.
0: Kijk goed.
1: Echt.
0: Ja. Een single BV dus vanavond die zijn kans wilt wagen. Bekend van Wintervol Liefde, Benjamin uit Hasselt. Ben je er nog?
3: Yes, ik ben er helemaal.
0: Ah, oké, okay, is goed. Zeg, heb je eigenlijk nog contact met In of is dat verleden tijd na het programma?
3: Ja, wij zijn toevallig vorige week dinsdag zijn we iets gaan eten samen met Maarten en Jordi. Dus ze hebben wel een kleine reunie onder ons gedaan.
0: Oké. Okay. Ah, ja, met de twee andere bachelors die ook voor In waren. Ja,
3: inderdaad.
0: In en Maarten zijn toch nog samen, dacht ik, hè?
3: Die zijn nog steeds samen. En Sarah en Kobe ook, want die waren er vandaag ook bij, maar die zijn al vertrokken.
0: Ja, ja, inderdaad. Die hebben nog andere plannen.
3: Inderdaad, ja. Ja.
1: Dus ze is nog altijd van de markt. Maar gelukkig zijn er genoeg vrouwelijke Q-luisteraars die interesse hebben in een date met jou, Benjamin. Dus we gaan al een beetje filteren op voorhand.
0: Ja.
3: Alright.
0: We gaan jou een paar stellingen geven. Als je het een positieve eigenschap vindt, dan zeg je green flag. Mm-hmm. Krijg je er eerder jeuk van, dan zeg je red flag. Duidelijk?
3: Oké. Okay. Yes, heel duidelijk.
1: Oké, okay. Hier ga ik. Ze antwoordt pas na één dag op haar berichten.
3: Red flag.
1: Oeh, ik snap dat.
3: Ja.
1: Ja, ja. Kom hè, een dag dat is lang hè. Kom.
3: Een dag is heel lang.
1: Zeker. Nog eentje, ze eet pasta met augurken.
0: Hè?
3: Red flag.
1: Oei, geen fan van augurken of pasta?
3: Maar augurken en pasta lijkt me niet zo geweldig.
1: Oh, oké. Ze noemt haar huisdier Poepie.
3: Green flag.
1: Oké, okay, dat mag dus. Koosnaampjes voor de huisdieren. Ze noemt gaan wandelen een workout.
3: Green flag.
1: Okay.
3: Ik ben zelf ook wel redelijk sportief. Niet sportief gebouwd, maar wel sportief.
0: Okay. Green flag. Wat zeg jij tegen een wandeling dan, Benjamin?
3: Ik zeg tegen een wandeling nooit nee. Ik wandel zelf ook heel graag, dus ik ga mee wandelen.
0: Maar okay. Noem je dat dan een wandeling of een hike of een workout?
3: Wel, ik wandel graag, ik hike graag. Maar als zij graag gaat wandelen langs het kanaal, wandel ik mee. Als ze wilt gaan hiken, ga ik mee tot boven aan de berg.
1: Ah, okay,
0: dat is duidelijk.
1: Alright, nog eentje. Ze draagt altijd een hoed als ze buiten komt.
3: Een hoed. Red flag.
1: Okay.
0: Toch?
1: Geen fan van de hoofddeksels?
3: Ja, niet altijd.
1: Oké, okay. Okay, okay. En dan nog eentje. Ze haat Pommelien Thijs.
0: Haten?
3: Green flag. Ah. Ik heb niks tegen of niks voor Pommelien Thijs, dus.
1: Oké, okay, dus
3: ze mag haar haten, ze mag haar haten.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Maar haat in het hart is niet positief, hè, Benjamin?
3: Nee, zolang ze mij niet haat, kan ik er mee leven.
1: Super.
0: Goed, ja. we kunnen hiermee verder, Benjamin. Ik denk dat we dichtbij aan het komen zijn bij het kiezen van jouw perfect match voor vanavond. Dus loop niet te ver weg. Is het dessert al gearriveerd?
3: Nee, het dessert heb ik even op hold gezet.
0: Ah, super.
3: Omdat ik hoop dat al die inschrijvingen nu volg gaan binnenstromen.
0: Ja, maar Benjamin, ik ga het in moeten loslaten. We zijn verder gegaan.
3: Ja, oké. Okay. Ja. Zodra ik een nieuwe match heb, ga ik de inmopjes volledig achterwege laten.
0: Voilà, je begrijpt het. Dat is goed. We horen elkaar binnen 5 minuutjes opnieuw. Alright. Tot zo.
2: Vrienden van de Vrijdag.
4: Cue music. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we

0: Bert Jingleman, klaar voor antenne?
1: Oh, ja, ja, ja, helemaal.
2: Love is on the air, BV Edition.
0: Super, super, super, super. Benjamin, Benjamin, yes. Het moment is daar.
1: Ja.
3: Alright, ik ben benieuwd.
1: We hebben jouw perfect match gevonden, denken we. Oh. Jullie gaan zometeen voor het eerst kennis maken. Dus ja, Benjamin, ben je er een beetje klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: En ben je ook een beetje voorbereid?
3: Ik ben lichtjes voorbereid, denk ik, maar ik ben vooral een sociaal, hoe zeg je het, persoon die het gewoon op zich laat afkomen en ik kan gewoon mijn eigen zijn, dus niet te veel voorbereiden, gewoon
0: gewoon gaan. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, ja. Er is een kleine extra vandaag ook, mocht het een match zijn en jullie willen op echte date daarna gaan, hè, dan mogen jullie op onze kosten gaan eten in het Atomium restaurant. Ben je daar ooit al geweest?
3: Ik ben nog niet in het Atomium geweest, maar wie het programma gekeken heeft, weet dat ik wel lichtjes hoogtevrees heb.
0: Dat is waar.
3: Dus ze gaat mij wel naar boven moeten krijgen.
0: Inderdaad, maar dat kan al een eerste challenge worden.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, zeker.
0: Goed, we gaan meeluisteren met z'n allen. We gaan ook stemmen in de Q-app. Dus je kan ja aanklikken als je de match voelt. Je kan nee aanklikken als je de match niet voelt. Dat is voor alle andere luisteraars. En we gaan die resultaten ook delen met jou, Benjamin, op het einde.
3: Okay.
0: En dan doe je daarmee wat je wil. Oké? Okay?
3: Alright.
1: Alright. Dan is het moment gekomen. We gaan jullie laten kennismaken. En de date start nu.
3: Hallo.
4: Hallo.
3: Hey, wat is... Ik ga beginnen. Wat is jouw naam?
4: Mijn naam is Jessica. En die van u?
3: Hoe zeg je? Sorry, zeg het nog eens.
4: Jessica.
3: Ah, Jessica. Ja, ja. Mijn naam is uiteraard Benjamin. Maar jij mag Benji zeggen. We gaan de inner aflaten vanaf nu.
4: Voilà, kei gemakkelijk al.
3: Benji voor de vrienden. Van waar ben je?
4: Ik ben van Sint-Katelijnen-Waver.
3: Oké, okay. Ik ben van Hasselt, van Limburg. Maar dat hoort je waarschijnlijk ongetwijfeld
4: horen. Ja, ik ging net zeggen, dat hoor ik wel, ja.
3: Ja, ja, ja. Zeg, Jessica, reis je graag?
4: Ik reis heel graag. Heel graag.
3: Dat hoor ik graag.
4: Ik zou niets liever willen doen na reizen.
3: Dat klinkt als muziek in de oren. Heb je kinderen?
4: Ik heb geen kinderen, maar ik wil wel heel graag kinderen hebben.
3: Oké, okay, ik ook. Maar zolang je geen kinderen hebt, of we geen kinderen, laat dat reizen natuurlijk wel toe.
4: Ja, maar dat gaat ook met
3: eerst
4: kinderen,
3: samen de wereld ontdekken en dan een gezinnetje. Lijkt me de perfect match.
4: Voilà. Perfect.
3: Heb je ook hobby's, Jessica?
4: Ja. Ja.
3: Wat doe je graag?
4: Ik bak heel graag.
3: Oké, okay, ik eet heel graag.
4: Nou, voilà, perfect. Perfect. Kan u beter, kan u beter. En ik zwem, ja, ik zwem ook heel graag. Maar ik heb ook een eigen zwemschool, dus daar.
3: Oh, ideaal. Ik duik en ik heb echt een probleem. Mijn duikleraar zegt altijd, ik kan niet palmen.
4: Oké, oké.
3: Ja, dus ik heb wel duikles nodig.
4: Ja.
3: Dus eigenlijk is het, zoals Bert zei, een perfect match, denk ik dan. Maar goed.
4: Ja.
3: Wil jij nog graag iets van mij weten wat je nog niet weet?
4: Goh, wat is de leukste plek waar je eigenlijk al ooit naartoe bent geweest?
3: Ah, wel, de allerleukste plek is vorig jaar in Nicaragua geweest. Daar ben ik gaan leren duiken op Little Corn Island. Dat was een superklein eiland, 3 vierkante kilometer groot, zonder gemotoriseerd voertuig. En daar heb ik 6 dagen in mijn eentje vertoefd en mijn duikdiploma behaald.
4: Ja.
3: Dus dat lijkt mij wel echt wel living the good life.
4: Oké. Okay. Maar
3: ik ga dit jaar nog naar Oeganda, ik ga gorillas spotten. Ja. En ik zoek nog een plus one om met me mee te gaan.
4: Oh, ik ging net zeggen, ik ben naar een vakantiebeurs over het laatst geweest en ik ben gaan kijken naar Oeganda.
3: Echt? Nee, dat kan niet.
4: Ja, ja.
3: Voor alle duidelijkheid, dit is niet gescript, hè.
1: Nee, ik kan dat bevestigen.
3: Ja, inderdaad. Nee, dus, ja, ik zou zeggen, Bert, Ulrike, laten we dit gewoon afronden en wij gaan op date.
0: Oké, oké, oké.
1: Wacht.
0: We gaan het wel officieel vragen. Ja, ja, ja.
1: Benjamin, wacht, want het moet ook van twee kanten komen natuurlijk.
3: Voilà. Ik ben de man, ik geef de voorzet. Ze mag hem binnenkoppen.
1: Ja, maar ze mag hem ook wegkoppen. Maar wat, eerst even het officiële moment van deze show. De tijd op de radio zit erop, ook al was dat jouw eigen keuze en niet die van ons, maar bon.
3: Ik
1: wil
3: even verder gaan
1: als
3: Jessica, ben je er nog?
4: Ik ben er nog.
3: Excuseer.
1: Orde.
3: We hebben
0: geen controle over
3: onze
0: eigen show.
3: Laten we het gewoon overnemen van Bert.
1: Hela.
3: We hebben nog 12 minuten.
1: Ulrike,
0: smet
1: in.
0: Zijn jullie niet benieuwd wat de Q-luisteraars denken?
4: Ja. Ik ben wel heel benieuwd eigenlijk.
0: Okay. Wacht, allemaal stil. Kindjes?
1: Oké. De Q-luisteraar die heeft meegeluisterd en 67% voelt de match. Dat is ongeveer een 7 op 10. Dat is niet slecht. Ik zeg het, ik geef het maar al mee. Benjamin, ik ga bij jou beginnen, ook al weet ik het antwoord al, maar toch, ik ga het spannend maken voor de luisteraar ook een beetje. Wil jij naar een nieuw hoogtepunt in je liefdesleven en wil jij lekker gaan eten met Jessica in het Atomium restaurant?
3: Ik geef Jessica een 10 op 10, geen 7 op 10.
1: Yes. Amai, oké, Jessica? Jessica, we hebben jou een beetje minder gehoord tijdens deze babbel. Dus wil jij samen met Benjamin...
0: Allemaal stil op de achtergrond.
1: Stil, maar is het de achtergrond. Guys. Jessica. Wil jij samen met Benjamin gaan eten, lekker gaan eten in het Atomium en potentieel meegaan naar Oeganda?
4: Ik vind dat twee heel goede voorstellen.
1: Ja,
0: het langste, minst spannende moment wel van Love is on the Air.
1: Ja, heel leuk.
0: Maar leuk. Nou, mannetjes,
1: ja, we gaan jullie laten gaan. Hè. We kunnen hier nog verder babbelen, maar ik denk dat we dan een beetje over onze tijd gaan gaan, Benjamin. Dus ik ga jullie laten gaan met een supermooi emotioneel gedicht zelf geschreven. Hier ga ik. Benjamin. Hij ging all in. Op zoek naar een vriendin. En in Jessica zag hij een nieuw begin. En zij zag in Benjamin ook een win. En wie weet zien ze binnenkort in elkaar hun eigen gezin.
0: Oh, alsjeblieft. Oh. Mooi. Applaus. Applaus.
5: Prachtig.
0: Oké, jullie mogen met jullie tweetjes naar het Atomium restaurant. Jessica, ga je Benjamin over zijn hoogtevrees kunnen helpen?
4: Ik denk dat wel.
0: Succes. Bye-bye, baby.
2: Love is on the air. Wil jij volgende week daten op de radio? Schrijf

0: Training Seasons over Dua Lipa, maar onze show is helaas ook bijna over. We zijn aan het einde van de show toegekomen. Ja?
1: Dat meen je niet.
0: Ja, het is echt waar. Het is bijna 9 uur.
1: Oei,
0: Reggie komt.
1: Reggie, ik zie hem al staan. Met zijn fles champagne. Met zijn fles champieter. Zwat, dan is het weer tijd om een paar medewerkers van deze show te bedanken.
0: Tuurlijk.
1: Ja, oké. Okay. Vincent Vierens, uiteraard, hè, mannetjes. Vooral weer het prachtige voorprogramma. Bedankt voor de voorzet, Vincent. Wij hebben hem binnengekopt.
0: Klopt.
1: Alsjeblieft. Dan ook nog Daan, natuurlijk, de producer die Enya heeft vervangen vandaag. Thank you, Daan.
0: Ja, ga eens recht staan, Daan, voor
1: Daan,
0: de kijkers.
1: Kunnen mensen thuis je zien? Ja. Als ik praat, dan zien ze jou. Wacht.
0: Doe nog
1: Daan,
0: eens.
1: Ja. Voilà, daar is Daan, zeker en vast. En ook nog Albert Heijn voor mijn avondeten. Mijn pasta arrabbiata, hij was echt al dente.
0: Maar elke week eet jij hetzelfde. Ja. Was wat. Natuurlijk, de luisteraars staan hier centraal in de show. In het bijzonder vanavond. Wie was het allemaal? Benjamin heeft het beste van zichzelf gegeven. Ja. Jessica heeft het beste van zichzelf
1: eigenlijk
0: gegeven.
1: Eigenlijk vooral die
0: maar
1: twee,
0: Marijke
1: mannetjes.
0: Heeft het beste van... Ja, veel. Iedereen.
1: Iedereen.
0: Dank je wel.
1: Jongens.
0: Ja. Voilà, dat is het.
1: Dus ja, mannetjes, dikke merci om alweer te luisteren. En heel graag tot volgende week!
2: Dit was Vrienden van de Vrijdag. Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Gelieve nu de studio te verlaten. Controleer zeker of u niets vergeten bent.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto5. Goedenavond, het nieuws van 9, dat krijg je van Serafien.
2: Goedenavond. Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. Volgens Trump gaan beide landen daarmee akkoord. Ze hebben dat zelf wel nog niet bevestigd. Het was vooral Rusland dat daarop aandrong. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Volgens Trump is er ook een gevangenenruil afgesproken en gaan de vredesgesprekken tussen beide landen door. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruise-maatschappij aan. Je hoort collega Quinten Evens.
3: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal en daar worden ze dan met busjes opgevangen en dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd en de twee Belgen die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
2: Bij aankomst in ons land krijgen ze medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de derde ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2-1. In de derde ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Blok van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden.
4: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
5: Het wordt weer een fantastische vrijdagavond, zeg dat ik het gezegd heb. Dit is Radio Reggie met straks een Reggie-selectie. Rara, wat zou die kunnen zijn deze week? Er zijn weer updates over mijn bestaan. We kijken vooruit naar de Dance 30 en de Reggie's inbox gaat open. En uiteraard, prachtige schijven. Dive into me, je zit van Alok en Khalid. Welkom allemaal bij Radio Reggie.
4: Radio Reggie.

superstar van Sessen en Jamie Knox. Zometeen in de update ben ik er toch achter gekomen dat ik dacht de onverrassbare te zijn, maar ik ben dus niet onverrassbaar. Als je meer wilt weten, blijf luisteren. Just the Way You Are is het eerst van David Guetta in de David Guetta remix. The way you

0: Culprits in Born Teenage Piano en alleen Lewis Lake wist deze mashup in elkaar te knutselen. Dat is nu tijd voor een kleine update.
1: Reggie's update.
0: Ja, het was me het weekje wel, zeg. Het is eigenlijk begonnen de week met een verrassing. Nee, ik ben helaas niet gecremeerd, maar een echte verrassing. Dus mijn vrouw Lief heeft een verrassingsfeestje voor mij georganiseerd voor mijn 50. Ik ben ondertussen al bijna 2 maanden 50. Maar zondag was het van dat ik was gelokt om met de kindjes een gezellig namiddagje samen iets te gaan eten allemaal. Maar ik kwam daaraan, ik voelde er klopt iets niet, want laatste moment veranderde locatie en ik moest ook al heel de week van mijn madame felgekleurde kleding aandoen. Het thema zei, het is iets met een thema en het is met een kinderfeest en het thema is kleur. Dus ik had eigenlijk nog altijd niks door, tot ik eigenlijk in Genk op de locatie aankwam en ze op het laatste moment stuurde, ja, het is niet daar, maar het is daar. En het was dus een wijnbar die wij goed kennen en toen had ik zoiets van, ja, maar dat klopt niet. Waarom zouden ze zich vergist hebben van locatie? En ik was nog niet goed en wel binnen en het was van dat. Ik kwam binnen en het gordijn ging weg en er stond effectief 50 man, 50 van mijn vrienden, allemaal hall surprise te roepen. Ik was echt aangedaan. Ik had nog nooit een verrassingsfeest gehad. Dit was mijn eerste echte verrassingsfeest. Ik moet zeggen, het pakt een mens. Het was mooi. Er was echt schoon vol. Ik was blij om iedereen terug te zien. Dat zijn mensen die echt van super ver gekomen zijn. Want je moet weten, Genk, waar we tegenwoordig wonen, is wel een stukje als je van de Vlaanders komt. Lees Paulien Slangen en Co. en Piet Huizentruid. En al die mannen al 2,5 uur in de auto gezeten. Maar het was echt leuk. Het goede is ook, het was in de wijnbar te doen. En blijkbaar iedereen had ook het idee van mijn wijn te geven. Dus ik kom voorlopig tot aan mijn volgende verjaardag zeker toe met Fine Wines. En dan was er natuurlijk nog fantastisch nieuws deze week, want hij is uitgekomen, gisteren nog wel, Medicine van Milk Inc., de nieuwe single met de prachtige boodschap Music is my medicine. Helemaal Linda haar verhaal weer, het is ook zo, muziek kan zielen bij elkaar brengen, kan mensen helen en het is ook een beetje de taak van Milk Inc. eigenlijk om te zorgen dat wij, als je naar onze shows komt kijken of als je muziek luistert, dat je even je zorgen vergeet, aan niks anders denkt en gewoon je volledig kunt laten gaan. Maar straks meer over die medicine, want anders ben ik hier heel mijn programma aan het vol babbelen en het blijft een muziekshow. Dit is de vorige Milk nog eens. Unstoppable, Milk Inc.

Radio Reggie. John Summit deed het met Julia Church op deze Shades of Blue. Veel essen allemaal. Zometeen komt er een nieuwe Reggie selectie aan. Wat zou die Reggie selectie nu deze week kunnen zijn? Ik ben zelf nog altijd aan het twijfelen. Is er iets speciaals uitgekomen? Ik weet het eigenlijk niet goed. Eerst Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight.

0: Vijf keer de afwasdoom, het kan al tellen. En dan ook nog in Radio Reggie zitten. Het kan niet op voor Pommelien Thijs, de Jack Shore remix van Atlas. Het is nu tijd voor een nieuwe selectie.
1: De Reggie Selectie.
0: De Reggie Selectie deze week, hoe kan het ook anders, is onder het motto eigen platen eerst. Want Milk Inc. heeft in zijn nieuwe carrière de tweede plaat uitgebracht. Na Unstoppable is het nu dus Medicine. Het spreekt voor zich, music is my medicine. Ik moet er eigenlijk niet veel woorden aan vuil maken. Luister naar de tekst en ik hoop dat voor jullie, en voor ons was het zo toch al, muziek ook een medicijn kan zijn. Dit is Medicine.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen verder. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
2: Daar gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal. En daar worden ze dan met busjes opgevangen. En dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd. En de 2 Belgen, die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
1: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op de E34 Knokke Antwerpen is de Zelzate-tunnel dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatebrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
1: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2 sets tegen 1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Blok van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. En basketster Julie van Loo heeft een nieuwe club. Ze werd net op tijd opgepikt door New York Liberty. Eerder deze week zette haar vorige club LA Sparks haar contract stop, net voor de start van het nieuwe seizoen. Van Loo zit bij New York Liberty meteen ook in de selectie voor de openingswedstrijd morgen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.
0: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
4: Welkom en weer terug bij het 2e uur van Radio Reggie. Met straks mijn inbox die openvlamt. En we gaan vooruitkijken naar morgen naar de Dance 13. Maar eerst Rihanna, die gespot was op het Met Gala met toch een paar koffiekoeken te veel. Where Have You Been, Patrizi en Who's Damn Remix.
0: Radio Reggie.

@angel. Zometeen vlamt de inbox open. Mijn inbox. Ik heb sinds kort hier een inbox bij reggie@qmusic.be of in de app. En daar kan je mij dingen vragen. Je kan mij tracks sturen. Je kan mij muzikale quizzen doen oplossen. En deze week is gewoon een vraag over een dikke schijf die online helemaal losgaat. Maar eerst gaan we hier los. De Pussycat Dolls. Nog eens met Will.i.am en Beep.

Mijn goede vriend Evi was ook op mijn verrassingsfeestje voor mijn 50e verjaardag met My Buddy. Hopelijk staan we dit jaar samen op The Gathering van Tomorrowlands. Dat is nu aan Kygo, die dit met Khalid Save My Love en de Medusa remix.

Mars, The Golden, maakt deze papi-edit van Sabrina Carpenter's Espresso. Zometeen kijken we als vooruit naar de Dance 30, een dikke show die ik hier morgen presenteer. Maar eerst, Machina Time, zal wel zijn. Dimi en Mike zijn begonnen in Ushuaia aan hun zomerreeks. Met veel Dimi en Mike en af en toe Dimi alleen. Marlon Hofstad deed ook mee op deze plaat. En DJ Konik, Machina Time.

0: om deze nog eens terug te horen. Medicine is nu uit de nieuwe Milk Inc. Een prachtige boodschap. Music is my medicine. Dus nu ook tijd voor een kleine vooruitblik naar de Dance 30.
1: Dance 30 Rewind.
0: Morgen presenteer ik hier een fantastisch fijne show. De Dance 30, een hitlijst met de 30 dikste dansschijven over heel de planeet. Die lijst heeft een top 3 en bij Radio Reggie krijg je altijd een voorsmaakje. Kunt je al eens zien wat er leeft in de wereld van de dance. En misschien kunt je ook al vermoeden of er een nieuwe nummer 1 zal komen of niet. Op 3 hadden we vorige week Bebe Rexha en Faithless New Religion.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. Op het Kiel in Antwerpen zijn zo'n 1000 mensen op straat gekomen. In de straat waar afgelopen nacht een man van 30 werd doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust op straat. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. De politie is bekogeld. De bemiddelingsteams zijn ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Een uurtje later lijkt de rust wel wat teruggekeerd. Maar je voelt wel dat de sfeer wel grimmig is. Maar de betrokkenen is ondertussen gearresteerd, dus wij hopen dat iedereen nog snel opnieuw naar huis keert.
1: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
3: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren. Waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
1: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.

0: Lost Radio by Lost Frequencies.
1: Welkom bij een nieuwe Lost Radio Show.

0: New music. Lost radio. Lost frequencies.
1: You heard the hot sauce van Miss Monique. Voor deze single werkte ze samen met GRZ en Capuchon. Achter Capuchon schuilt niemand minder dan Afrojack, die deze naam gebruikt om zijn houseprojecten uit te voeren. Over naar de volgende track nu. En ook deze is nieuw. Dit is Everywhere van Surf & Benz.

0: Q-Music. Lost Radio. Lost Frequencies.
1: Afsluitend doe ik met een nieuwe materiaal van Belgische bodem, want Antwerpse DJ Maxi Meraki bracht afgelopen week de single First Time uit. Leuke trap, ideaal om de weekend mee te starten. Have fun met de karakels zometeen en heel graag tot volgende week.

0: Dit is het weekend van Q. Met zometeen Caracals. Q. Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. De politie is bekogeld met een aantal.
1: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties, want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
3: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn, dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
1: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.